0: Oasis. Wonderwall ga je horen na het NOS-journaal.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven, zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Lars.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jury Zuiderveld.
0: En deze nacht staat er wat magisch te gebeuren. Misschien wel voor een van de laatste keren. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Wat het is, hoor je zo meteen.

klassiekertjes worden. In dit geval Wonderwall op 3FM. Een hele goede nacht. Mijn naam is Joeri Zijderveld. En je hoort mij niet meer voor lang op 3FM. Want aan alle moois komt een eind. Volgende week maak ik mijn laatste shows op 3FM. Tenminste, tenzij mijn vriendin eerder bevalt, dan ben ik eerder weg. Maar anders is volgende week mijn laatste show hier op 3FM. Omdat ik er gewoon klaar mee ben om op onregelmatige tijden te werken. Ja, daar ben ik gewoon klaar mee. En ook onzekerheid over of ik ooit nog overdag dan een baan ga krijgen als radio-dj. Nou ja, zo werkt het nou eenmaal in dit hele wereldje. Dat baanzekerheid bestaat eigenlijk niet. Het kan nog jaren duren om een keer naar een overdag tijdstip te gaan. En ik wil daar gewoon niet op wachten. En dat betekent ook dat ik ermee ga stoppen. Ik ga gewoon achter de schermen werken hier bij de ochtendshow. Dus ik blijf bij 3FM met alle liefde. Daar heb ik ook heel veel zin in. Maar dat betekent wel dat je ook nooit meer mijn speciale gaven gaat horen. Maar zometeen nog wel, want ik kan de muzieksmaak van mensen raden op basis van het geboortejaar. Zometeen hangt Jessica aan de lijn. Jessica komt uit 1986. Oftewel, maar ga ik nog niet zeggen natuurlijk wat de muzieksmaak is. Dat ga ik zo meteen vertellen na nieuwe muziek van

0: Het leuke is, ik roep net dat ik Jessica ga bellen. 1986 is haar geboortejaar. En luisteraars gaan nu ook raden wat haar muzieksmaak zou kunnen zijn. Zo ook Robin de Kipchauffeur.
1: Ja, Jessica is een meisjesnaam. Ze komt uit 1986. Ik gok op New Kids on the Block, ja. Backstreet Boys, ja. Five, Take That. En ga zo maar door.
0: Nee, dat is het niet. Dat weet ik zeker.
2: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Mijn speciale gave is namelijk dat ik jouw muzieksmaak kan raden. Op basis van je geboortejaar. En deze nacht gebeurt dat met Jessica. Goedenacht, Jessica.
3: Hoi. Hetzelfde. Goedenacht.
0: Goedenacht. Hey, ik kom even naast je zitten. Denk ik op de bank. Zit je nu?
3: Ja, ik zit op de bank. Goed geraaien.
0: Kijk, hier begint het al. Hier begint het al. Ik maak me een beetje zorgen, Jessica. Wat ben je aan het doen op dit moment?
3: Op dit moment ben ik een hoekje aan het kijken. Is dat een hoekje?
0: Nee, je bent op je dochter aan het wachten, toch? Dat begreep ik.
3: Van... Ja, we zijn op de dochter aan het wachten. We zijn de televisie aan gaan zetten om op de dochter te wachten. Dat
0: ja, komt. Want ze is te laat thuis. Wat is het verhaal?
3: Het verhaal is dat ze een fix heeft met een jongen. En erachter is gekomen dat deze jongen nog met een ander meisje bezig is.
0: Oh.
3: En dat meisje heeft ze gebeld. En die twee meiden zijn dus verhaal gaan halen bij de betreffende...
0: Oh nee. Oh, maar dit lijkt mij fucking spannend als moeder. Dat je dochter denkt, nou, we gaan eens even verhaal halen. Maar Jessica, jij zit thuis en jij hebt geen idee wat er aan de hand is op dit moment.
3: Nee, we hebben wel geappt. En ze zegt, ja, we zijn nu even lekker aan nabespreken. Ik verwacht met dat meisje. En het is wel gezellig.
0: Oké.
3: Toen heeft papa gezegd, maar je moet wel nu naar huis komen, want je bent een half uur te laat.
0: Oké. Oh ja. Oh, Jessica. Dus je moet aan de ene kant moet je zeggen, oké, goed gedaan, opgelucht. Goed dat je nog even aan het nabespreken bent. Maar je moet ook dus weer in één keer de strenge moeder tegelijkertijd zijn.
3: Ja, dat mag papa doen.
0: Oké, heel goed. Heel goed. Jessica, terwijl jij rustig aan het wachten bent tot jouw dochter weer terugkomt. En heel goed trouwens opgevoed. Dat ze gewoon even verhaal gaat halen en die jongen even laat weten hoe het zit.
3: Moeten we nog even weten en horen hoe ze verhaal heeft gehaald, hè?
0: Dat is waar. Of die jongen nog leeft, dat is een vraag. Daar gaan we later achterkomen. Eerst, Jessica, gaan we erachter komen wat jouw muzieksmaak is. Want dat is mijn speciale gave. Ik kan raden wat jouw muzieksmaak is. Op basis van je geboortejaar. Het wordt een soort wachtmuziekje zometeen. Terwijl je aan het wachten bent op je dochter, draai ik je favoriete muziek. Maar ja, dan moet ik wel weten wat jouw geboortejaar is, Jessica.
3: Dat is 16 juli. Ik ben eigenlijk 18, maar het is 86.
0: Je bent 18, maar je bent geboren in 1986. Nou, ga ik even goed nadenken, Jessica, wat het zou kunnen zijn. Eens even denken. Muziek maken van Jessica. Op dit moment aan het wachten op de dochter. Is niet thuis, maar die komt wel naar huis. Goed opgevoed, maar dat maakt allemaal niet uit. Het gaat om het geboortejaar 1986. Jessica, dit is jouw muzieksmaak.

0: and Somewhere I Belong.
1: Ja, nice.
0: Ja, nice.
1: Ja, daar ben ik niet opgegroeid. Ik zit nu in de EDM-fase, maar ik heb ook wel een andere Rieu-fase gehad. Dus is het toch wel redelijk goed.
0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Ik ga het voor je draaien op 3FM. Thanks en groetjes aan je dochter, Jessica.
1: Doen wij, dankjewel.
0: Bye, hoi.

Somewhere I Belong voor Jessica. Want ik raadde haar muzieksmaak op basis van haar geboortejaar 1986. Terwijl ze aan het wachten is op de dochter. Die, wat is het verhaal nou ook weer? Die jongen die was met een andere meid aan het fixen. En toen heeft de dochter van Jessica gewoon die andere meid even opgebeld. En gezegd, joh, we gaan even verhaal halen met z'n tweeën. Maar ze is nog niet thuis. Dus ze zit te wachten. Ze weet wel dat het gesprek goed is gegaan. En dat ze nu nog even met die andere meid gezellig aan het nakletsen is. Bakker Jeroen in de NPO Luister-app, die zegt erover, die dochter, die ligt gewoon met die andere meid te scharen.

Of eigenlijk moet ik niet zeggen Phoebe Bridges, maar misschien moet ik zeggen juf Phoebe. Want ze is er helemaal klaar mee om naar de menigte camera's te kijken in plaats van naar de gezichten van de mensen. Iedereen staat te filmen naar Phoebe en niemand staat te kijken naar Phoebe. En daar heeft ze een oplossing voor gedacht. En ik denk dat ze dit heeft afgekeken van bijna elke middelbare school op dit moment. Want bij binnenkomst moeten de bezoekers hun telefoon in een zakje doen die tijdens het optreden niet meer open gaan. Dus als dan de concertzaal verlaten wordt, nou ja, dan kan je hem weer openen, kan je hem ontgrendelen. En dat gaat dus ook gelden voor de Ziggo Dome. Dus mocht je daar naartoe gaan, weet dat juf Phoebe daar op het podium staat. En als je te laat bent, dan moet je een briefje halen natuurlijk. De nieuwste hoor je nu op 3FM. Dit is een geweldig liedje. Phoebe Bridgers en Lost Boys.

0: En dan nu... een feitje over een artiest dat je al lang wist... zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Teddy Swims kan nog steeds niet goed zwemmen.

0: Hey Gerda.
1: Hey Bart.
0: Hey Bart.
1: Oh, hey, Jasper.
0: Nee, ook fout.
1: Jasper.
0: Ook fout.
1: Jee. Jee. Oh man. Nou, doe niet vervelend.

0: Snap. En ja, hoe die plaat heet, dat weet je inmiddels wel.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik kreeg vandaag een teleurstelling te verwerken. Kijk, ik word binnenkort vader als alles goed gaat. En we proberen nu alvast wat uitjes te plannen, zodat we leuke dingen kunnen blijven doen samen. Dat is belangrijk. Tenminste, we horen aan alle kanten dat dat belangrijk is. Nou, dan doen we dat maar. Ik deed een ongelofelijke ontdekking. Er komt namelijk een geweldige band binnenkort naar Nederland. En ik kwam erachter dat er nog kaartjes beschikbaar zijn. Dus ik loop naar mijn vriendin en ik zeg, hey, moet je deze muziek even horen? Want ik dacht, jij kent dit waarschijnlijk niet. Nou, dat was het geval. Ik laat een paar dingen horen en ze zegt, nee, het klinkt een beetje als Sommieu. En bij Sommieu stonden we tussen de boomers. Dus ik heb geen zin. Ik zeg, schat, dit is Jungle. Ja, natuurlijk. Het lijkt op Sommieu. En ja, bij Sommieu waren inderdaad heel veel boomers in Tivoli-Vredenburg. Oké, daar heb je gelijk in. Maar bij Jungle staan echt geen boomers. Dit is echt vette muziek. En al helemaal omdat ze een nieuw album uit hebben. En ik vind dit liedje echt geweldig. Dus geef het even 2 minuten 26. Als jij dit leuk vindt, ga ik samen met jou naar Jungle in november. Dit is de nieuwste van Jungle. Someday, Somewhere op 3FM.

muziek van Jungle. Heet dus Someday Somewhere en je hoorde het goed. Zijn nog tickets voor de Ziggo Dome beschikbaar. Jungle hoorde je. En dit is Miley Cyrus Malibu op...

Zometeen meer muziek. Een hele goede morgen. Je wil vast weten wat je gaat horen na 3 uur natuurlijk. Dus ik zal hem even live voorspelen. Kan jij raden wat het is? Even naar mijn instrument lopen. Het is een elektrische gitaar.

0: kijken. En dan nog een keer.
1: Nou, weet je wat het is? Laat het weten via de NPO Luister-app en winnen aan de bak blik.

0: 3FM. En zometeen Bicep, Glue, Alex Warren. Maar wat is dat andere liedje? Je hoort hem zometeen op 3FM na het NOS-journaal.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met haar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg.

0: Een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Jurie Zuiderveld.
3: De Nederlandse Brooklyn doet op dit moment mee aan America's Got Talent. En ja, ik weet niet wanneer, maar ergens dit uur is de uitslag bekend. Dus blijf luisteren, je hoort het hier als eerst.

Arend speelde zojuist voor het nieuws een liedje dat zometeen op 3FM te horen is. De vraag was, welk liedje was het nou eigenlijk? Hij speelde op de elektrische gitaar. Dat klonk als volgt.

0: En de vraag is, welk liedje was het? Chris die doet een gok. Milou die doet een gok.
1: Niemand had het goed. Wat raar. Waiting All Night hoor je zo meteen. 3FM.
2: Spyro, Great Expectation.
3: 3FM, mega hit.

0: hoorde Rudimental en Ella Eyre met Waiting All Night op 3FM. En misschien dat je de afgelopen weken deze show ook hebt gehoord, dan heb je ook Brooklyn gehoord. Lynn uit Nederland doet mee aan America's Got Talent. En ik heb haar een weken gesproken voor het eerst. En toen zou ze nog auditie gaan doen. Ja, ze is tot aan de live shows gekomen die gisteren werden uitgezonden. Live zat heel Amerika naar Brooklyn uit Nederland te kijken hoe zij de Sterren van de Hemel zong. Dat klonk als volgt. Even een heel kort fragmentje. Het was een zelfgeschreven liedje. Zelf gezongen natuurlijk. Live op het podium voor heel Amerika. En de vraag was natuurlijk, door heel Nederland werd die gesteld. Overal in het nieuws was het ook. Was ze nou wel of niet door? Nou, daar hebben de Amerikanen wat slims op bedacht. Namelijk gewoon de volgende dag een uitslagenuitzending. En die is zojuist geweest. Brooklyn stond op het podium. En ik ga je laten horen. Je gaat horen of ze wel of niet door is. Want ze stond naast een of andere comedian die ook meedoet aan die show. Chris Souza heet hij volgens mij. En het is dan een soort duet. Ze staan naast elkaar. En je hoort dan welke van de twee door is naar de volgende ronde.
1: Brooklyn. Chris Souza. Only one of you is safe and in the top five. America has voted. The act taking the next spot is Chris Souza! Thank you, Brooklyn. You are awesome. One more time for Brooklyn.
0: Je hoort het goed. Brooklyn is helaas niet door naar de volgende ronde. Het is echt net 20 minuutjes geleden uitgezonden live. Dus ze zit nu ook in een volledige teleurstelling, denk ik. Ik denk dat ze vooral ook heel erg bezig is met, joh, wat is me allemaal overkomen de afgelopen weken. Maar ze heeft het tot de live shows van America's Got Talent gehaald. Dus miljoenen mensen hebben haar live op tv gezien daar in Amerika. In Nederland is ze volop in het nieuws geweest. Je kan het niet hebben gemist. Mocht ze nog ergens op de app komen of op de telefoonlijn, dan ga je er sowieso horen hier bij mij in de nacht. Maar ik denk dat ze nu eventjes vooral bezig is met de liveshow die nog gaande is. En met het verwerken van, ja, denk ik toch wel een teleurstelling. Als er nog een reactie komt, dan ga je die sowieso horen. Helaas voor Brooklyn. Dit is Raven Lanet op 3FM. Love Me Not.

FM. Echt een fantastisch liedje. Nothing But Thieves en Baby Cool. Vandaag begint het festival der festivals Lowlands, wat mij betreft tenminste. Ik kan er helaas niet bij zijn, maar ik ga het wel enorm missen, want de geur van Hans Worst, oh lekker toch. De 80 buren op de camping die zo dichtgepropt op elkaar zitten, dat je elkaar wel moet leren kennen. Ja, heerlijk. Compleet random shit die je om 3 uur 's nachts op het terrein tegenkomt. Ik vind het een geweldig festival, maar ze hebben 1 fout gemaakt. Ze hebben de Lowlands band niet uitgenodigd uit Nederland. 3FM Talents, Flair, hoor je zo meteen. 3.

denk ik zo'n beetje op dit moment, waar we gisteren het hebben gehad over Brooklyn. En zij heeft meegedaan aan America's Got Talent. Zij is hartstikke Nederlands. Lynn Buitenhuis, zo heet ze. 23. Ja, zo oud is ze en ze kan geweldig zingen. Je hebt het de afgelopen weken kunnen horen hier in deze nachtshow. En vannacht was de uitslagenavond van haar live show. Slecht nieuws, want ze is helaas niet door naar de volgende ronde. Ze ligt uit America's Got Talent. En mocht ze nog een reactie geven, dan hoor je dat ergens komende dagen nog wel op 3FM. Misschien volgende week als ik er weer zit, dat ik er dan kan spreken. Maar ze is op dit moment denk ik een beetje een teleurstelling aan het verwerken. Maar ik dacht wel, want ik wil zo meteen een liedje draaien die jij mag invullen. Kunnen we natuurlijk wel even helemaal opengooien. Maar ik denk dat het wel leuk is om een kleine richting te geven. Brooklyn heeft meegedaan aan een talentenjacht in Amerika. Laten we zo meteen een plaatje draaien van een artiest die ooit heeft meegedaan aan een talentenjacht. En dat kan van alles zijn. Dus denk even goed na. Het kan One Direction zijn. Het kan zelfs Harry Styles zijn. Die heeft meegedaan aan X-Factor natuurlijk, waar One Direction uit voort is gekomen. Het mag Jamai zijn uit Nederland. Het mag Ben Sanders zijn van The Voice of Holland. Denk even goed na. Er zijn heel veel mensen die hebben meegedaan aan een talentenjacht. Marco Borsato heeft ooit lang geleden ook meegedaan aan een talentenjacht. Kom maar door via de NPO Luister-app. Mensen die mee hebben gedaan aan een talentenjacht. Artiesten die mee hebben gedaan aan een talentenjacht. Hadden. En die nu een grote carrière hebben gehad. Ga ik een liedje daarvan draaien zometeen over 6 minuten. Kom maar door via de NPO Luister-app of bellen 0909-1336. Dit zijn de Arctic Monkeys.

beetje groeien. Ik dacht na die Waka Waka uit 2010, dat was gewoon echt een regelrechte banger van Shakira. En Die Die, daarvan dacht ik, ja, in het begin, nou ja, god, gaat ze weer een soort copy-paste doen van wat ooit was. Maar ik moet zeggen, dit is wel een rammer van een hit inmiddels geworden. Samen met Burna Boy maakten ze Die Die. En ik denk eigenlijk dat hij net zo'n grote hit is als die Waka Waka uit 2010. Maar hij moet gewoon nog een soort klassieker worden. Hij moet nog een beetje tijdloos aan gaan voelen. En over 15 jaar, dan is Die Die ook gewoon nog af en toe op de radio te horen. Lekker hoor. Een hele goede nacht. Joeri Zijderveld hier. We hadden het over Brooklyn, de Nederlandse die eigenlijk overal in het nieuws is geweest vanwege America's Got Talent. En zojuist is de uitslagenavond geweest van de eerste liveshow. De eerste ronde aan artiesten die hebben opgetreden in de eerste liveshow. En helaas is er slecht nieuws voor de Nederlandse Brooklyn, want zij is niet door naar de volgende ronde. Dat is een klein half uurtje geleden bekend geworden. We hebben inmiddels wel appcontact met haar gehad. Ze is wel oké, maar we gaan nog even kijken of we later een keer reactie van haar kunnen krijgen. Maar we dachten, het is een mooie kans om even te kijken welke muziek is er eigenlijk voortgekomen uit talentenjachten? Welke artiesten en wat kunnen we daarvan draaien? Er komen heel veel artiesten binnen. Het is echt geweldig om te zien. One Direction, Harry Styles, die zei ik net ook al. Maar ook bijvoorbeeld Fleming, wist je dat? Nou, Fleming heeft ooit meegedaan aan een talentenjacht. Davina Michelle, natuurlijk. James Arthur, Carly Rae Jepsen. Niels, die zegt K3. Hans, die zegt Duncan Lawrence. En Hilde, die komt met een geweldige artiest. Kelly Clarkson. Ik dacht, tijd voor deze weer eens. What doesn't kill you makes you stronger. Nu op 3FM.

0: Als je dan een glijliedje wil maken, dan moet je Bruno Mars uitnodigen. En dat heeft ze ook gedaan. Carol G en Bruno Mars, nieuw muziek op 3FM. Je hoorde Stil. En stil gaat het niet zijn, want Bas, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Goeiemorgen, denk ik, voor jou. Inmiddels.
1: Zeker, zeker. Valt jou iets op aan mij?
0: Heb je een nieuw t-shirt?
1: Nee.
0: Zo vaak zie ik jou niet.
1: Nee, valt je echt niks op? Aan mijn hoofd?
0: Nee, aan je hoofd. Heb je een nieuwe koptelefoon op?
1: Zie je het echt niet? Mijn neus.
0: Je neus? Nee. Heb je een neuscorrectie laten doen?
1: Hij is misschien gebroken.
0: Nee.
1: Ja.
0: Echt?
1: Echt waar.
0: Joh.
1: Ja.
0: Doet het pijn?
1: Zie je niet dat hij een stuk dikker is dan dat hij was?
0: Nee, het valt me niet op.
1: Ik had al een kleinere neus. Nee, het is best wel ernstig. Een botsing met korfbal. En wel heel treurig eigenlijk. Naar de huisarts geweest. Ondertussen was dat... Was dat gisteren? Ja, dat was gisteren. Ze kunnen het nog niet zien, omdat er een zwelling op zit. Dus het wordt even afwachten vandaag of morgen. En dan kunnen we zien of die scheef staat. En ik ben bang van wel. Als ik in de spiegel kijk en ik kijk zo een beetje naar boven. En
0: valt hij zichzelf wel op, ja?
1: Hij stond al een klein beetje scheef. Want ik heb namelijk 1,5 jaar geleden precies hetzelfde gehad.
0: Oh nee, maar wacht even. Want doet het pijn en voelt het dan? Hoe voelt het?
1: Nu doet het geen pijn. Maar op het moment dat ik echt ga drukken erop.
0: Ja, niet doen.
1: Ja, het is een beetje alsof je op een blauwe plek drukt.
0: Okay.
1: Maar ik weet nog, vorige keer, toen gingen ze met zo'n ijzeren ding in mijn neus. En toen gingen ze recht op rammen. Echt boef, ja. Boef, boef. Om hem recht te krijgen. En ik ben zo bang dat weer gaat gebeuren. Dat weer gaat moeten.
0: Oké, wees een beetje lief voor Bas zometeen. Niet tegen hem aanstoten. Wel veilig dat je gewoon achter de microfoon zit.
1: Ja, hè, dat is maar
0: een beetje met afstand van de microfoon. Kan er niks misgaan.
1: Nee. Oi.
0: Oké, door rustig aan.
1: Dankjewel.
0: En zo.

0: uur. Goedemorgen. Muziek van Bebe Rexha en Fateless staat voor je klaar. En hier is het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden.
2: 3FM Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Bas van Schaik.
0: Een bijzonder goedemorgen. Ja, zo vroeg op de ochtend heb je toch helemaal geen zin in een DJ met heel veel gelul. Nee, geniet van de muziek van 3FM met Bebe Rexha.

minuten over 4. Jordan Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Goedemorgen, dankjewel voor het laten weten wat je aan het doen bent op dit moment via de NPO Luisterapp. Jesse die staat zijn tanden te poetsen, die gaat zo meteen richting werk. Martijn die heeft net zijn visspullen achterin gegooid. Gaat zo meteen lekker vroeg het water op bij Hellendoorn. Lekker in de auto zit hij. En Lisa staat in Gorkum en lekker een eitje te koken voor haar ontbijtje zometeen. Misschien fijn om te weten dat je er dus niet helemaal alleen voor staat, zo op de hele vroege donderdagochtend. Vanuit Hilversum draai ik gewoon lekker veel muziek voor je. De Bouwsa staat voor je klaar. En eerst Marshmallow. Dit is Another Drink bij 3FM.

0: nog steeds mijn favoriete van dit moment. De Bausa hoorde je, Jordan Magnetic. Een bijzonder goedemorgen. Mijn naam is Bas. In Rotterdam is deze week de introweek. En Rotterdam, dat is helemaal mijn stad. Ik ben er geboren en getogen. De allermooiste rotstad wat mij betreft. En als je Rotterdam zegt, dan zeg je misschien ook wel...
1: Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Doe je gewoon die pambaam in naar beneden kan pleuren. Hé!
0: Hey. Hey. Ja, is leuk. Is een hele leuke meme. Ik weet niet, misschien ken je hem wel. Anders moet je hem echt even opzoeken. Dat de man dus een panbami uit zijn raam gooit vanaf 1 hoog. En dan dus, ja, hé! Hey. Nou, internationale studenten, die moeten wat mij betreft ook even ingeburgerd worden. Er komen een heleboel naar Nederland, zeker naar Rotterdam, uit meer dan 100 landen. Dus ik dacht, iemand moet die traditie van die panbami even voortzetten. Dus ik had een panbami geregeld. Enig probleem, ik had nog geen raam. Dus ik ben een random studentencomplex ingelopen. En ik was op zoek naar iemand die misschien een panbami uit zijn raam wilde gooien. En dat klonk zo.
2: Hallo, do you want to throw a pen of bami out of your window?
3: Sorry, what?
2: Do you want to throw a pen of bami out of your window?
3: No.
2: No, ja, dat dacht ik natuurlijk al. Van kloppen wij de volgende. Eens kijken of iemand open doet. Ja.
4: Hello.
2: What's your name?
4: Tudor.
2: Where do you come from?
4: Romania.
2: Do you know the meme with the pen of bami?
4: I have absolutely no idea of that.
2: Yes, I do have a pen of bami. It's a famous Dutch and really a Rotterdam meme that you throw a pen of bami out your window.
4: Okay.
2: Do you want to do it?
4: Yes.
2: Yes, really?
4: Then yeah, well, why not? Why not?
2: It's really a way to integrate in Rotterdam.
4: Yeah.
2: Can I come inside?
4: Yeah, of course, please.
2: 3, 2, 1, go!
4: Hey!
2: And the pen, also the pen.
4: Also the pen.
2: Yes! Sorry. Oh! How did it feel?
4: Perfect.
2: Perfect. You're now a real Rotterdam student.
4: Yeah, I could call me myself that. Hopefully I won't do that again myself, but...
2: and are you gonna clean it now?
4: I should, right?
2: Yeah, I think so. Otherwise they will be angry. Oh. I guess.
0: Nou, I guess dat ik het allemaal zelf mocht opruimen, kwam een boze huisbaas naar me toe. En één voor één van die baan.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

Ja, vette tune, hè? De Bad Memories, Medusa, hoorde je bij 3FM. 14 februari, dan staat de artiest die ik nu voor je ga draaien in AFAS Live. Valentijnsdag, 14 februari. En er zijn nog een paar tickets. Alleen ga ik niet. Nee, nee, kijk naar die man. Het is een veel te knappe Amerikaan. Een stem van vloeibaar goud. Ja, ik ga mijn vriendin Fine toch niet meenemen op Valentijnsavond naar een concurrent. Ik wil gewoon dat mijn vriendin Fine ogen voor mij heeft die avond. Inderdaad. Role model, nu bij 3FM. Dit is High Hopes 3000.

0: Cameron Whitcomb hoor je binnen nu en twee minuutjes. En dit was Lickly en I Follow Rivers. Hey, steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig AI. Sterker nog, tegenwoordig kan AI ook echt daadwerkelijk praten. Maar kan AI al onze beroepen overnemen? Dat is wat ik aan het onderzoeken ben samen met jou. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Koen. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Je bent onderweg naar vakantie, dus je hebt even geen werk. Maar wat is je baan? Wat is je beroep?
1: Ik ben glasvezelmonteur.
0: Glasvezelmonteur? En
1: ja.
0: Nou ja, dan heeft dat waarschijnlijk iets te maken met internet aanleggen en zo. Wat doe je precies?
1: Ik sluit bedrijven aan op het internet. Dus echt de zakelijke aansluitingen.
0: En is het zo dat jij dan naar die bedrijven toe gaat en daadwerkelijk in de grond gaat waar die glasvezelkabels dan liggen om ze aan te leggen of om te repareren?
1: Ja, klopt.
0: Wat is het leuke aan jouw beroep, zou je zeggen? Waarom ben je dit geworden?
1: Het is heel afwisselend. De ene keer ben je bij een kantoorpand op de Zuidas. En de andere keer sta je ergens op een industrieterrein, ergens in the middle of nowhere. Waar een groot distributiebedrijf komt en die heeft ook glasvezel nodig.
0: Dus jij zegt eigenlijk de afwisseling tussen wat je doet, dat is vooral het hoogtepunt van je werkdag.
1: Ja, klopt. Zeker.
0: Okay. Ik snap het helemaal. Een beetje hetzelfde als radio-dj natuurlijk. De ene keer draai je de ene nummer, de andere keer spreek je weer iemand anders. Zo is het natuurlijk wel. Dat maakt het leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Dan de vraag, Koen. Wat denk jij? Kan AI jouw beroep al overnemen?
1: Ik denk dat mijn werk nog wel veilig is.
0: Okay.
1: Dat ik nog gewoon elke ochtend door het wekkertje gewekt word, zeg maar. Om fysiek de aansluiting te maken.
0: Binnen nu en 5 minuten gaan we testen.
1: Oké.
0: Blijf luisteren, Koen. En veel plezier op vakantie in dit geval.
1: Dankjewel.

0: Money bij 3FM. Hey, steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig AI, Artificial Intelligence. Sterker nog, AI kan daadwerkelijk met je praten, dat ga ik zo meteen doen. Maar moeten jij en ik nou echt bang zijn dat AI al onze beroepen gaat overnemen? Nou ja, dat zijn we samen aan het onderzoeken. En vandaag het beroep van Koen.
1: Hoi, ik ben Koen en ik ben glasvezelmonteur.
2: Heeft AI een oplossing als je
0: glasvezel wilt als bedrijf, maar dat ook daadwerkelijk zelf wilt aanleggen? Hey AI.
3: Hey, goedemorgen of eigenlijk nacht nog.
0: Ik heb geen glasvezel als bedrijf, maar ik wil dat graag zelf aanleggen. Kan je me helpen?
3: Ik kijk even naar... Ja, zelf aanleggen is lastig. Meestal regelt de netbeheerder dat stuk.
0: Ja, oké, maar ik wil het zelf. Met hulp van jou wil ik dat kunnen.
3: Oké. Ik kan je uitleg geven, maar het zelf aansluiten op het publiek...
0: Ja, leg maar uit.
3: Net, dat is niet echt handig.
0: Jawel, ik wil graag dat je me nu uitlegt hoe dat werkt.
3: Ja, ik kan wel het basisproces uitleggen, maar niet hoe je het zelf moet aansluiten. Want dat is echt specialistisch werk. Het begint meestal met een glasvezelkabel vanaf de straat.
0: En kan je je best doen?
3: In je pand. Laat me kijken dan. In grote lijnen werkt het zo. Vanaf het netwerk in de straat gaat een glasvezelkabel naar je pand. Die komt binnen op een aansluitpunt. En vanaf daar gaat een glasvezelkabel naar je netwerkapparatuur die het signaal...
2: Oplossing voor deze situatie.
0: Ah, kansloos. Hij zegt het zelf, het kan niet. Dus voorlopig is Koen hartstikke veilig.

0: Bird. Oh, goed zeg. But Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and a Beat hoorde je bij 3FM. Net hoorde je dat het beroep van luisteraar Koen als glasvezelmonteur nog niet vervangen kan worden door AI.
1: Ik kan wel het basisproces uitleggen, maar niet hoe je het zelf moet aansluiten. Want dat is echt specialistisch werk.
0: Ja, klonk echt voor geen meter. Ben je nou benieuwd

0: meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Bas van Schaik.
3: Ook gewoon op je hele vroege donderdagochtend is de muziek van 3FM bij je. Met Martin Garrix en Ed Sheeran zometeen naar Frank Ocean. Dit is Pink and White.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM, you're the repeated. En we blijven nog even bij Ed Sheeran, want wat kan die man niet, hè? Hij kan heel goed zingen, dat heb je net gehoord. Maar hij kan dus ook heel goed liedjes schrijven. Het volgende liedje heeft hij namelijk geschreven. Het is niet helemaal wat je van hem gewend bent. Het is iets meer dance, iets meer electro, lekker dansbaar. En door die perfecte uitvoering van Cat's Eye is het een wereldhit geworden. Dit is Animal bij 3FM.

met de muziek van 3FM, Joris Sommerieu en It's Only Love. Ik heb een heel groot probleem. Ik denk namelijk dat mijn neus gebroken is. Het is echt verschrikkelijk. Eergisteravond ondertussen al heb ik een keiharde botsing gehad bij korfbal. Sommige mensen durven te zeggen dat korfbal voor mietjes is. Nou, absoluut niet. Ik kwam met mijn hoofd zeg maar tegen het achterhoofd van iemand anders die naar achter kwam. En ik kwam naar voren. En hij staat een beetje scheef volgens mij. Hij is heel dik. En het vervelende is, dit is mij al eerder overkomen. Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik ook mijn neus gebroken. Ook bij korfbal. En wat ze toen hebben gedaan, was een stalen soort pin in mijn neus gedouwd. En toen de andere kant, boef, boef, boef. Om hem soort van opnieuw te breken en om hem vervolgens recht te zetten. Dat was misschien wel het verschrikkelijkste wat ooit is gebeurd in mijn leven. En het gaat misschien nog een keer gebeuren. Ja, wat ik zei, hij is nu nog veel te dik. Ik ben bij de huisarts geweest gisteren. Die zegt, ja, we kunnen nu nog niet helemaal concluderen of die daadwerkelijk gebroken is. Dus we moeten nog even afwachten of die gebroken is of die scheef staat. En dat kunnen we pas zien wanneer de zwelling eruit is. En dat zou ongeveer einde van vandaag moeten zijn. Eventueel morgen. Dus wordt vervolgd.

Traffic bij 3FM, Joris. Sorry, papi. In het noorden deze ochtend nog kans op hevige regenbuien. De rest van de dag in heel Nederland wisselvallig. Kans op regen, kans op zonneschijn. Het wordt 20 tot 22 graden in Nederland. Geniet van je donderdag.

Jungle en Back on 74 hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind de vibe van niet stil kunnen blijven staan, lekker dansen, voetjes van de vloer, ontzettend fijn. Ja, en ik wil je die vibe een beetje meegeven, lekker op je vroege donderdagochtend om lekker op te starten. En dus ga ik zometeen de dance track van dit moment voor je draaien. En eerst Robin Schulz, dit is Sugar.

0: Another hoorde je bij 3FM en Talk to You. Een bijzonder goedemorgen. Het is 6:08. Mijn naam is Bas. Je bent vroeg uit de veren, grote klasse. En om nog even net wat beter wakker te worden, dansen we nog even door.
1: 3FM, nachtclub.
0: Ik ben een grote liefhebber van dancemuziek. Ik vind de vibe gewoon ontzettend fijn van een dance track. Dat je ook gewoon even nergens aan hoeft te denken vaak, hè. Echt ideaal. En daarom stel ik je elke week voor aan de dance tracken van dit moment. Ik ga voor je door de lijstjes heen. Ik kies er eentje voor je uit. En ik ben voor vandaag gegaan voor de Londense DJ Rossi. Bij fans van hem zal wellicht al een klein belletje gaan rinkelen. Hij heeft deze track namelijk al eerder, voordat hij uitkwam, gespeeld in een Boiler Room set van vorige maand. En hij werkte voor deze track samen met Baby Close. Zijn stem die eerder te horen was op tracks van onder andere Fisher, Felix Jan, Marlon Hofstad. Ook niet de minste namen, nee. Het is wat mij betreft de dance track van dit moment. Dit is Rossi bij 3FM. Dit is On Your Mind.

Hij staat dit weekend op het festival Evaluen in Eindhoven. Je hoort de Lost Frequencies en Live It All bij 3FM. En laten we heel eerlijk zijn, die tickets voor festivals zijn niet betaalbaar meer. En dan ben je er nog niet eens, heb je nog niet eens eten en drinken. Ja, en op dat laatste heeft 3FM wat bedacht. Jij geeft gewoon je geld uit aan een festivalticket en 3FM betaalt alle muntjes, dus alle consumpties. Door te stemmen via 3fm.nl/stem op de 3FM Festival Top 1003 maak je kans op 100 festivalmunten. Hoe lekker zou dat zijn, hé? En ook Wijnand en Jamie, die je zometeen vanaf 6 uur hoort, gaan weer een handvol festivalmunten weggeven. Hallo!

ging voor het allereerst naar Lowlands. En de allereerste track die ik hoorde was deze. Dat vergeet ik echt nooit meer.

0: en Welcome to My Life. 3FM. Exact 6 uur. Veel plezier met Wijnand en Jamie zometeen in de ochtend. Ze gaan onder andere muziek van Yugel voor je draaien.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingen.

0: van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
16: Festival Top 1003.
17: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
18: Hallo
17: NCRV. Wijnand en Jamie.
19: Jamie.
20: Ja.
19: Ben je nog steeds boos?
20: Ik ben niet boos. Maar het was natuurlijk wel een heel raar verhaal.
19: Ik ben niet boos, ik ben er wel teleurgesteld.
20: Heel teleurgesteld.
19: Je hoort het zo.

0: Heineken, bam, bam. Goedemorgen, het is donderdag de 20e van augustus. En de app die roert zich al een beetje, zie je dat?
1: Ja, er is spanning.
0: Ja, er is zeker spanning. Sowieso allemaal berichtjes van de voorhoede, de wakkere helden tussen 6 en 7. Maar ik denk dat vanaf vandaag meer mensen zich onderdeel mogen noemen van de voorhoede. Iedereen die wakker is tussen 6 en 7, je kunt je aanmelden 3fm.nl/voorhoede. Want gisteren hebben we aangekondigd dat de 3FM Exclusive, een klein concert van een grote artiest voor een kleine groep mensen, in handen is dit jaar van Fontaine's DC. En we hebben ook gezegd dat vandaag de eerste kaarten eruit gaan. En in de app roeren mensen zich al. Ik zag een berichtje van Marloes binnenkomen. Werk bij de Efteling, is alles aan het voorbereiden. Maar die hoopt toch voor 8:30 ja, het ticketalarm te horen. Want dan moet alles klaarstaan daar. Maar ook Devonie die zegt: goedemorgen Wijnald en Jamie. Hoop niet te lang te hoeven wachten tot het prijzenalarm. Vandaag de allereerste kaarten. En later dit uur, omdat jij onderdeel bent van die vroege heldengroep, krijg je ook te horen hoe laat dat precies is. Dat is informatie die niemand anders te horen krijgt.
1: Nee, het is altijd goed om bij de voorhoede te horen, want dan krijg je dus altijd dit soort voorsprongetjes eigenlijk. Om alvast een beetje ervoor te zorgen natuurlijk dat je dan groter kans maakt op die tickets.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we altijd één vraag, of één app eigenlijk, van een voorhoede lid die we eventjes wat extra in het zonnetje zetten.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En die is vandaag van Laura. En die zegt: hi Jamie, ik hoorde vrijdag bij de show van Andres dat hij je flink had laten zitten. Heeft hij het al goed gemaakt?
0: Jij hebt het hier al dagen over. Wat is er gebeurd vrijdag?
1: Nou, laten we wel wezen. Ik heb met deze man afgesproken afgelopen vrijdag, want toen was het ontzettend warm weer, weet je wel. Kan je nu eigenlijk niet meer voorstellen als je naar buiten kijkt. Om te gaan varen. En dat zouden we in Vinkeveen gaan doen. Ik woon niet in Vinkeveen, dus ik moest daar even heen rijden. En we hadden afgesproken om 12 uur. Maar ik hoorde eigenlijk al de hele dag niks van hem. Ik had hem wel al geappt met een aantal vragen, weet je wel. Van: wil jij even een muziekboxje meenemen? Weet je wel, zo gezellig als je op die boot zit, als je dat toevallig hebt. Nou, reageerde maar niet. Maar dat is ook wel een beetje Andres Odijk. Die kan ook sowieso gewoon soms dagen niet op
0: zijn chaos in zijn hoofd.
1: Maar die ziet het dan wel, weet je wel, maar die reageert dan niet. Dus ik maak daar me dan al nooit echt druk om als ik geen reactie krijg. Toen op een gegeven moment kreeg ik van een andere collega, rond 11:45 of zo, en ik was al in Vinkeveen, kreeg ik een appje met: heb je Andres al gesproken? Dus ik zei: nee. Nee, die heeft nog niet gereageerd. Zegt hij: nou, ik weet toevallig dat jullie gaan varen, maar ik zou er maar niet van uitgaan dat het doorgaat. Dus ik zeg: hoe bedoel je? Zegt hij: ja, ik heb gisteren met hem gedronken en Andres Odijk was zo straalbezopen. Die heb ik straalbezopen op een taxi naar huis gezet. En ik denk dat hij gewoon nog niet wakker is, dus dat hij niet gaat komen.
0: Ja.
1: Dus ik dacht al: ja, dat is lekker. Ik ben helemaal voor saus dan hierheen gereden, want ik ga niet in mijn eentje varen. Dat lukt mij ook helemaal niet om dat in mijn eentje te doen. Dus wat doe ik hier nu? Dus ik hem appen, ik hem bellen. Nou, natuurlijk nul reactie. Dus op een gegeven moment dacht ik: nou ja, dan ga ik maar weer naar huis toe. Dus ik weer terug naar Amsterdam. En toen was het op een gegeven moment 1:15. En ik hoorde nog steeds niks. En toen appte ik weer die collega met: ik begin me nou wel een beetje zorgen te maken.
0: Ja, straks ligt hij voor dood in zijn woonkamer.
1: Ja, als hij een beetje wel zeker dat hij thuis is gekomen. Of weet ik het wat. Dus hij zei van: nou, hij was met nog iemand. En diegene heeft tegen mij gezegd: hij is naar binnen gegaan. Zeg maar. Okay. Dus oké, hij is thuis. Maar voor de rest weten we helemaal niks. En ik weet dat Andres Odijk het soms ook lekker vindt op het moment dat hij wat heeft gedronken, om dan af en toe nog even een blootje te doen aan het einde van de dag, zeg maar. Om misschien ook even een beetje wat makkelijker te kunnen slapen. Ik heb geen idee. Maar ik weet niet hoeveel hij heeft gesopen en hoe groot die blow dan is, weet je wel. Dus ik denk, misschien is dat verkeerd gegaan. Ik een vriend van Andres bellen en appen van: ben jij in de buurt toevallig? En hij zei: nee, ik ben ergens in Bergen, dus dat lukt me niet. Dus ik weer die collega appen van: ja, er kan niemand langskomen, maar ik vertrouw het niet. Straks ligt hij ergens gewoon op de vloer en hebben wij allemaal geen idee, weet je wel. Dus hij, nou oké, hij iemand anders contacten van, die komt dan nu op de fiets daar naartoe en die gaat daarheen. 14:45 krijg ik een belletje. Andres Odijk: Sorry. Ik word nu pas wakker. Bla bla bla. Sorry, wat gênant. Ik zeg: nou ja, kijk, die woede is bij mij nu al wel weg. Ik zeg: maar ik ben al lang blij dat jij leeft. Ik heb me echt van 11:45 tot 11:45, dus 2 uur lang. En dat is lang dan, hè, voor je gevoel. Heb ik me zo'n zorgen gemaakt.
0: Maar ik vind het ook heel matig dat, kijk, je hebt geen afspraak om 8:30. Het is ook geen 10 uur in de ochtend.
1: 12 uur.
0: 12 uur. Wat
1: Kom
0: ben je
1: op
0: voor
1: even.
0: Een klein kind?
1: Ja.
0: Echt klein kind.
1: Maar ik dacht ook wel, kijk, ten eerste, ik maakte me zorgen. Maar ik dacht ook wel, ja, lullo, ik had dan ook wat leuks kunnen doen, wat anders kunnen doen. Want zie ik dan nog maar wat te bedenken, zeg maar, met andere mensen op een vrijdagmiddag. Iedereen is natuurlijk aan het werk. Dus ik vond het erg irritant.
0: Ja, ik heb dit ook een keer zo gehad. Precies op dezelfde manier waarbij ik afgesproken had met iemand voor de ochtendshow. Omdat ik dacht, diegene kan misschien wat toevoegen aan de ochtendshow. We hadden notabene in een restaurant in Utrecht afgesproken. Ik zat helemaal klaar. Wachten. Eindstand, deze gozer ook met een kutsmoesje van... Oh ja, ik heb mijn wekker niet gehoord. Toen dacht ik, het is 12:30.
1: Zo, erop.
0: Het is 12:30.
1: Ja, hoe bedoel je, ik heb mijn wekker niet gehoord? Ja, ik vind het altijd irritant van die bizarre reden dat je vrienden dan afzeggen, weet je wel. En dat dat een smoesie is of niet.
0: Er zijn vast meerdere van dit soort redenen waar jij ooit door genaaid bent door een vriend of vriendin of een afspraak waarvan je achteraf dacht, ja, is dit nou serieus de reden waarom je afzegt? Als je onderdeel bent van de voorhoede of je bent wakker, laat het even weten.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Teddy Swims, Break Up, Reverse. Met 3FM ontdek je nog.

0: weer lekker drijven. Teddy Swims, Break Up in Reverse hoor je op 3FM. Terwijl er heel veel luisteraars aan het wachten zijn. Wanneer gaat die vallen? Ja, de 3FM Exclusive klein concert van Fontaines DC... voor een kleine groep luisteraars in Brussel gaat het plaatsvinden. Je kan erbij zijn, volgende week in de avondshow. Win je kaarten, maar de allereerste vandaag met een ticketalarm. Dus hoor je een ticketalarm voorbij komen, zo snel mogelijk appen... waarom jij erbij wil zijn. En ja, jij bent vroeg wakker... Jij krijgt zometeen nog voor 7 uur te horen, exclusief...
1: Omdat je een voorhoedelid bent.
0: Omdat je wakker bent, wanneer dat alarm gaat vallen. Dus blijf vooral goed luisteren, dan weet jij... wanneer je dat ticketalarm voorbij gaat horen komen.
1: Daarnaast hadden we het er ook nog even over redenen dat vrienden een afspraak afzeggen... en dat je denkt, ja, dit is, sorry, maar is het een smoes? Wat gebeurt hier? Gewoon zo'n bizar verhaal. Ik had dat met onze lieftallige collega Andres Odek afgelopen vrijdag. Die was om 2 uur nog niet wakker, of die werd toen eigenlijk wakker... terwijl ik om 12 uur met hem had afgesproken. En ik dacht dat hij ergens dood lag of zo. Ik was me ontzettend zorgen aan het maken. Maar ik ben gelukkig niet de enige die dit met zijn vrienden meemaakt.
0: Nee, en het kan nog erger. Wel een beetje in dezelfde categorie. We kregen een audio-appje van Koen.
2: Goedemorgen. Ik had dus een maat van mij die we zouden eerst gewoon gaan chillen in de avond en daarna zouden we op stap gaan. Nou, hij dronk niet, dus hij zou rijden. Nou, hoe laat kom je dan samen? Rond een uur of 10 of zo, denk ik. Misschien zelfs nog ietsje eerder. En deze jongen kreeg het voor elkaar om in de auto op zijn oprit... in slaap te vallen, blijkbaar. Dus wij zijn maar gewoon met de fiets in de buurt op stap gegaan. Want hij is verder niet meer opkomen dagen. Beetje bekend. Fijne uitzending.
1: Ik vind het gewoon ook grappig. Dit soort dingen denk je, hoe dan? Maar ja, het gebeurt dus wel.
0: Weet je hoe die maat heet?
1: Nou?
0: André Zodijk.

0: It's Empire State of Mind op 3FM. Komt nog een appie binnen van Erik. Want we hebben het natuurlijk over van die bizarre verhalen, of eigenlijk smoesjes van vrienden, om een afspraak niet na te komen. En hij zegt, komt net nog een verhaal bij me naar boven van een jongen die met me zou meewerken. De hele dag alleen gestaan. En dat hij toen belde, zegt hij, ik was echt op tijd wakker. Maar toen ik ging douchen, gleed ik uit en ben bewusteloos gevallen en werd net pas wakker.
1: Heel, ja, ergens ook
0: dan
1: wel
0: gewoon,
1: mooi.
0: Maar dan ook gewoon zo 5 over 5.
1: Ja, maar dat iemand die smoes wel uit en bewusteloos gevallen. Maar ja. ik ben weer bij bewustzijn. En ja, het is,
0: het is
1: helaas wel einde werkdag.
0: Je druk maken.
1: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Het is bijna 6:30, zometeen het laatste nieuws. Maar ook jouw kans op de mooiste prijs van de Nederlandse radio. En heb je er zelf al eentje, kun je hem ook cadeau doen aan iemand anders. Hij is exclusief volledig gebrand in de kleuren van de ochtendshow, de Wijnand en Jamie Airfryer. Wil je die airfryer hebben? Je kan er maar eentje hebben staan. Dan zet je hem in de schuur en gebruik hem niet wekelijks. Het is een superhandig apparaat. Stuur dan eventjes airfryer via de NPO Luisterapp. Is er misschien wel een airfryer binnenkort bij jou thuis aanwezig? Het laatste nieuws, precies 6:30. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
2: De Oekraïense hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen, 20 anderen raakten gewond. Bij de raketaanvallen zijn flats geraakt en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Volgens de burgemeester van Kiev zitten door het puin nog mensen vast in schuilkelders. Oekraïne kampt al een tijd met te weinig middelen om de raketten uit de lucht te schieten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Ze hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er vaker over met elkaar. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet meer veilig te voelen. Deze jongen studeert in Rotterdam en ziet dat zijn vriendinnen nu echt op een andere manier uitgaan.
4: Vanwege mijn studie heb ik heel veel vriendinnen die met uitgaan heel veel extra maatregelen willen nemen met het omgaan met uitgaan, omgaan met irritant vervelende situaties en gewoon nare ervaringen die ze hebben gehad. En daar zijn ze dan heel erg van op de hoede. En het is gewoon heel jammer dat je daar zo mee bezig moet zijn. Omdat je weet dat het anders verkeerd kan uitpakken.
2: De vrouwen die mijn collega's van NOS Stories hebben gesproken zeggen dat ze bijvoorbeeld hun live locatie standaard delen als ze een avondje op stap gaan en dat ze iemand appen als ze veilig thuis zijn gekomen.
1: Ja, dat is puur een soort van veiligheidsmaatregel om te laten weten waar je bent. Maar hoe creëer je nou een situatie waarbij dit soort varkens zich netter gaan gedragen? Dus moet je dan 's nachts meer politie op straat hebben of meer beveiliging? Wat is dan de oplossing?
0: Ja, ik heb echt geen idee hier. Ja, het was wel, ik weet dat, en nu klinkt het misschien heel erg wokerig wat ik nu ga zeggen, maar de Dolomina's hadden een keer een actie waarbij ze eigenlijk alle donkere plekken in steden, ik weet dat ze het in Amsterdam deden, maar volgens mij ook in andere steden, dat ze die heel erg gingen verlichten en daar muziek gingen draaien en er werd zelfs banken neergezet, een soort van woonkamergevoel. Mm-hmm. Om eigenlijk meer om te zeggen van, hey, we kunnen dit soort donkere plekken, ja, wat makkelijk is om dan juist misschien iemand te pakken of iemand pijn te doen, juist een fijner gevoel geven, waardoor dan ook minder de drang misschien er is om dat daar te doen, of weet ik het wat. En dat het ook minder eng voelt als je daar loopt. Dus misschien zijn dat soort dingen, weet je, maak het fijner om 's avonds, 's nachts op straat te lopen door het meer te verlichten. Zet muziek aan, weet ik het wat, doe iets. Om het niet zo creepy te laten zijn ook.
1: Henriette stuurt gelijk een berichtje, ben ik het ook mee eens. Opvoeding.
0: Dat 1000%, ja. Maar dat is misschien een beetje een ding wat over 3 generaties een keer gaan voelen of zo. Ik heb geen idee.
1: Ik heb er een hard hoofd over in. Maar goed, we gaan het meemaken. Jasper?
2: Ja, we gaan nog even naar Nijmegen. Want voor NEC lijkt de Champions League nu wel heel ver weg. Gisteravond speelde de club uit Nijmegen in de play-offs van het miljoenenbal in de eigen Goffert tegen Bodø/Glimt. Het werd 3-1 voor de Nooren.
5: Vanavond was niet de avond van NEC. Het heeft de spanning er nog een beetje ingekregen door een hele late tegentreffer. Maar eigenlijk was Bodø/Glimt de betere ploeg. En dat was ook de hele avond te zien op een wat hectische slotfase na. NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Ja, volgende week dinsdag is de returnwedstrijd dus tegen Bodø/Glimt. Ik heb het weer nog, regen in het hele land, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor ook wat zon. Ja, een beetje gek weerbeeld vandaag. Het wordt een graad of 21.
1: Jasper, dankjewel.
2: Jo.
1: Toch nog even kijken bij de ANWB of er al file staat in Nederland. Het is de laatste dagen heel rustig geweest door de vakanties die nog steeds spelen. En dat is nu ook het geval. Het rijdt lekker door.
3: 3FM.
1: D-Day voor alle campinggangers, want om 9:00 vandaag gaat de camping open.
0: Oh, wat heerlijk, dan gaat het beginnen, Lowlands. En deze man die staat er op de zaterdag. Samber, my body isn't ready.

0: Avicii, Waiting for Love, 3FM. Goedemorgen.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Ja, heerlijk. Even de hersens kraken op een dag als vandaag in de vroege ochtend. We spelen laatste letter met jouw kans op een airfryer. Wat moet je doen? Je kiest een beginletter. En van Jamie krijg je dan een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie, is je laatste letter gelijk de beginletter bij een volgende categorie. En je hebt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Heb je dat het beste gedaan aan het eind van de week? Dan win jij de airfryer. Vandaag de kans voor...
3: Peter, kinderpindakaas.
2: Peter, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat gaat er bij jou in de airfryer, denk je?
4: Lekker kroketje toch wel.
0: Lekker kroketje. Heerlijk.
2: Lekker. Het is de manier waarop je zegt, een lekker kroketje. Dan krijg ik gelijk honger. Instant. Water uit mijn mond. Beetje mosterd erbij, ja. Peter?
4: Ja, zeker weten. Genoeg mosterd erbij. En een broodje erbij.
2: Oh, ja hoor. Ja, ja. Ik wil dus, kijk, als ik een los kroketje heb, dan is het ook altijd met mosterd. Ja. Maar als ik een kroketje met een wit bolletje heb...
0: Oh, mag ik wat zeggen?
2: Ja.
0: Mayo, zeker.
2: Mayo, ja. Dat is
0: dat
2: toch
0: vind
2: gek,
0: ik toch zo frappant. Waarom doe je dat?
2: Ja, lekker.
0: Ik vind dan mosterd wel echt een vereiste alsnog, hoor.
2: Oh nee, op een broodje kan er ook mayo op, toch, okay. Peter?
4: Nou, ik blijf ook bij de mosterd.
0: Goed zo, Peter, goed zo. Hey, op dit moment is de hoogscore voor laatste letter 7 punten. Gisterochtend is dat behaald. Maar ja, om de hoogscore van de week te kunnen halen voor die airfryer... moet je er toch minimaal wel 8 hebben. Wat is jouw startletter, Peter?
4: De E.
0: De E. Oké, daar gaan we. Een dier.
4: Eland.
0: Iets dat je doet voor het slapen.
4: Een douche.
0: Stad.
4: Nijmegen.
0: Voetbalclub.
4: NEC.
0: Land.
4: Curaçao.
0: Iets dat je in de supermarkt koopt. Ook wel, Peter.
4: Aardappelen.
0: Nee, het eindigt met een O.
2: Ja, Curaçao.
4: Bij de O, ja.
2: Dus
4: ja.
2: Je had Oreo's kunnen zeggen. Ja. Had
0: gekund.
2: Ja, 5 categorieën weggespeeld. Helaas is

0: vrouwtje Ernestine zonder gezicht. En wat wil je zeggen?
1: Ja, dat jij nu wakker bent, als je nu luistert, dat is een enorm voordeel. Als je 10 minuten later wakker zou worden, na 7, dan had je dit voordeel niet.
2: 3FM. Fontaine's DC.
0: Ja, wat het mooie is, gisterochtend hebben we bekendgemaakt dat de 3FM exclusief naar Fontaine's DC gaat, of eigenlijk met Fontaine's DC is, in Brussel 3 september. Dat betekent dat een heel klein groepje mensen bij deze grote artiesten mag zijn en dat je ze misschien bijna wel kan aanraken. Zo dichtbij komen ze, alsof ze een beetje in je woonkamer staan. Maar het ding is, volgende week is de week dat je de tickets kan winnen daarvoor. In de avond worden ze dan weggegeven, hoor je ticketalarm, dan zo snel als mogelijk naar de studio appen. Maar wij dachten, we willen het ook wel even een keertje hier in de ochtend natuurlijk.
1: We willen jou ook
0: even de kans geven om ook die tickets te kunnen winnen. En het leuke is, ben je nu wakker tussen 6 en 7, hoor je bij de voorhoede, willen we je ook altijd een voordeel geven. En het voordeel vandaag is dat jij gaat horen wanneer dat ticketalarm gaat vallen.
1: Ja. En dan heeft een collega van ons heeft opgeschreven wat een beetje de time range is. Daar staat dan tussen 7:45 en 7:45.
0: Nou ja, dat is in ieder geval als een stuk smaller dan 3 uur. De uitzending die we maken.
1: Ja, maar ik ga nu zeggen.
0: Ja.
1: Dat, ik ga het preciezer zeggen. Want als je nu luistert, je bent gewoon vroeg op, dan gaan we je extra belonen.
0: Okay.
1: Het ticketalarm is te horen tussen 7:50 en 8:00. Dus over een uur.
0: Dat is helemaal niet waar.
1: Jawel.
0: Is dat waar?
1: Oh. Nee, dat is inderdaad niet waar. Je moet niet luisteren. Nee, tussen 7:50 en 8:00, dat is helemaal niet waar. Luister niet tussen 7:50 en 8:00. Zet hem om 8:00 aan en ga tot 9:00 luisteren. Kijk of je dan wat hoort. Doe dat vooral. Maar niet tussen 7:50 en 8:00, want dat is inderdaad helemaal niet waar. Absoluut waar.

0: Sam Mendes, There's Nothing Holding You Back. Als je luistert, voelt het moet vandaag misschien gewoon een beetje alsof je jarig bent.
1: Dat je een cadeautje kan krijgen.
0: Nou, we hebben die exclusive.
1: Volgens mij is er vandaag ook iemand jarig in de app. En die zei, voor mijn verjaardagsweek kan ik het winnen.
0: Oh, is er iemand jarig? We hebben ook een voorhoedelid wat jarig was. Volgens mij iemand die 60 geworden is vandaag. Welk voorhoedelid weet ik niet meer, maar er zijn luisteraars jarig. Van harte gefeliciteerd. Maar ook als je niet echt jarig bent, voel je misschien wel een beetje jarig. Want zometeen kun je ook gewoon festivalmuntjes winnen.
1: De ene naar de andere prijs die vliegt om je horen.
0: En niet één, niet twee, niet drie, maar misschien wel 100 festivalmunten. Hoe dat zit, je hoort het zometeen, net als het laatste nieuws. 3FM.
2: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayon kozijnen.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: 7 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, Jasper Leegwater, NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100.
0: NOS op 3.
2: Het ging helemaal mis bij een goudmijn op de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
3: En het gaat om een openluchtmijn, als het ware een hele grote groeve of een kuil waar mensen met eenvoudige middelen naar goud zoeken. En daar waren jonge mannen, maar ook minderjarigen, in gangenstelsels aan het werk. En een deel van de wand is ingestort en daardoor raakten veel mensen bedolven onder een lading grond. En inmiddels zijn meer dan 100 lichamen geborgen en worden er nog altijd mensen vermist.
2: Het instorten van mijnen komt vaker voor in die regio. Vaak worden de schachten niet goed gedicht en is de grond niet stabiel door zware regen. Rusland heeft opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn 5 mensen omgekomen en raakten 23 anderen gewond. Bij de raketaanvallen zijn flats geraakt in 3 verschillende wijken. In Kenia ging het flink mis bij een helikoptervlucht naar een natuurpark. Bij een landingspoging op de top van een berg crashte de helikopter. Daarbij kwamen de piloot en 6 toeristen om. Ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw zaten in die helikopter en overleefden de crash in Kenia niet. En in een gloednieuwe auto rijden is niet altijd even chill, want zodra je iets te lang naar je bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen, gaan er allemaal alarmen af. Een camera checkt of je je ogen wel op de weg houdt. Dat systeem is sinds vorige maand verplicht in nieuwe auto's. Dat kan flink irritant zijn, vertelt deze autodealer tegen Omroep Zeeland.
4: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
2: Je kan het systeem uitzetten, maar dat moet je wel iedere keer doen als je in de auto stapt. Deze man heeft daarom een andere oplossing.
5: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
2: Heb ik het weer nog voor je? Het is een beetje van alles wat vandaag. Regen overal, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor kan de zon erbij komen. En het wordt een graad of 21.
1: Dankjewel Jasper. Yo. Verkeersinfo nog, het is heel rustig hoor. Eén melding die opvalt, de A15 Rotterdam richting...
2: Bijrijder kijkt of naar de natuur om je heen gaan er allemaal alarmen af. Een camera checkt of je je ogen wel op de weg houdt. Dat systeem is sinds vorige maand verplicht in nieuwe auto's. Dat kan flink irritant zijn, vertelt deze autodealer tegen Omroep Zeeland.
4: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dus ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
2: Je kan het systeem uitzetten, maar dat moet je wel iedere keer doen als je in de auto stapt. Deze man heeft daarom een andere oplossing.
5: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes, omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
2: Heb ik het weer nog voor je? Het is een beetje van alles wat vandaag. Regen overal, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor kan de zon erbij komen. En het wordt een graad of 21.
1: Dankjewel Jasper. Yo. Verkeersinfo nog, het is heel rustig hoor. Eén melding die opvalt. De A15 Rotterdam richting Gorinchem voor Hardingsveld-Giessendam. Kapotte auto, linkerrijstrook.

0: veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes. Omdat daar hoor je alleen de motor. En je hoeft voor de rest niets te doen. Je hoort geen piepjes. Dus ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
1: Heb ik het weer nog voor je? Het is een beetje van alles wat vandaag. Regen overal, af en toe ook een klap onweer. Tussendoor kan de zon erbij komen. En het wordt een graad of 21.
2: Dankjewel Jasper. Yo. Verkeersinfo nog, het is heel rustig hoor. Eén melding die opvalt. De A15 Rotterdam richting Gorinchem. Voor Hardingsveld, Giessendam, kapotte auto. Linkerrijstrook dicht, 10 minuten vertraging. 3FM.
3: Ster. Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
13: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop-hit van Funix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
19: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
20: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang.

0: beste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Wijnand en Jamie.
1: Ja, want laten we wel wezen. Als je wat wil kopen, heb je altijd tekort. En als je een festival verlaat, heb je altijd nog wat over.
2: Dat is wel echt waar. Maar hier kan je ze gewoon winnen. Gratis en voor niks.

0: was Harry Styles, 3FM. Goedemorgen.
1: Het is bijna 8:10.
2: Wijnand en Jamie.
1: Maar nog lang niet, want het is nu eerst nog 7:10. Dus je zal nog een uurtje moeten wachten totdat dat zover is.
0: Oh, dat mensen dan niet wakker worden. Nee, ik ben een uur te laat.
1: Ik heb dit zo vaak. Als ik de ochtend zomaar zo vaak een tijd verkeerd zeg of een dag verkeerd zeg en dat luisteraars dan denk ik, huh?
0: Wat
1: ik kijk
0: dan
1: eerst
0: er?
1: Naar hun klokje en denk ik, ben ik nou te laat? Of nee.
0: Het is
1: 7:10. 7:10. Ik versprak me gewoon even en probeerde het snel goed te maken. Als het om cijfers gaat, wil ik deze wel goed hebben. 9-0. Het is niet een voetbalwedstrijd die gespeeld heeft, maar het WK hockey is bezig voor de mannen en de vrouwen. Vanavond spelen de Nederlandse hockeymannen tegen Japan. Die wedstrijd hebben de vrouwen gisteren al gespeeld. Ze zijn als groepswinnaar door op het WK hockey. Ze wonnen gisteren met 9-0 van Japan. Dat was ook echt, ja, ik kan ook genieten van zo'n samenvatting hier dan. Weet je, al die doelpunten achter elkaar, die vreugde, mooie goals en strafcorners. Echt, we gaan lekker op dat WK.
2: Are you guys having fun? 3FM.
3: Festival Top 1003.
0: We hadden het er net al even over. En dit is wel echt altijd een ding met festivalmuntjes. Altijd als je iets wil halen, dan heb je er nog maar eentje waar je dan natuurlijk geen ene reet mee kan. Want dat is natuurlijk zo. Je moet er minimaal 3 hebben, voor mijn gevoel altijd. Kan je weer in zo'n rij gaan staan, weet je wel. Iedereen staat er dan lang te wachten. Je wil gewoon naar je favoriete artiest en een biertje in je handen hebben.
1: Heb jij nog een half muntje? Want ik om halve kom ik tekort, weet je wel. Dat
0: ja, gewoon irritant. Nou, dat kunnen we voor jou allemaal oplossen. Naast dat het reet te duur is en dat je daar geen geld meer aan uit hoeft te geven, hoef je dus ook niet meer in die rij te staan om die festival muntjes te krijgen. En dat hoef je alleen maar voor elkaar te krijgen door even te stemmen op de 3FM Festival Top 1003. Want vanaf morgen hoor je het een week lang hier de beste festivaltracks dan voorbij komen. 3FM.nl, daar kan je stemmen. En dan maak je dus kans op die festivalmunten voor volgend jaar. En dat kunnen zo 100 munten zijn. En dat is ontzettend veel geld. Dus dat is hartstikke lekker.
1: Hanny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt je werk al gedaan. Je hebt een lijstje ingevuld. Was het een piece of cake? Was het makkelijk? Of had je ook, net zoals ik, heel veel van die extra platen die je uiteindelijk allemaal moet skippen?
4: Ja, ja, ook wel. Ik heb niet het maximale ingevuld. Maar je merkt toch wel dat je denkt,
1: Zit er een rode draad in jouw lijstje? Een bepaald festival wat voor jou zo goed was dat je heel veel extra van gepakt hebt bijvoorbeeld? Of wat is de rode draad?
4: Een beetje de Fields of Rock idee, zeg maar. Dat wel, dat merk je wel. Op zich op alle genres, denk ik wel. Maar de lichte rock zit er wel een beetje in, denk ik. Ja.
1: Bon Jovi, Direct, Mumford & Sons. Zometeen gaan we Coldplay nog even draaien. Nou, bedankt voor het stemmen in ieder geval. Je zit in de uitzending, je hebt gestemd. Dus we gaan de slotmachine even aanzetten en kijken hoeveel munten daar voor jou uitkomen.
2: Munten.
1: Oh, dat is lekker. Van harte gefeliciteerd. 33 munten komen zo snel mogelijk naar je toe.
4: Lekker. 3FM 3-3.

0: niet met 33 munten of misschien wel met 100 munten ervan doorgaan. Ga naar 3fm.nl, stem even op die 3FM Festival Top 1003. Dan kunnen we daar ook vanaf morgen gewoon lekker van gaan genieten, hè, van jouw goede muzieksmaak. Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
1: Wisselvallige dag vandaag, buien en zon. Vooral vanmiddag kan het flink gaan regenen. En sommige plekken zelfs onweer. Temperatuur rond

0: De ochtendshow van 3FM Wijnand en Jim met Lil Nas X Starwalking.
1: Ik krijg net een foto binnen in mijn WhatsApp. En daar moeten we het zo meteen even over hebben.
0: Het is echt lang geleden dat ik ergens tot gebeden heb. Maar ik denk dat we nu nog wel even voor anderen een gebedje moeten leggen.
1: Dit is echt sneu.
0: Naar aanleiding van die foto gaan we het zo over hebben, maar...
2: 3FM.
0: Er is belangrijk nieuws te melden. Giften in de ochtendshow, hoorde je het. Fontaine's DC komt naar Europa. Ja, op zich. Ze komen uit Europa, maar ze komen van Ierland naar Brussel toe.
1: Naar het vasteland komen ze.
0: Voor een 3FM exclusive. In Brussel dus, voor een klein groepje fans.
1: Ja, en vanochtend ga je gewoon kans maken op 2 van deze kaarten. Hoor je in deze ochtendshow het 3FM ticketalarm afgaan. App dan zo snel als mogelijk naar een NPO Luister-app. En laat vooral ook even weten waarom je bij die 3FM exclusive van Fontaine's DC erbij wil zijn.
0: Zou wat zijn. Jij

0: Light it up!
1: Major Lazer hoor je op 3FM. Aankomende zaterdag overmorgen is dat. Staan zij op Lowlands.
2: Ja, want dit weekend is het natuurlijk zover dat het hele feest gaat beginnen. En vandaag gaat dus ook om 9:00 de camping open. En we zeiden het net al, ik kreeg een foto binnen. En ik maak me daar dan ook wel dat ik echt denk, oh, wat is dit erg eigenlijk. Er zijn dus nu al mensen, wat een vriend van mij die appte met, ik zit al te luisteren om 6:00 zo. Ja. Want ik ben onderweg naar de campus. Ik zeg, wat ben je al raar vroeg onderweg daarheen, joh. Wat ben je allemaal aan het doen? Stuurt hij nu een foto dat ze dus daar allemaal voor die deur eigenlijk liggen. Dus midden op zo'n terrein met duizenden mensen om je heen met allemaal spullen en tenten en eten. En het is één grote zooi. Het is echt een homp mensen allemaal bij elkaar. Die dan wachten totdat ze naar binnen mogen stormen om dan het beste plekje te vinden van hun camping.
1: En wat is dan beste
2: vandaag,
1: plekje of zo?
2: Ja, zo dicht mogelijk bij het terrein, denk ik, of zo. Of zo dicht mogelijk bij de wc, of juist niet. Ja, ik heb geen idee of dat je met iedereen kan liggen, dat er nog ruimte is. Nou goed, in ieder geval, het is een heel ding. Maar dan moet je vandaag zo ook de hele dag in die regen wachten. Totdat het morgen begint. Nou, dat vind ik wel.
1: Maar vanmiddag
2: toewijding.
1: Regen en onweer.
2: Ja.
1: Laten we er extra aan denken aan alle Lowlands-gangers vandaag die voor zo'n goed plekje daar in de rij lichten. We denken aan jullie.
2: En geniet ervan. Ik hoop dat het heel leuk vindt.
1: En ik hoop dat het ook allemaal meevalt met het weer, weet je wel. Dat zou wel lekker zijn.
2: Weergoden even met ons zijn.
1: Alleen een klein beetje onweer, maar geen regen. Maak je geen zorgen.

0: Stella Lefty, Boston, 3FM.
1: We hebben het veel over Lowlands, want Lowlands komt eraan. De camping die gaat om 9 uur open. 3FM is er natuurlijk ook bij aankomend weekend. En iemand die er optreedt, die hebben we zometeen aan de lijn. Hij is een deel van de Opposites. Opposites ook weer helemaal terug. Maar Willem natuurlijk ook gewoon zijn eigen werk. En hij staat daar met die eigen show op Lowlands. Hoe zal het met de spanning zijn? Je gaat het zometeen allemaal horen, want dan bellen we even met Willem. Hey Jasper is er ook bij. Jasper, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen.
1: Wat is het nieuws?
3: Het dodental van het mijnongeluk gistermiddag in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen naar 100. Het ging mis bij een goudmijn dicht bij de grens met Kameroen, vertelt correspondent Maurice Leden.
4: Het gaat dus om een ambachtelijke mijn. Dat maakt het erg gevaarlijk. Mensen werken daar grotendeels met de hand en met eenvoudige middelen. En er is daar weinig toezicht en nauwelijks professioneel materiaal. Bovendien gebeurt die mijnbouw ook nog vaak illegaal. Maar men doet er echt alles aan om aan het goudhoudende gesteente te komen.
3: Bij de mijn wordt nog gezocht naar overlevenden, maar de kans dat mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald is heel klein, zeggen experts. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lidewij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Ze was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. En er is een doorbraak in de behandeling van narcolepsie. Dat is een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben die aandoening. Nu is er een nieuw medicijn waardoor patiënten overdag beter wakker blijven. Zo. Deze vrouw deed mee aan een proef en merkte een flink verschil.
5: Het is ongelooflijk omdat het je ook weer in staat stelt om bepaalde dingen te doen. Dus ik ben bijvoorbeeld weer gestart met yoga, omdat ik nu gewoon een yogales kan volgen in plaats van dat ik na 20 minuten op een matje in slaap val. En ik kan naar de film en naar theater. En ja, dan moet ik soms van tevoren toch even slapen. Maar over het algemeen gaat het heel veel beter.
3: Nou, het nieuwe medicijn is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt dat waarschijnlijk over 2 jaar op de markt.
0: Wat heftig eigenlijk, hè, als je dat hebt.
1: Vriend van mij heeft dit.
0: Kan je helemaal niks?
1: Ja, een vriend van mij heeft narcolepsie. En,
0: Hoe doe je dat met werk?
1: Nou, hij kan gewoon werken. Hij heeft een heel actief beroep waar hij veel met mensen, met sporten bezig is. Maar vroeger bijvoorbeeld, als hij met zijn ouders op vakantie ging, zij gaan altijd naar dezelfde camping in Italië. En als hij dan met zijn ouders vanuit Houten wegreed, dus hij reed eigenlijk al de rondweg reed hij op, dan viel hij al in slaap en dan werd hij in Italië wakker.
0: Dat meen je
1: en echt,
0: niet.
1: Ja, die kon gewoon hele
0: dat
1: ritten.
0: Dat ging dan wel weer lekker.
1: Nou, dat is een klein voordeel. Maar bijvoorbeeld autorijden,
0: levensgevaarlijk.
1: Nee, dat kan niet eens. Nee. Dus je kan niet met een narcolepsie, want als je lang in de file zit of zo en je valt in één keer in slaap, dan heb je een probleem. Dus heel veel van mensen met narcolepsie, het zal in verschillende gradaties voorkomen. Die kunnen ook geen rijbewijs halen. Dus je moet je alles met de trein doen of met
0: heftig,
1: de fiets,
0: hoor.
1: Weet je wel.
0: Nou, wel mooi
1: dat ze dan nog nu weten dat in Amerika er een medicijn is, maar dat ze er zelf nog 2 jaar op moeten wachten in Europa.
3: Ja, streng toezicht in Europa, dat is wat het is. Ik heb het weer nog, regen overal, af en toe ook een klap onweer en het wordt een graad of 21.
1: Asper, dankjewel.
3: Yo.
1: Verkeersinfo, files op de A15 Gorkum richting Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam 10 minuten en 35 Zwolle richting Almelo, voor Wierde West nu een kwartier en de

0: morgen op de socials tot en met zondag. En ook elke avond vanaf 7 uur dat je het live op de radio voorbij gaat horen komen. Maar ik dacht, het is misschien ook wel even lekker om alvast een beetje voorplezier te hebben. Want ondanks dat het een regenachtige dag lijkt te worden op de vrijdag op Lowlands, is hij een jongen van de zon, want zo heet zijn nieuwe album. Hij stond al 7 keer op Lowlands, alleen of in goed gezelschap. En dit gaat de 8e keer worden om 7:15 in de Bravo, oftewel de 2 na, of de op 1 na grootste tent, moet ik zeggen. Daar gaat hij gewoon de boel helemaal afbreken. Het gaat om Willem. Willem, goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed hoor. Een beetje regenachtig.
0: Vreselijk, hè?
1: Oh, ja.
0: We hebben er maar een mooie naam aan gegeven.
2: Indian Summer.
1: The Indian Summer.
0: Ja. Oh, ja. Dat is nog een beetje oké.
1: Maar hey, laten we niet zo negatief doen, hè?
0: Precies.
1: We hebben een mooie zomer gehad.
2: Ja, precies. Dat is ook zo. En de zomer komt tot een heel mooi einde aankomend weekend op Lowlands, waar jij ook gaat optreden. Nou heb je Lowlands al 800 keer gedaan, voor mijn gevoel in ieder geval. Maar is dit, ben jij deze dagen extra zenuwachtig? Wat voel je, Willem, in aanloop naar het weekend?
1: Ja, ik vind dit wel spannend hoor. Ik heb er vooral heel veel zin in, maar ik voel ook wel spanning.
2: En waar maak je je dan als het om spanning gaat? Er zijn altijd, of je nou een voetbalwedstrijd hebt, een examen of wat dan ook, is er altijd één ding waarvan je toch denkt, oeh, als dat maar goed gaat. Wat is dat bij jou?
1: Ja, het is echt heel stom. En het ja, ik weet niet, het is gewoon een soort zaadje die ik ooit geplant heb in mijn hoofd. Maar ik ben dus heel bang om mijn tekst kwijt te raken. En het stomme is, als ik er niet aan denk, dan raak ik mijn tekst niet kwijt. Maar als ik eraan ga denken,
2: ja. Oh, fuck ja. Dit, man.
1: Dan raak ik mijn tekst kwijt.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, en dat is nog het stomme. Want gisteren was ik bij een collega van jullie in de muziekbox aan het spelen. En dan staan op de muur staan allemaal namen en teksten. En dan was ik aan het zingen. En dan zie ik dus, lees ik een naam. Ja, en dan raak ik dus ook mijn tekst kwijt. Een bezoek aan mensen die in het publiek staan straks. Ga geen bordjes met Willem, we love you en dat soort dingen. Want dan raak ik mijn tekst kwijt.
0: Geen teksten naar jou toe gooien. Hey, maar heb jij ook als je dan... ik kan me voorstellen dat als je natuurlijk een optreden daar hebt, dat natuurlijk fully focus is. En dat er dan nul tijd is om te partyen. Maar je staat wel op vrijdag. Dan ben ik toch ook benieuwd naar. Ga jij dan ook nog een beetje dan de rest van het weekend daar ook rondlopen? Of zeg je dan na de groeten, ik ga even een beetje bijkomen?
1: Nee, zeker. Ik ga wel echt even het veld op. Ik vind het ook, ik heb gisteren een beetje zitten kijken wat er allemaal is. En het zijn best wel toffe namen. Dus ik heb daar wel zin in. Ja, nee, ik wil zeker wat dingen checken.
0: Wat is er eentje wie je wilt checken?
1: Ja, het jammere is dus tijdens mijn set, kwartier daarna begint Blood Orange.
0: Mm-hmm.
1: Die had ik heel graag willen zien. Zo, nog en op de zondag, man. Zondag hele goede Dijon.
0: Ja.
2: Dijon, ja.
1: Antoon denk ik dat ik, dan die speelt in de middag. Ik denk dat ik dan net een beetje soort van in mijn eigen voorbereiding zit.
0: Ja, groot gelijk.
1: Maar goed, Twan doet mee en Antoon moet optreden. Dus het voelt wel ook een beetje als een soort, alsof we met z'n allen een wedstrijd mogen spelen.
0: Nou, want dat is ook meteen een beetje de vraag die we van veel luisteraars ook krijgen. Jij zit natuurlijk met je solo-werk op Lowlands. Maar jullie zijn met de Opposites natuurlijk ook net terug. En we weten dus dat Twan daar ook ergens aan het rondhuppelen is. Is er dan ook toevallig een setje van, weet ik veel, 10 minuten of zo, dat er dan even een kleine Opposites together gaat komen? Of zeg jij nee?
1: Hey, jullie brengen me wel op een idee, hoor.
0: Ik zou dat wel leuk vinden. In één keer zo, dat je denkt, hè, wat gebeurt er?
1: Hoe moeten we dit produceren dan? Gewoon een soort een bericht van nu bij Camping 3, de paarse tent. Nu.
0: Ja.
1: Opposite.
0: Ja? Ja? Vind ik een heel leuk idee. Ja.
1: Nou, laten we hier even verder over praten als we straks ophangen. Dat we misschien gewoon zoiets moeten doen. Gewoon even een guerrilla-actietje. Dat zou wel leuk zijn.
0: Ik vind dat heel leuk, ja. Laten we dat zeker even doen. Hey, en voor de rest nog, is er één nummer van jouw album, Jongen van de Zon, waarvan jij zegt, want kijk, ik heb hier een theorie zelf over, maar ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Wat echt het festival-anthem is van jouw album?
1: Dan wil ik jouw idee daar wel even over horen.
0: Nou kijk, ik denk, samen met Sef 100.000 graden.
1: Ja, ik heb dus echt, we hebben een edit gemaakt van die tune.
0: Ja.
1: Waar ik echt zo enthousiast over ben. Dat ik bijna zou zeggen, ik zou hem opnieuw willen uitbrengen in deze versie.
0: Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Maar die gaan we dit weekend ook horen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Oh, leuk. Ja, ik ben heel benieuwd naar hem. En dat iedereen ook weer met hun shirt ergens staat te zwaaien, gek staat te doen en op elkaars schouders begint te klimmen en zo. Dat gevoel geeft dat nummer mij echt.
1: Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dus wat ik zeg. We hebben een versie gemaakt die echt nog meer dan festivalproof is. Nou, die is eigenlijk geen festivalproof. Die is festival afbreekt.
0: Oh, ja, dat was heerlijk.
2: Maar heel mooi, heel mooi. Er komt dus nog een guerrilla-actie ergens op het Lowlands terrein van de Opposites. Dat kunnen we nu bevestigen. Daar gaan we in ieder geval aan werken. Maar wat sowieso bevestigd is, aankomende vrijdag, 7:15, de Bravo op zijn kop met Willem. Willem, we wensen je heel veel succes, veel plezier. Ga ervan genieten, man.
1: Ja, dankjewel. Ik zie jullie daar, hè.
0: Doei, thanks.
1: Later.

0: Willem en Sef, 100.000 graden. Jij zei net, iedereen shirt uit, zwaaien in de lucht. Kijk, als het warm is en de zon schijnt, doen ze dat. Maar het maakt niet uit, want ook als het regent... dan gaat iedereen buiten door de blubberloper rennen... Nou, en dan komen ze helemaal smerig binnenzetten in die Bravo.
1: Ja, precies. En het is daar overdekt, hè?
0: Ja, de Bravo is overdekt.
1: Dus dan kan je je shirtje makkelijk uitdoen. Nog.
0: Iedereen lekker dicht tegen elkaar aan. Heerlijk, zeg.
1: Er staat heerlijk op Lowlands, de man.
0: Hou het ticketalarm in de gaten, want het is dichterbij dan je denkt.

0: FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Fontaine's DC.

0: Ja, ja. Dermot Kennedy en Power Over Me.
1: Is aan het ploffen, hè?
0: Ja.
1: Je hoorde net een ticketalarm. Een ticketalarm voor de 3FM exclusive van Fontaine's DC. En ja.
0: Je kan nog appen. Zo snel mogelijk appen waarom jij bij die 3FM exclusive in Brussel wil zijn. En misschien bellen we jou zometeen wel terug om te zeggen dat jij een van de eerste kaarten hebt gewonnen. Ook het laatste nieuws. NOS op 3 met Jasper is voor je onderweg.
2: 3FM. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Daar zijn we!
7: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right. Doe het Carpetright.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu haal hè, dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
8: Aldi.
7: Carpetride. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
10: Start je dag met Wijnand en Jamie in

0: van de nieuwste hip-hop-hit van Phonix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: NOS met Jasper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een speciale lening voor starters is razend populair.
2: NOS op 3.
1: Nou, dat zegt het kadaster. Er worden bijna 3 keer zoveel startersleningen afgesloten als 5 jaar geleden. Met zo'n lening kunnen jonge mensen makkelijker een eerste huis kopen. Ook in Lelystad is de starterslening populair. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van, vertelt deze makelaar.
3: Op dit moment is eigenlijk het potje nu net leeg in Lelystad. Dus ja, ik word nu vooral geconfronteerd met mensen die aan het zoeken zijn en ja, die nu niets meer kunnen. Je ziet eigenlijk dat die starterslening echt nodig is voor een doelgroep, omdat ze anders gewoon echt niet kunnen kopen.
1: Startersleningen worden door gemeenten beschikbaar gesteld om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de koopwoning te overbruggen.

0: aandacht te trekken van hun omgeving als het nodig is.
1: Uit de rondgang van NOS Stories bleek ook dat er sinds het overlijden van Lisa wel vaker gepraat wordt over veiligheid op straat. Ook is er in veel steden meer gedaan aan betere verlichting 's avonds. De politie heeft al meer dan 500 tips binnengekregen in de zoektocht naar de identiteit van de man die Lucky genoemd wordt. Veel tips gaan over de gelijkenis tussen Lucky en de vermiste Canadees John Russell Kenny. De politie zegt tegen Hart van Nederland dat ze de tips serieus nemen, maar ze zijn ook voorzichtig.
2: Wij willen ook niet een familie valse hoop geven door... Kijk, als wij als politie zeggen, nou, wij denken dat het hem is, dan zegt dat echt wel wat. Dat is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen, waar wij ook mee moeten oppassen.
1: Lucky kwam 3 jaar geleden in het ziekenhuis terecht. Omdat hij door hersenschade een taalstoornis heeft, weet al 3 jaar lang niemand wie de man echt is. Ik heb het weer nog. Regen in het hele land. Af en toe ook een klap onweer. Tussendoor heel soms wat zon. En dat alles bij een graad of 21.
3: Kasper, dankjewel. Yo. Neem ik je nog even mee naar de verkeersinformatie. 20 kilometer, het is bijna niks. We hebben niet eens een ochtendspits vandaag. A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 minuten. A44 Den Haag richting Amsterdam voor Kaagdorp een kwartier. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek nu een kwartier. 3FM.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez... 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: 3FM Festival Top 1003.
14: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
15: Hallo NCRV.
14: Wijnand en Jamie.
3: En vergeet niet welke dag het vandaag is.
16: Oh ja, het is natuurlijk gewoon date donderdag.
3: Nog voor 9 uur een luisteraar met een gesneuvelde date voor je. Fantastisch.

0: Calvin Harris samen met Sam Smith en Promises.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
2: 8:10 op de donderdag van 3FM en het regent buiten. Het regent de hele dag. Het wordt vanmiddag misschien alleen nog maar erger. Waar kun je dan het allerbeste zijn?
0: Ergens wat nat is, ik weet het
2: ja,
0: niet.
2: Ja, in het water, ja.
0: Oh, ja.
2: Dan maak je het allemaal geen donder uit. Nou, iemand die dat wel heel serieus genomen heeft de afgelopen dagen is Maarten van der Weijden, Olympisch zwemkampioen. Open water won hij ooit een gouden medaille op de Olympische Spelen. En sindsdien zet hij zich eigenlijk zwemmend in voor goede doelen. Hij probeert recordpogingen, geldinzamelingen. En nu is hij aan zijn allerlaatste heldentocht bezig. 22 stedentocht. Hij is afgelopen week begonnen. Heeft gisteren een rustdag gehad, omdat hij gewoon ziek was. Dus hij heeft een kleine etappe overgeslagen. Maar dat mag de pret niet drukken. Deze held is opnieuw verder gaan zwemmen na een dag echt met koorts en ziekte. 270 kilometer in totaal om geld op te halen voor het Prinses Máxima. Op zijn socials volg hem vooral, Maarten van der Weijden. Dan zie je ook hoe je kunt doneren en bij kunt dragen aan zijn tussenstand, die nu al op 244.509 euro staat. Wat een prestatie.
1: 3FM.
0: Het is zo ontzettend spannend, want gisteren maakten wij hier in de ochtendshow bekend dat de 3FM exclusive de allernieuwste dus naar Fontaine DC gaat. Oftewel dat Fontaine DC daar gaat zijn. 3 september gaat allemaal gebeuren in Brussel. In een kleine zaal waar een klein groepje fans aanwezig kunnen zijn. Alsof het een beetje een huiskamergevoel is. En het leuke is dat ze niet alleen een bekende hits gaan doen, maar ook compleet nieuwe muziek gaan spelen die wij ook nog helemaal niet kennen. Dus het is ook een voorproefje op wat ze allemaal nog voor ons in petto hebben. En vanaf maandag kan je een week lang in de avond vanaf 7 uur kans maken op die 3FM exclusive tickets. Maar hier in de ochtendshow is er toevallig ook even een ticketalarm afgegaan. En er zijn ontzettend veel berichten over voorbij gekomen. Mensen die daarheen willen om 2 tickets te winnen. En we hebben iemand aan de telefoon.
2: Anke hangt aan de lijn. Anke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Beschrijf een beetje de setting waar je in zit, Anke. Met wie zit je waar?
3: Ik zit met mijn beste vriend thuis op de bank in mijn Fontaine's DC t-shirt.
2: Oh.
3: Wakker gebeld door een vriendin die zei, je moet nu 3FM luisteren.
2: Oké, groot fan. En jouw beste vriend heet?
3: Rick.
2: Rick.
0: En waarom willen jullie er zo graag samen heen?
3: Nou, ik ben zelf mega fan van Fontaine's DC en door mij is Rick tot nu dus ook. Ik heb ze 1 keer eerder kunnen zien, dat was helaas niet zo'n geweldige ervaring door wat nare dronken mensen om mij heen. En Rick die gaat dus ook nog eens in november permanent naar de VS verhuizen.
2: Nee.
3: En we dachten, dit zou toch zo vet zijn als ze zoiets als dit nog samen zouden kunnen doen.
2: Oh, dus hij gaat vertrekken, waardoor je hem, ja goed, dan kun je niet meer zo makkelijk even samen op de bank zitten. En dat betekent dat dit voor jullie eigenlijk een soort van afscheidsconcert ook zou zijn. Samen naar Fontaine's DC.
3: Ja, samen janken.
2: Oh. Nou, we helpen het je hopen. Een hele fijne dag.
3: Yeah.

0: daar lekker van genieten. 3 september is het zover. Dan kunnen jullie met z'n tweeën Fontaine's D.C. gaan zien in Brussel. Heel veel plezier.
1: Heb je tissues bij de hand ook, of niet?
2: Ja, ik ga de hele keukenrol opmaken, denk ik.
1: Heerlijk zeg. Nou, ze zijn goed terechtgekomen.
2: Ja. Oh, jongens.
1: Doe je Rick de groeten?
2: Doe ik.
1: Doei, Anke.

0: met je kippenvel van, weet je
1: dat? Ik vind dat dan ook echt tranen in mijn ogen. Dat ik zo blij kan worden. Ja, ik vind dat zo lief. Maar
0: ik zie het bij jou.
1: Vanaf volgende week dus iedere avond dit soort momenten mag ik hopen. Want je kan dus gewoon nog kans maken op die tickets.
0: Ja, maar je ziet het ook voor je. Dat zij dan samen, dat je dan je beste vriend... Hè, die gaat dan permanent naar Amerika.
1: Verschrikkelijk ook is
0: even,
1: dat gebeurt. Ja.
0: Ja, dan maak je nog even herinneringen in Nederland. Dat is toch mooi,
1: zeg. Leuk, hoor.
0: De kracht van muziek, heerlijk. Zometeen Cameron Withkamp. Kingdom of Fear staat voor je klaar. Maar eerst... Fantastisch.

0: Fear, Cameron Withcomb. Het wordt een wisselvallige dag vandaag. Buien en zon. Vooral vanmiddag gaat het flink regenen. Op sommige plekken zelfs onweer. De temperatuur 20 graden. En we zijn met onze gedachten ook bij iedereen die nu in Biddinghuizen voor de poort van Lowlands ligt te wachten. Want om 9 uur gaan de deuren daar open. En we krijgen foto's en video's binnen van luisteraars.
1: Het is gewoon een homp aan mensen bij elkaar. Echt een hoopje mensen en al hun spullen. Hun hebben en houden. En die gaan zo meteen daar naar binnen te stormen om de beste plek te vinden.
0: Nou, ik hoop vooral dat als ze zo gaan opbouwen daar, dus dan sta je daar nu, dat is niet ergens nu een beetje regent.
1: Ja,
0: als
1: maar dat niet straks gaat onweren.
0: Oh, dat je daar je tentje in de blubber in elkaar moet zetten, vrees.
2: Reinald en Jamie in de ochtend.
1: Hey, maar ook goed nieuws deze ochtend. Namelijk, je kan gewoon een airfryer winnen. En het enige wat je hoeft te doen is even mee te spelen aan dit spel. Heb je de hoogste score aan het eind van de week, dan is die airfryer gewoon hopsa voor jou. Dus laatste letter, ja.
0: Even het principe. Je kiest een beginletter. Je krijgt van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat woord bij de categorie, dan ga je door naar de volgende categorie. Nieuw woord, maar dat begint dan wel met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En zo probeer je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
1: En de hoogste score was van Iris. Woensdagochtend heeft ze die behaald. 7 punten. Dus Maarten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat denk jij? Een puntje of 8 is het te halen?
3: Ik heb geen idee. Ik speel altijd in de auto mee, maar daar ben ik nooit zo goed in, moet ik eerlijk zeggen.
1: En hoe ben jij dan een meespeler? Ben je dan mee aan het schreeuwen, zeg maar, van nee, het is dit? Of hoe werkt dat?
3: Nou ja, schreeuwen wel hardop eerlijk meedoen natuurlijk. Maar ik sta ook heel vaak te denken van nou, ik heb ook geen idee wat ik hiermee moet brengen.
0: Soms loopt iemand ook gewoon helemaal vast, hè? Dan weten wij ook niks. Dat is er. Soms komt het zelfs voor dat er gewoon geen woord is te vinden in een categorie wat begint met een bepaalde letter. Ja, dan heb je jezelf gewoon vastgespeeld. Dat kan ook. Maar goed, aan de andere kant, als je een beetje lekker speelt, kan je ook gewoon jezelf helemaal goed zetten en er met een airfryer vandoor gaan. Wat wordt je beginletter?
3: De N van Nico.
1: Oké, daar gaan we. Een land.
3: Nicaragua.
1: Groente.
3: Aardappel.
1: Iets dat je meeneemt op vakantie.
3: Mijn lacrosse stick.
1: Kledingmerk.
0: Sponsor van Feyenoord.
1: Kledingmerk met een
3: K. Voetbal.
1: De oude designer van Chanel.
0: Wat wil jij zeggen? Oude sponsor van Feyenoord, Kappa.
1: Oh, en ik dacht Karl Lagerfeld.
0: Karl Lagerfeld kan ook, ja.
4: Ja, dat is ook een goeie.
1: Ja, moeilijk Maarten. Soms dan krijg je het loopje vast.
0: Je kan thuis verder gaan oefenen, want het kaartspel komt in ieder geval naar je toe.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister app en speel morgen mee.
0: Met zometeen muziek van Kensington. En moment dat voor je klaar, maar eerst Timbaland en Aaliyah. Dit is Try Again op 3FM. Het is 7 voor 8:30. Goedemorgen.

0: Kensington, één moment hoorde je op 3FM. Het is bijna 8:30. En zometeen, niet vergeten, date donderdag. De meeste, de leukste, de gestoordste dateverhalen van Nederland, die hoor je dan hier. Iets over 8:30. Luisteraars weten jou altijd weer te vinden, want Jamie is gewoon de inbox als het gaat om dat soort berichten. Wie heb je binnengekregen? Wat heb je gehoord?
1: Nou, ik heb een dateverhaal binnengekregen voor Geswiped en Gesneuveld, waarbij iemand tegen mij zei dat iemands moeder erbij betrokken was op een bepaalde manier. En op een manier die je niet wil.
0: Je moeder?
1: Je moeder. Meer dan dat weet ik ook niet.
0: Maar wat er aan de hand is, we gaan het zo meteen horen. Eerst het laatste nieuws, Jasper.
2: NOS op 3.
3: Hey, goedemorgen. Er worden veel vaker startersleningen aangevraagd door mensen die hun eerste huis willen kopen dan 5 jaar geleden, zegt het kadaster.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Ten opzichte van, bij wijze van spreken, 10 jaar geleden. Binnen gemeenten zien we ook wel iets een toename. En ik denk dat het belangrijkste, mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: Ja, zo'n starterslening komt bovenop je maximale hypotheek, zodat je in totaal genoeg kan lenen om de vraagprijs van een huis neer te leggen. Festivals, poppodia en clubs regelen het doorverkopen van tickets steeds vaker zelf. Ze willen zo voorkomen dat bezoekers te veel betalen voor een kaartje bij externe doorverkooppartijen zoals Ticketswap. Poppodium Doornroosje in Nijmegen heeft sinds dit jaar ook een eigen marktplaats voor kaartjes. De techniek achter zulke platforms is verbeterd en het is daardoor makkelijker om contact te houden met bezoekers. Die moeten een account aanmaken zodat duidelijk is wie er dan komt. En het risico op fraude is daardoor ook kleiner. Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te kunnen liggen.
5: Wauw. Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik, want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
3: Nou, op 3 plekken op Kreta is het zo druk dat daar wel eens blijvende schade kan ontstaan.
0: Een tijdvak om naar het strand te gaan. Zou je er aan meedoen?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ga je erin?
1: Maar ik wil sowieso niet naar dat soort plekken dan. Nee, als je weet dat het zo druk en toeristisch is, daar wil ik echt niet heen.
3: Ja, ik denk vooral, het is een hele grote bron van inkomsten, dus die snap ik. Maar je kan toch ook zeggen, nou, we doen 100 vliegtuigen minder op jaarbasis.
0: Ja, dat er gewoon op die manier.
1: Ja, maar dat is gewoon geld weggooien dan voor heel veel dingen natuurlijk. Dus dat gaat nooit gebeuren.
0: En dan ga je ervan uit dat iedereen die met het vliegtuig komt ook naar het strand wil. Dus er ook mensen zijn die gaan lekker hiken of die gaan lekker in de kamer doen natuurlijk.
3: Ja. Ik heb het weer nog. Nou, niet bepaald strandweer. Het is overal regenachtig. Af en toe ook een klap onweer. En het wordt een graad of 21 vandaag.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo nog. 24 kilometer. Meest opvallend op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Kaagdorp daarvoor. 20 minuten na een ongeluk. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Hat.

0: als je vaker luistert, weet je dat. Het is vaste prik, elke donderdag 21:50. Als je nieuw bent bij de ochtendshow, van harte welkom. Op donderdag is het Date Donderdag. En dan kun je gesneuvelde dateverhalen delen. Niet zomaar, want je krijgt er, als het op de radio komt, een etentje voor twee voor terug. En dit zijn echt zoveel verschillende verhalen. De essentie is dat het eigenlijk altijd misgaat.
1: Ja.
0: Dat is de rode draad. Maar de oorzaak van hoe het misgaat, ja, die is altijd verschillend. En je kan jouw dates insturen, 3fm.nl/swipe. Of stuur even swipe via de NPO Luisterapp. Misschien ken je wel een verhaal van een vriend of vriendin en kunnen we via jou bij dat verhaal komen. Dan kun je alsnog een etentje voor twee winnen voor jou en je vriend of je vriendin. Goed, je begrijpt het. Het is nu tijd voor een nieuw dateverhaal. En ze zijn weer tot jou gekomen.
1: Een nieuw dateverhaal van Angel en iets over een moeder of zo. Goedemorgen, Angel.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Jouw dateverhaal. Wij zijn ontzettend benieuwd. Hoe begon dit?
2: Nou, ik had een relatie gehad van 5 jaar en dat was uitgegaan. Dus ik was weer single en ik dacht, nou, laten we lekker gaan tinderen. Toen had ik wat mensen gesproken en uiteindelijk kwam dan de date er toch aan.
0: Wat voor persoon was het?
2: Heel chill, gezellig, lieve gozer, aardig.
1: Oh ja, leuk.
2: Ja, precies. Het zit wel goed. Dat kan wel. Toen zei ik, oh, waar gaan we dat doen? En waar? Nou, zei hij bij mij thuis. Ik dacht, weet je, prima. Hij woont misschien alleen of zo. Ik had een appje gestuurd. Zo, ik ben er. Hij doet de deur open en ik loop naar binnen. En toen zag ik zijn moeder op de bank zitten. Toen
1: nee!
2: Oké. Oh. Toen zei hij, oh, dit is mijn moeder. En dus ik zeg, oh hoi, ik ben Angel. En oh hoi, gezellig. Nou, we gaan naar boven.
1: Ja, maar hoe reageerde die moeder toen je binnenkwam? Was het dan ongemakkelijk of wel gewoon gezellig?
2: Nee, ja, gewoon prima. Zo van, oh, er is een meisje, gezellig, prima, veel plezier.
1: Dus weer een.
0: Oké. Dat valt nog mee.
2: Ja, dus we gingen naar boven. En toen kwam ik in een soort van, ja, semi-achtig gamekamertje iets. Met allemaal lijstjes aan de wand. En op zich best wel gewoon een prima kamer, zeg maar.
1: Beetje een jongenstienerkamer.
2: Ja. Toen gingen we een filmpje kijken en hij had ook gezegd van, joh, ik rook wiet, doe jij dat ook wel eens? En ik dacht, nou weet je, leuk, grappig, gaan we proberen, het maakt het uit. Dus op een gegeven moment vroeg hij zo van, voel je je op gemak? Ik zeg, ja hoor, ja, nou zullen we dan wiet gaan roken? Ik zeg, ja, weet je, prima, doen dat. Wij daaraan beginnen.
0: Maar en, in die kamer, in zijn slaapkamer, bij zijn ouders thuis, steekt hij even een toeter op?
2: Ja, hij zei, ja mama, die ruikt niet zo goed, dus dat ruikt ze toch niet.
0: Oké. Dus dat ding gaat de fik in?
2: Ja. Ik rook helemaal geen wiet verder. Dus ik had echt veel te veel genomen, weet je wel.
1: Oh, gezien.
2: Dus toen had hij misschien de intentie van, goh, Angel vindt me hartstikke leuk en ik vind haar hartstikke leuk. Dus we gaan zoenen. Dus ik dacht, weet je, prima, zoenen, dat is prima. Maar hij dacht, oh, dus dan kunnen we nog verder gaan. Dus hij begon een beetje, weet je, mijn knopen los te maken. En hij wilde een beetje aan mij zitten. En toen wat er toen gebeurde, nou, hij zei, oh mami. Toen dacht ik, wat gaan we nou doen? Wat is dit? En toen raakte ik zo in de paniek dat ik dacht, oh, ten eerste wil ik dit wel. Ten tweede, zo wil ik het helemaal niet.
0: Oh mami, dat zei hij tegen jou?
2: Ja, dus...
1: Terwijl die moeder beneden op de bank zit. Oh.
2: Ja, verschrikkelijk, hè?
1: Ja.
0: En toen, wat deed je?
2: Nou, toen zei ik ga even naar de wc. Dus ik naar de wc gesneld. Ik had een vriendin destijds gebeld. Ik zeg, je moet me nu komen halen. Je moet me nu halen. Helemaal in paniek.
1: Oh, god. Ja, je hebt ook gebloot natuurlijk en te veel. Ja, dat werkt
0: alles
1: ook
0: gaat
1: allemaal
0: draaien
1: niet meer
0: om je heen.
1: Ja.
2: Zo, nou, en ik had het allemaal even niet meer op een rijtje. En ik was in paniek. Ja. Toen kwam ik terug bij die gozer. Ik zeg, joh, mijn vriendin heeft me nodig. Oh, hoezo? Kan je niet nog even blijven? Ik zeg, nee, ze heeft me echt heel erg nodig.
1: Ja, wat een verhaal, Angel.
0: Hé, en mami, heb je ooit nog wat van papi gehoord?
2: Nee, gelukkig niet.
1: Het was duidelijk.
0: Gewoon gelijk geghost.
2: Volgens mij herinner ik me misschien dat hij wel had gezegd van, oh, misschien je had het gewoon aan kunnen geven, maar ik heb het denk ik gewoon een beetje geblokt, want ik vond het zo verschrikkelijk.
1: Ja, het is ook wel echt een afknapper hoor, als iemand, mommy.
2: Nou ja, een beetje mommy issues, denk ik dan.
1: Ja.
0: Oh, mommy, wat een verhaal. Maar het heeft je wel wat opgeleverd. Een diner voor twee komt zo snel mogelijk naar je toe.
2: Oh, wat leuk.
1: Dankjewel, Angel.
0: Doei, doei. Ja.

0: die met haar wilde blowen. Iets van de seksuele handelingen probeerde te ondernemen. En op een gegeven moment begon te zeggen... Mami. Mami.
1: Nou, en zijn mami, zijn daadwerkelijke mami, zat beneden.
0: Die zat gewoon beneden. Ja. Kreeg een audio-appje van Jeroen.
2: Hey Wijnand, ik zat net even naar dat geswiped en gesneuveld te luisteren. Ik vraag het me echt af waarom ik niet gewoon een normale vriendin kan krijgen. Weet je wel? Als ik hoor wat voor fucking idioten er op deze wereld rondlopen. Even serieus. Wat een figuren lopen er rond, hè, met zijn mami. Dan spoor je het er in ieder geval. Diepe zucht, Wijnand.
0: Als deze in Rotterdam bij jou als een leuke gozer klinkt... dan kun je altijd een appje sturen via de NPO-luister.
1: Leuk, gaan we Jeroen graag aan Jeroen.
0: Ja, maar Jeroen is zo'n lieve schat. Ja. Die verdient ook echt een vrouwtje.
1: Dat is zeker waar. Hé, ik zit naar buiten te kijken en dat is ontzettend goed nieuws. Want hier in Hilversum is in ieder geval de zon aan het schijnen. Dus ik hoop in heel Nederland. Maar ik hoop ook vooral nog even extra erg in Biddinghuizen... waar Lowlands gaat beginnen. Om 9 uur gaat daar namelijk de camping open. Dus één soortje daar, want het is een soort van mierenhoop... aan mensen die daar nu voor die deur aan het wachten zijn... om daar naar binnen te stormen.
0: Voor de sluizen van Lowlands.
1: Maar ben jij nou op dit moment daar naartoe onderweg? Zit je nog in de auto of weet ik veel waar? En denk jij, nou, ik zou nog wel een festivalmatje willen. Die ben ik vergeten. Goed nieuws. Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer... Ja, sorry, dit is even een specifieke locatie. Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer... staan nu collega's van ons de hele dag festivalmatjes uit te delen... zodat je die mee kan nemen naar Lowlands. En die misschien ook af en toe op je hoofd even kan zetten, weet je wel. Of als het regent.
0: Het klinkt een beetje als een bericht van het verzet op Radio Oranje. Ja.
3: Aan het begin van de dijk, op de Veluwemeer, daar liggen de matjes. Ja. 3,

0: Paper City, Self-Aware op 3FM. Hij staat al weer te popelen. Breukie!
1: Ja.
2: Heb jij nou zelf een liedje waarvan jij zegt, daar heb ik zo'n zin in? Want dat doen wij natuurlijk elke ochtend.
3: Ja, zeker.
2: Welke is dat dan van jou?
3: Nou, sowieso iets verderop, die Moving to the Sun, vind ik een ongekende beuker.
2: Ja.
3: Van Ugel, Imael, Angel, Alternate. Maar Sexy Biatch.
2: Sexy Biatch?
3: Ja.
2: Waar zie je die? Oh, Sexy Bitch. Oh ja, ja van ja. David Guetta. Ja, leuk.
0: En ik kan... Lekker hoor. Ik ga voor Homewrecker van Samber. Jij?
2: Justin Timberlake komt er ook aan. Vind ik ook heerlijk.
0: Tuurlijk, alleen maar tijdloze tracks. We missen tijdloze tracks.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: 3FM. Het is donderdag, zometeen nieuwe tijdloze tracks met onder andere Sambar en David Guetta. Maar eerst het nieuws van 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, straks hoor je welke manier om een nieuwe taal te leren ineens razend populair is.
12: NOS op 3.
11: Eerst iets anders. De brand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. De natuurbrand daar woedt al bijna een week, maar het bestrijden is lastig door het stormachtige weer. Ook vannacht lukte het de brand weer amper om te blussen, vertelt deze verslaggever van de VRT.
13: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
11: De brand in de Ardennen is de grootste natuurbrand ooit in België. Drie dagen na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om een verlamde vrouw van 84. De lokale autoriteiten noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Het dodental van de aardbeving staat op zeker 73. Er is een nieuw medicijn ontwikkeld tegen narcolepsie, de ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen. Zo'n 9000 mensen in Nederland hebben een tekort aan een stofje dat regelt dat je overdag wakker bent en 's nachts slaapt. En dat nieuwe medicijn doet wat die stof eigenlijk zou moeten doen. Het is deze maand goedgekeurd in Amerika. In Europa komt het waarschijnlijk in 2028 op de markt. En ondanks Duolingo of ChatGPT is een nieuwe manier om Spaans te leren ineens razend populair. Nou ja, nieuw, het is eigenlijk juist een oud programma. Steeds meer mensen leren de taal via de schatkamer van beeld en geluid. En ze kijken dan naar de Teleac-cursus Por Favor uit 1983.
14: Goedenavond, dit is Teleac met les 2 van de taalkursus Spaans.
15: Tomar ahora?
16: Sí.
15: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
11: Ja, naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Kijk, ik ga het proberen. El tiempo estará lluvioso en todo el país con algo de sol más tarde. La temperatura máxima será de 21 grados.
10: Gracias.
11: Graag gedaan.
10: Nee, dan zeg je de nada.
11: Ja, dat is ook zo.
10: Ah, oké. Okay.
11: Ja, een beetje regen dus en een graad of 21 en heel af en toe wat zon.
10: Dank voor de ondertiteling ook. Teletextpagina 888. Jasper, tot later.
11: Ja, hasta luego.
10: 3

0: Welke cursus por favor uit 1983?
1: Goedenavond, dit is Teliak met les 2 van de taalkursus Spaans. Por favor, por favor.
2: Por favor, por favor. Tomar ahora?
3: Sí.
2: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
0: Ja, naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Oké, ik ga het proberen. El tiempo estará lluvioso en todo el país con algo de sol más tarde. La temperatura máxima será de 21 grados.
4: Gracias.
0: Graag gedaan.
4: Nee, dan zeg je de nada.
0: Ja, dat is ook zo.
4: Ah, oké.
0: Ja, een beetje regen dus, hè, en een graad of 21 en heel af en toe wat zon.
4: Dank voor de omtiteling ook. Teletextpagina 888. Jasper, tot later.
0: Ja, hasta luego.

0: 31 grados.
1: Gracias.
0: Graag gedaan.
1: Nee, dan zeg je de nada.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ah, oké.
0: Ja, een beetje regen dus, hè, en een graad of 21 en heel af en toe wat zon.
1: Dank voor de omtiteling ook. Teletextpagina 888. Jasper, tot later.
0: Ja, hasta Lego.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon rolluiken.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel.

een van de mooiste platen ooit gemaakt. De Goo Goo Dolls en Iris. En dat elke dag tussen 9 en 12. Tenminste, niet elke dag de Goo Goo Dolls natuurlijk, maar ik bedoel tracks waarvan je hem net even wat harder wil.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Hey, nog goedemorgen. Jorde Samber en Homewrecker in tijdloze tracks. En daarvoor ook...
0: tijdloze tracks.
1: David Guetta, Akon, Sexy Bitch. Hartelijk goede donderdag. Goede donderdag. Dat is een nieuwe Goede Vrijdag. Nee hoor. Hey, goedemorgen. 10 minuten voor half 10 tot 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde hier bij 3FM. Dat noemen we tijdloze tracks. Tracks die blijven plakken. Ik zei net al, tracks waarvan je ze net even wat harder wil zetten. En waardoor...

0: allemaal toegezegd veel aan haar te danken hebben.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Dit is Shania Twain.
4: Let's go, girls.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

voor de zekerheid gisteren maar even een spoedafspraak gemaakt. Bij de chiropractor. We hadden al heel wat voet in de aarde. 3 kwartier in de wachtkamer gezeten, weet je wel. Schoot allemaal niet op. De hele leesmap jaargang 2019 weer uitgelezen. Maar goed, aan mij zal het dus niet liggen. Ik ben door de chiropractor topfit verklaard. Ik kan zometeen weer gaan zwieren aan de 3FM muntenmachine. Als je nou voor die tijd nog even je stemlijst in orde maakt voor de Festival Top 1003, dan zorg je dat je in de pot zit en ding je mee naar een zak vol festivalmunten. 3fm.nl/stem. Wie weet tot zo. Naar Ugel en Green Day.

0: Dam. Aan de telefoon Lisa Marie. Goedemorgen Lisa Marie. Zou jij eens kunnen vertellen wat jij met Florence and the Machine hebt?
1: Met Florence and the Machine? Nou ja, eigenlijk ben ik daar al jaren fan van.
2: Ik ben al jaren fan.
1: Ja, ik vind hun muziek gewoon echt supergoed. Ik vind haar een fantastische vrouw. En ja, ik zou haar live zien op Lowlands in 2023. En toen is haar show gecanceld. En ik weet nog dat ik wakker werd en dat ik mijn vriendin aankeek. En die dacht, oh ja, nou, die vond het niet zo erg. En ik had echt tranen eigenlijk al in mijn ogen. En ja, want ik, daar keek ik heel erg naar uit. Maar goed, dit jaar heb ik haar live mogen zien op Down the Rabbit Hole. En ja, en één nummer van haar is gewoon heel speciaal voor mij. En dat is de Dorp Days over. En ja, die zijn over. Vorig is mijn relatie uitgegaan, dat was al heftig. En nou ja, dat verhaal wat ik had verteld bij de stemlijst.
0: Ja, ja, maar wacht even, vertel dat alsjeblieft, want dat weten de mensen. Ik weet het inderdaad, maar ja. Als je nu zit te luisteren, heb je nog geen idee.
1: Nee, dus dan, dan ga ik niet vertellen.
0: Ja.
1: Nee. Ja, toen mijn broer die draait zo nu en dan voor de bij. En die stond in een kroeg te draaien. En die draaide de Dork Days over. En die zei, zusje, deze is voor jou. En die keek mij aan en die rende eigenlijk naar me toe. Ja, en die pakte mij op. En toen zei hij, het komt allemaal goed. En toen stonden we samen in de kroeg dat nummer mee te zingen. Ja.
0: Ach, daar krijg ik zelf bijna tranen van als ik het hoor.
1: Ja, het was ook wel, het was wel een mooi moment.
0: Ja, nou, dat is me nog eens even een motivatie. Dan begrijp ik heel goed dat je daarop gestemd hebt. Ik heb iets leuks voor je. Want als dank voor jouw stem... We gaan er natuurlijk komende week achterkomen... op welke plek die terechtkomt in de lijst. Maar als dank voor jouw stem... ga ik een zwier geven aan de 3FM muntenmachine. Jou wel bekend waarschijnlijk.
1: Ja, die is me wel bekend.
0: All right. Ik ga ervoor staan. Ben jij zover?
1: Ja, ik ben zover.
0: Want dit is het moment waarop je erachter gaat komen... hoeveel festivalmunten je mee mag nemen volgend jaar... naar een festival naar keuze. Daar komt hij aan!
3: ...26 munten.
0: Oh, dat is lekker.
1: Dat is lekker hoor.
0: In de pocket.
1: Super, dankjewel. Geweldig.
0: Dank voor het delen van dit prachtige verhaal, Lisa Marie. En Dark Days Erover is hier voor jou bij 3FM.
1: Geweldig, dank je.

0: Tracy Chapman, Fast Car bij 3FM. Zometeen hier een tijdloze track in de categorie Full Circle. Ooit geschreven als reclame-tune, maar de pitch niet gewonnen. Bedrijf koos een ander liedje. Toen hebben ze hem zelf uitgebracht. Werd een hele grote hit. Bedrijf, zojuist genoemd, koos uiteindelijk toch dat liedje voor een andere campagne. Welke tijdloze track dat is, hoor je zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Yves.

0: Hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnies. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: nieuws van 10 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Straks groot nieuws over Max Verstappen. NOS op 3. Eerst naar Oekraïne. De Russische aanvallen van vannacht op Kiev hebben aan 13 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. Meerdere flats en een kinderziekenhuis raakten beschadigd door de raket- en drone-aanvallen. Oekraïne heeft steeds meer moeite om de supersnelle ballistische raketten die Rusland afvuurt te onderscheppen. In Kenia ging het flink mis bij een helikoptervlucht naar een natuurpark. Bij een landingspoging op de top van een berg crashte de helikopter. Daarbij kwamen de piloot en 6 toeristen om. Ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw zaten in de helikopter en overleefden de crash niet. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2030. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar hij blijft dus toch. Formule 1-commentator Louis Dekker is niet verbaasd. Volgens hem waren er maar 3 serieuze alternatieven. Ferrari, Mercedes en McLaren.
2: En eigenlijk, zonder 6 namen te noemen van 6 coureurs, kun je constateren, die teams zitten vol. Dus het klinkt raar, maar de viervoudig kampioen die echt de toon aangeeft al jaren in de sport, al is hij nu niet de leider in het WK, maar die viervoudig kampioen kon eigenlijk geen kant op. Alleen maar blijven waar hij zat, of helemaal stoppen met de sport. Nou ja, hij heeft dus gekozen voor het eerste.
1: Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix. En het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit in het buitenland. Vooral in Peru gaat dat shirt helemaal hartstikke viral.
3: Un club de Países Bajos presenta su nueva indumentaria en honor a Santa Rosa de Lima. Se trata del Fortuna Sittard de la Eredivisie, que presentó una camiseta alterna en honor a Santa Rosa de Lima.
4: El Fortuna Sittard de la Eredivisie lanzó una camiseta de visitante inspirada en la Santa Peruana.
1: Ja, ze zijn in Peru niet ineens allemaal Fortuna-fans, dus geen zorgen. Het komt omdat de beschermheilige van Sittard op het shirt staat, Sint Rosa. Ze werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom zijn ze daar dus zo'n fan van het shirt. Heb ik het weer nog voor je? Regen in het hele land, af en toe een klapje onweer. Tussendoor

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis.
2: Nou, voor Arnhem Obouw, voor de Duitse grens, daar is je vertraging 20 minuten.
3: En zo meteen door je Ivo.
4: 3FM.
5: Ster.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop.

0: hypotheek.nl/business.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: 3FM Festival Top 1003.
5: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
4: Jaro NCRV.
5: Ivo van Breukelen.
6: Goedemorgen, tot 12 uur. Alleen maar tracks die de tom des tijds doorstaan. Tijdloze tracks bij 3FM. Met Capital City zometeen. Snap komt eraan. Rhythm is the Dancer. En eerst Ben Howard.

0: Famous Dancer hoorde je bij 3FM.
1: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: Ja, hele goedemorgen. Het is 9:15. Voor ook nog het luchtgevoelige Keep Your Head Up van Ben Howard. Tijdloze tracks. En nu is het tijd voor de tijdloze track. Die tot

Zometeen een nieuwe breukersblend waar je kans maakt op koffie. Als je meespeelt en weet raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Maar eerst, dit is er weer zo één. Sommige tijdloze tracks, daar hebben mensen wekenlang aan zitten werken. En sommige zijn er in minder dan 5 minuten geschreven. Dit is er zo één in de laatste categorie. Was oorspronkelijk bedoeld als een grapje, als een parodie. Maar de band vond het uiteindelijk toch wel goed klinken. Dus hebben ze besloten, joh, we gaan dit gewoon uitbrengen.

Welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten? Juist antwoord stuur je even in via de gratis NPO Luister-app. Dat is eigenlijk het hele eieren eten. Kom maar door dus, via de NPO Luister-app. Welke twee tracks zitten in deze mashup? En als je meespeelt, win je een bakkie breuk. Breukie.

0: goed allemaal?
1: Ja, gaat prima.
0: Oh nee, ik hoorde wat ademhalingsgeluiden. Dat ik dacht van nou, als dat maar goed gaat, dan zit iemand te lachen of zo. Dat hoor ik.
1: Ja, klopt. We zitten nog even.
0: Of die wat zachter kan lachen.
1: Ja, nee, hij kan wel zachter lachen.
0: Mooi. Maar dat is een hele serieuze aangelegenheid. De vraag is namelijk, welke twee tracks zaten in deze mashup, Roy?
1: Cher met Belief en The Sugarwaves met Overload.
0: Dat is hartstikke goed. En dat betekent in de pocket een bakkie breuk. Wil jij koffiebonen, gemalen koffie of thee?
1: Koffiebonen graag.
0: Kijk, koffiebonen, dan sturen wij...
1: Ja.
0: Ja, zoiets ongeveer. Ja, dit is een mooie hoeveelheid. Sturen wij dat naar je op. Thanks voor meespelen en nog een hele mooie donderdag, Roy.
1: Oké. Okay.

en dames van Linkenpark, die hebben de muntenmachine er inmiddels ook weer bijgepakt, denk ik. Want de 2026-tour zit er inmiddels alweer een paar maandjes op. Dus dat is cent te tellen. Je hoort ze nu in tijdloze tracks bij 3FM met een onvervalste classic inmiddels alweer. Linkenpark dus. Dit is...

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat... geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
17: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
18: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram... voor

0: uur krijg je van Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het OM linkt nog 3 sterfgevallen aan middelen van funcaps. NOS op 3. Dat is duidelijk geworden in een eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen funcaps. Dat bedrijf verkocht via hun website kalmeringsmiddelen en designer drugs. Volgens het OM zaten daar geen bijsluiters bij en de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. Het aantal sterfgevallen dat wordt gelinkt aan funcaps komt nu volgens justitie op 21. De eigenaren van funcaps zijn in België al veroordeeld tot 18 maanden cel voor illegaal handelen in medicijnen en drugs. Schoonmakers uit het hele land komen vandaag naar het hoofdkantoor van de NS om te staken. De onderhandelingen over hun cao zijn vastgelopen en de schoonmakers vinden dat ze te weinig verdienen.
2: Wij vechten voor onze cao. Wij willen onze salaris omhoog.
3: Vanaf 1 juli tot en met 31 december hadden we een loonsverhoging moeten hebben. Maar ze willen niet betalen.
4: Wij houden Nederland schoon. Wij zijn onmisbaar. En daar willen ze niet voor betalen. Schandalig.
1: Ja, ze willen dat de werkgevers nu met een beter voorstel komen. Vanmiddag worden zo'n 450 schoonmakers verwacht in Utrecht. En Griekenland overweegt een nieuwe maatregel om iets te doen aan het massatoerisme. Op Kreta wordt volgens correspondent Thijs Kettenis gekeken of je straks een tijdslot moet reserveren om op populaire stranden te mogen liggen.
5: Nou, daar is dan eindelijk het strand. Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
1: Op 3 plekken op Kreta is het zo druk dat daar wel eens blijvende schade kan ontstaan. Ik heb het weer nog voor je. Het regent zo'n beetje overal. Later wordt het wat zonniger, droger ook. Klap je onweer erbij. Het is van alles wat vandaag eigenlijk.
0: Maar bedankt weer, Jasper.
1: Ja, ik wilde nog wel even de temperatuur ook vermelden.
0: Nee, maar niet kwalijk. Ga je gang, tuurlijk. Ik geef je daarvoor alle ruimte. Doe net alsof ik er niet ben. Van mij heb je geen last.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Aanbiedingen die je omverblazen.
4: Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op

0: 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Festival Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
4: Hallo NCRV.
3: Ivo van Breukelen.
5: Ja, een hele goede morgen. Hij zit er alweer bijna aan te komen. De lunch van 3FM straks vanaf 12 uur met Mark Meijer.

0: vertel eens. En Chelsea Dagger hoor je bij 3FM. Het is 11 minuten over 11.
1: 3FM. Fontaine's DC.
0: Oh, ze hebben de best weer gedaan, hoor. Nee. Echt wel wat moois georganiseerd. Een 3FM exclusive van echt een gigantische band. Namelijk Fontaine's DC. En daar maak je volgende week de hele week kans op tickets. De avond van 3FM. Het ticketalarm horen is ticket scoren vanaf volgende week dus. Maar vanochtend waren er al twee superfans die met hun neus in de boter vielen. Wijnand en Jamie hebben ze blij gemaakt met tickets. En dat ging er zo aan toe.
2: Jullie gaan naar Fontaine's DC!
3: Anke
2: en
3: Rick, gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
2: Heb je tissues bij de hand ook, of niet?
4: Ja, ik ga de hele keukenrol opmaken, denk ik.
0: Ja, dat was dus vanochtend vanaf...

0: Op een boom.
1: Wie staat er dan met die matjes?
2: Gewoon onze collega's.
1: Hebben we iemand weer bereid gevonden?
2: Ja, zeker.
1: Hebben we een stagiair die kant op gestuurd of zo?
2: Nou, dat maakt niet uit.
1: Nee, maakt gewoon ook niet uit. Maar ik ben gewoon benieuwd.
2: Ja, nee, maar mensen, collega's van ons, ik zou eigenlijk niet weten wie, maar die zijn up and about. Die zijn echt klaar om je te ontvangen, om je gratis spullen te geven.
1: Ja, dit is wel echt vet. Het is een beetje. Dit bericht is echt getarget op als je onderweg bent naar Lowlands. Misschien nu al ergens in de Lowlands file staat. Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer. Daar moet je zijn, want daar deelt 3FM de hele dag festivalmatjes uit. Hoe lekker is dat?
2: En ook nog leuk. Maandag is het daar dus helemaal feest. Ze hebben een frietkar gecharterd die gratis antikatenfrietjes gaat uitdelen.
1: Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer. Dat is waar je moet zijn. En veel plezier als je naar Lowlands gaat. Tijdloze tracks bij 3FM. Met nu Rosella. Everybody's free. Everybody's free. Dat zeg ik.

0: Stacey Abrams en That's So True bij 3FM. Volksmuziek.
1: Is dat, volksmuziek?
0: Is dat een goeie? Tijdloze volksmuziek?
1: En wat versta jij onder volksmuziek?
0: Ja, dat is vervolgens breed interpreteerbaar natuurlijk. Nee, ja, volksmuziek, dan kom je al snel uit bij de Hazes. De, hoe heet die gastjes van die zonnebank?
1: Ray en Beer.
0: Ray en Beer, dat werk. Vind ik volksmuziek.
1: Nou, weet je waarom ook niet?
0: Ga je hem gewoon invullen nu?
1: Hij staat er nu in.
0: Ja, wij waren nog op zoek dus naar een nummer 7, want die was nog open voor de... Roulette. Het programma-onderdeel waarbij we elke dag een balletje opgooien op een echt roulettewiel. Dat komt stil te liggen uiteraard na enige tijd. Ik hoop voor iedereen dat het niet al te lang duurt. En dan weten we in welke muzikale categorieën jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Elke dag hartstikke spannend. Hey. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van de pauken. U bent zover?
1: Ik ben zover.
0: Oké, dan zeg ik take it away.
1: Dankjewel.
0: En dan gaat hij weer voor deze 20ste van augustus.
1: Weer een applaus.
0: Ik dank u. Het zou leuk worden als het gelijk volksmuziek wordt, hé.
1: Dat zal echt leuk zijn.
0: Dat is een gevalletje neus in de boter dan.
1: Maar goed, het lot bepaalt.
0: Zo is het. Wij hebben dat niet in handen, maar er is wel witte rook.
1: Ja, één vakje naast de 7.
0: Je
1: verzint het niet. Maar het is geworden, moet ik even goed kijken. Ja hoor, het is geworden nummer 28.
0: Ach. Oh, maar dat is ook een hele leuke.
1: Heel leuk.
0: Dat is de categorie tijdloze one-hit wonders. Ja, liedjes die alleen bekend zijn van dat liedje. En verder niet wat er voor of erachter zat. Dat is allemaal niet meer gelukt. One-hit wonders bijvoorbeeld.
1: Treble met Ramaganana.
0: Zeker.
1: Gotje, somebody that I used to know.
0: Ja, en god, hoe heet het? Me, myself and I. Hoe heet die jongen ook alweer? Me, myself and I van... Kom ik zo op.
1: En Banners met Someone to You vind ik ook een one-hit wonder.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Goeie plaat.
0: Nou, one-hit wonders. Komt u vooral door via de gratis NPO-luisterapp. Wat zou je willen horen in de categorie one-hit wonder? Drop het nu in de NPO-luisterapp.

0: Voor de Lady Gaga. Ja, oh, er zit nog even zo'n nafluttertje aan. Born This Way, Lady Gaga. Wij zijn wel duidelijk geweest, volgens mij. Maar we gaan onszelf nog even verduidelijken. Komt er even binnen van Demi. Hey Ivo. Ik hoorde net iets over matjes en lowlands, maar ik hoorde het niet goed genoeg. Kun je mij nog een keer vertellen, dat kan Demi. Mocht je onderweg zijn naar lowlands of al ergens in de lowlands file staan, aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer, deel 3FM, de hele dag festivalmatjes uit.
1: Er staat ook een gigantische banner bij, heb ik begrepen.
0: Dus en een 3 erop waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Gok ik. Dus dat kan je niet missen, Demi. Nee. Aan het begin van de dijk, aan het Veluwemeer. Festivalmatjes scoren.
2: Vraag hem

0: Dankjewel. Hey, hallo, Jack met Ivo van 3FM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, dat moest van ver komen, of niet?
1: Nee, hij schoot meteen omhoog.
0: Oh, dat was... Nee, nee, ik bedoel het opnemen van de telefoon.
1: Oh, ja, nee. Ik uit de wasstang en ik had even een podcast aangezet. Dus voor een paar, denk ik.
0: Emancipatie. Even de wasstang.
1: Zeker.
0: Ja, heel
1: zeker.
0: Goed, man. Hartstikke goed. Nou, ik kan je verklappen, dat hangt een stuk lekkerder op met dit soort platen. Want vertel eens eventjes, wat heb jij aangevraagd in de categorie tijdloze one-hit wonders?
1: Nomad met een Jakalele.
0: Ja, dit is fantastisch. En wel een beetje mee, Jakalele, hè?
1: Zeker, zeker. Ik zal mijn dochtertje ook aangrijpen.
0: Ja, heel goed. Fijne dag.
1: Jo, hoi.

0: formidable van Stromae. Dat hier. Ja, houd gewoon even. Wat is het eigenlijk? 4-5 eurotjes in de zak vanavond?
1: Ja, sorry, ik vertik het. Ik vertik het echt.

0: Wij moeten ons clubje via andere alternatieve wegen kijken vanavond. En daar hadden wij het zojuist over. Maar dat bespaart jou 5 euro, ja. Want jij gaat het niet doen.
1: Ja, Ajax vanavond in de Conference League. En dan moet je 5 euro betalen om die wedstrijd te kunnen kijken. Ik neem toch niet 17 verschillende abonnementen op allemaal betaalde streamingsdiensten om dan vervolgens nog een keer 5 euro te moeten lappen voor mijn clubjes. Zoek het maar uit.
0: Ik stuur je wel een appie tegen die tijd.
1: Ik zit op het terras vanavond.
0: Oké. Okay. Maar zometeen niet, want zometeen zit je hier in de studio.
1: Klopt. Met de 3 over 12 zometeen. We beginnen met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Er is toch al een hoop te doen rondom Zara Larsson. Hebben we het zometeen eventjes over. En Lowlands, zin in Lowlands.
0: Zo is dat. Veel plezier met Mart zometeen. De 3 over 12.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM. Maart. Met

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die 2

0: Speelbewust 18 plus.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.

0: Juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij Dirk. IAM's kattenbrokjes. €2,69. Die vinden ze lekker.
6: 3FM.
7: Goedemiddag. Zometeen de drie belangrijkste tracks van vandaag in de 3 over 12 van 3FM. We gaan eerst naar het nieuws. Dat krijg je van Sydney Dijkers.
8: Ja, goedemiddag. In juni was het druk bij spoedposten en huisartsen.
9: NOS op 3.
8: Tijdens de hittegolf van die maand melden zich fors meer mensen bij de spoedposten van die huisartsen. Het waren er per dag 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivon.
10: Wat opviel is dat eigenlijk over alle leeftijdsgroepen het zorggebruik wel toenam tijdens die hittegolf, maar dat met name de jonge kinderen, dus van 0 tot 4 jaar, en de ouderen van 85 jaar en ouder zich echt veel vaker melden. Dus de jonge baby's, de jonge kinderen echt tot 19% vaker dan een gemiddelde zomerdag.
8: Eerder bleek al dat er tijdens de hittegolf in juni honderden extra mensen doodgingen. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog altijd niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden alweer. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer. De hoop is dat het vandaag beter gaat, zegt deze verslaggever van de VRT.
11: Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meezit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
8: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. En Max Verstappen kan zijn pettencollectie gewoon houden. Hij blijft namelijk bij Red Bull. Verstappen heeft zijn contract met 2 jaar verlengd. De laatste tijd gingen er juist geruchten dat hij wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Maar nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen.
12: Hi everyone, it's Max here. Yeah, just very happy and proud to announce that I extended the contract with the team. You know, we want to get back to the top and win more races together. So very happy to extend until 2030. And hopefully we can get a lot more success together.
8: Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer vanaf de kust trekken veel pittige buien over met hagel en onweer. Tussendoor ook wel zon hoor, bij een graad of 21. Morgen verandert er niet zoveel aan. Dan opnieuw buien en opnieuw een graad of 20.
6: 3FM.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Top 1003.
21: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mart Meijer.
7: Goedemiddag, je luistert naar 3FM. En iedere werkdag krijg je hier na 12 uur de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Vandaag dus ook met op nummer 3 een streamingkanon met een heerlijk warm tintje dat we wel kunnen gebruiken deze dagen. Ugella en Salto.
22: Titie, zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
9: Top 1003.
21: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mart Meijer.
7: Goedemiddag, je luistert naar 3FM. En iedere werkdag krijg je hier na 12 uur de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Vandaag dus ook met op nummer 3 een streamingkanon met een heerlijk warm tintje dat we

0: 100 festivalmunten. 3FM. Mart Meijer.
1: Goedemiddag, je luistert naar 3FM. En iedere werkdag krijg je hier na 12 uur de drie belangrijkste tracks van de dag in de 3 over 12. Vandaag dus ook met op nummer 3 een streamingkanon met een heerlijk warm tintje dat we wel kunnen gebruiken deze dagen. Ugele

0: het festivalseizoen, of eigenlijk gewoon van het hele afgelopen jaar, Sarah Larsson.
1: 3 over 12.
0: Hoorde je op nummer 2 in de track met de belangrijkste. Sorry, in de lijst met de belangrijkste tracks van de dag. Wacht daarvoor. Zo, ik ben er weer. Met Midnight Sun, Sarah Larsson hoorde je. Omdat er wat te doen is rondom haar, heel interessant. Ik zat van de week te scrollen op TikTok en toen kwam ik een filmpje van haar tegen waar ze reageerde op het feit dat er nogal wat kritiek is op haar ticketprijzen. Dat is allemaal naar aanleiding van een show in Thailand. Zij is de hele wereld over aan het toeren. En alleen in Thailand, in Bangkok, zijn de kaarten niet uitverkocht omdat de prijzen daar heel erg hoog zijn. En er was best wel wat kritiek op en ze heeft echt een heel lange TikTok geplaatst waarin ze gewoon een beetje door haar tuin wandelt en ergens gaat zitten. Gewoon het hele verhaal vertelt, niet geëdit, geen gekke effectjes, helemaal niks. Waarin ze eigenlijk vertelt dat ze zich daar wel door aangesproken voelt en dat ze daar ook mee bezig is. Ze zei ja, op dit moment zijn die ticketprijzen nou eenmaal zoals ze zijn en kan ik er niet zoveel meer aan veranderen. Maar ik ga ervoor zorgen dat bij de eerstvolgende keer dat ik op tour ga, dat we met mensen in zee gaan en met partijen in zee gaan die ervoor zorgen dat de tickets voor iedereen betaalbaar blijven. Want ja, wat wij hier in West-Europa kunnen betalen voor een Sarah Larsson kaartje is in Thailand natuurlijk wat moeilijker te betalen. Dus groot in het nieuws rondom dit. En ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat uitpakken bij een eerstvolgende tour waar ze ongetwijfeld ook weer mee naar Nederland zal komen. Sarah Larsson en Midnight Sun hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Rest mij nog één zeer bijzonder belangrijk liedje. Een kleine 65.000 mensen staan in de startblokken om te vertrekken naar het Lowlands terrein. Of ze zijn nu alvast aan het indrinken op de camping. Of je gaat nog heel veel plezier. Tenten worden opgegooid, biertjes worden lauw gemaakt, knakworsten worden gegeten. En natuurlijk houden we je ook bij 3FM op de hoogte. Vanaf morgenavond 7 uur hoor je alles van Lowlands hier op 3FM. Daar is deze vrouw, een van de headliners. Je hoort haar bovenaan de 3 over 12. Lord, dit is What Was That?

Die eindigt om 7 uur 's avonds. En dit hele weekend hoor je na 7 uur 's avonds alles vanaf Lowlands dat je wil weten. Optreden, sfeerverslagen, alles is hier te horen op 3FM. Lord staat er ook. Je hoorde What Was That bovenaan. De 3 over 12 van 3FM. En Elton John is hier nu. Amen.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Nothing but thieves. Baby Cool, Evelyn.
3: Met 3FM, zeg je nog.

Ja, je weet dat je in ieder geval de komende 8 dagen niet van deze band af bent. Want deze jongens zijn echt hofleveranciers in de 3FM Festival Top 1003. Vorig jaar pakten zij nog de nummer 1 met deze. Amsterdam van Nothing But Thieves was vorig jaar de nummer 1. Ze hebben nu net een nieuw liedje uitgebracht. Dat hoorden ze juist. Het heet Baby Cool. En jij hebt weer invloed op de lijst. Zoals altijd, zoals ieder jaar dat we de Festival Top 1003 uitzenden, willen we heel graag weten, wat zijn je favoriete festival anthems? Wat zijn dingen die bij jou indruk gemaakt hebben? Wat zijn artiesten die nou je totaal verrast hebben, of waarvan je al wist dat ze goed waren en ze toen live zag en dacht, oh gelukkig, live zijn ze ook geweldig. Liedjes waar je goede herinneringen aan hebt. Liedjes die je doen denken aan geweldige festivalzomers. Minder leuke festivalzomers kan natuurlijk ook. Liedjes die in je geheugen gegrift staan. We willen het van je weten. En je kan nog heel eventjes stemmen. En daarmee kans maken op gratis munten voor op het eerstvolgende festival waar je naartoe gaat. We hebben munten die je overal kan inzetten, dus je hoeft je geen zorgen te maken. Al is het Klazineveen live, overal kan je ze besteden. Lowlands zou ook gewoon kunnen. Tot de 7 uur vanavond geven we die muntjes weg. Dus

nog geen maand geleden kwam zijn album uit met onder andere deze Kingdom of Fear erop. Maar hij is alweer rustig bezig met het teasen van nieuwe muziek. Over iets meer dan een week moet het uitkomen. Een samenwerking van Cameron Whitcomb met Marshmello, DJ uit Amerika, die ook het ene na het andere liedje aan het uitpompen is de afgelopen maanden. De werkpaarden van de muziekindustrie hoorde je, tenminste één van die twee hier op 3FM. Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear. En dan van een liedje dat inmiddels iedereen gehoord heeft en dat niet van de radio af te slaan is, naar een liedje dat je helemaal niet zoveel hoort op de radio, maar wat zo leuk is om weer eens een keertje naar te luisteren samen. Ik denk dat ik niemand boos maak als ik zeg dat dit uit The Prime van Coldplay komt. Echt zo'n mooie albumparel van hun album Viva La Vida or Death and All His Friends maakten ze in een studio in New York en er stond zo'n heel oud, zo'n soort krakkemikkig kinderpianootje. En dat moet je niet in de studio met muzikale talenten als de jongens van Coldplay zetten, want die gaan er dan natuurlijk een beetje mee experimenteren. Dat deden ze op dit liedje en dat leverde zo'n prachtig resultaat op. Dat is echt een van mijn absolute lievelingsfransen. Coldplay bij 3FM. Dit is Lovers in Japan.

0: Tate McRae en What I Want hoort hier bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Heel misschien komt de stem die je over een half minuutje gaat horen je wel bekend voor. Hangt een beetje af van hoe fanatieke Netflixer je bent. Ik betaal al 5 jaar echt scheel. En ik denk dat ik op Netflix misschien 4 series en 2 films gezien heb. Kom er nooit aan toe. Maar ik hoor best wel veel mensen enthousiast over de serie Off Campus. Die is nu 1 maandje of 3 geleden op Netflix gekomen. En in de eerste aflevering van die serie treedt deze vrouw op. En ik ben heel blij om dat te horen, want zij zit in een muzikale hoek waar de concurrentie nogal sterk is. Gewoon de pophoek met een klein alternatief randje. Maar er zijn de afgelopen jaren zoveel artiesten geweest. Dan denk ik aan een Sigrid of aan een Griff of aan mijn lievelingsartiest Carly Rae Jepsen. Waarvan ik denk, ja, die hebben dan allemaal wel eens een keertje een liedje op de radio gehad. Maar ze misten een beetje die push om echt bij het grote publiek zo bekend te worden dat hun liedjes ook echt een beetje aanslaan. En ik hoop dat het voor deze vrouw, zeg maar, het mogen optreden in die serie dan precies zo'n ding is. Dat veel mensen dat zien, lekker terwijl ze s'avonds zitten te Netflixen, shippie op de bank. En dat je denkt, oh, haar muziek is best wel aardig. Die ga ik eens toevoegen aan mijn Spotify-lijstjes. Remember the name, want zij zou wel eens de volgende kunnen zijn die door dat glazen plafond heen breekt en nog heel veel in je playlist en op de radio voorbij gaat kunnen komen. Zij heet Remy Wolf en ik ben groot fan van haar nieuwste liedje Twiggy. Hoor je nu bij 3FM.

fractie van een seconde. Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

kleine rectificatie doen, want dat moet af en toe. Ik heb net uitgebreid verteld over Remy Wolf. Ik krijg overigens veel leuke reacties deze week over het nieuwe liedje van Remy Wolf dat ik deze week draai. En dat zij in de serie Off Campus speelt. En ik heb de hele tijd gezegd Netflix, Netflix, lekker Netflix. Ik betaal voor Netflix, dit en dat. Het is zo'n nieuwe Netflix. Sorry. Het is op Prime Video. Maar we verder komen niet zo heel veel uit. Het ging mij vooral om een liedje Twiggy dat je van haar hoorde voordat je Michael Jackson met Beat It hoorde. De mega hit van deze week van Sienna Spyro, Great Expectation, hoor je zo meteen.

Nation.

0: Sienna Spyro en Great Expectation bij 3FM. Het is donderdagmiddag. Vandaag is de laatste dag dat je kans maakt op festivalmunten. Gewoon gratis munten die je in kan zetten op een festival waar je met je vrienden heen gaat. Een paar drankjes op kosten van 3FM. Een lekker broodje hotdog waar je ook gelukkig van wordt op een festival. Red Bulletje. Het mag alles zijn. Als je nog even snel stemt, 3FM.nl. Daar kan je je stemlijstje achterlaten voor Festival Top 1003. Als je daar nog snel stemt, hebben we elkaar misschien wel over een half uurtje aan de telefoon.
1: Zometeen op 3FM. Meer maart.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: succesverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
8: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Jack Jones, you don't know me, zometeen. Eerst het nieuws met Sydney Dijkers.
1: Ja, goedemiddag. Binnenkort landt er een vliegtuig in het Verenigd Koninkrijk met twee oude bekenden. NOS op 3. En wie het zijn, vertel ik je zo. Eerst, de politie heeft iemand opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn. De politie kwam hem op het spoor door DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd toen nooit iemand voor aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. En een cold case-team wist de man uiteindelijk daaraan te linken. Dinsdag werd hij opgepakt en sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen, waardoor de man alsnog een straf kan krijgen. Jonge kinderen, baby's en ouderen melden zich vaker op de spoedpost afgelopen juni. Het komt door de hittegolf die er toen was. Onderzoekers hielden ook bij met welke klachten ze langskwamen.
2: We hadden verwacht dat dat vaker ook voor klachten gerelateerd aan de hitte zou zijn. Dus hoofdpijn, flauwte, zonnesteek. Maar dat het eigenlijk met name toch gewoon de normale klachten waren waarvoor ze naar de HAP kwamen, waarvoor ze het normaal ook doen. En waarbij de jonge kinderen koorts heel erg opviel. Want dat is normaal al een klacht waarvoor ze vaak komen, maar tijdens de hittegolf kwamen ze nog vaker voor vanwege koorts.
1: Er melden zich 15% meer mensen per dag dan op een normale zomerdag. Festivals, poppodia en clubs hebben steeds vaker een eigen platform voor doorverkopen van kaartjes. Ze houden zo zelf de prijs in de hand en kunnen makkelijker contact houden met hun publiek. Bij andere doorverkoopsites, zoals Ticketswap, zijn bezoekers vaak meer geld kwijt voor een kaartje. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. De twee hebben een moeizame relatie met het Britse koningshuis. En mede daarom verhuisden ze juist 6 jaar geleden naar Amerika, zegt deze koningshuisexpert.
3: Harry en Meghan hebben geprobeerd om geld te verdienen in de VS, hun eigen broek op te houden, geen koninklijke taken meer uit te voeren. Ze hebben onder andere bij Netflix programma's willen maken. Het boek natuurlijk wat Harry heeft uitgegeven, maar het is allemaal niet zo succesvol gebleken. En nu willen ze dus terugkeren naar Groot-Brittannië. Onder andere vanwege de twee kinderen die ze hebben, die ze daar dan naar school willen doen.
1: En nog altijd is de relatie tussen Harry, Meghan en de Britse royals stroef. Harry zal dus op korte termijn ook geen koninklijke taken gaan oppakken. Het weer vanaf de kust trekken veel pittige buien over. Met hagel en onweer, tussendoor ook wel zon hoor bij een graad of 21. Morgen verandert er niet zoveel, dan opnieuw buien en een graad of 20.
4: Brieven verkeer van de ANWB. Er staat een handje vol files, zoals al vaker zo halverwege de dag. Maar er zitten twee lange tussen, die pikken we er even uit. De eerste is op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderloos. Ze zijn er al bezig met werkzaamheden en is daar zojuist ook nog een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Zorgt op die A1 voor Hoenderloos op dit moment al voor 3 kwartier vertraging en dat is nog aan het oplopen. Succes daar. Andere lange file staat op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam. Voor de Heinenoordtunnel staat namelijk een te hoge vrachtwagen. Daardoor is de Heinenoordtunnel in die richting dicht. En moet je rekening houden met 3 kwartier extra reistijd. Er staan nog wat andere files. Er staan nog wat andere files in Nederland. Dat wil ik zeggen, die zijn allemaal 10 minuten of korter. 3FM.
5: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
6: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan. Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mark Meijer.
1: Goedemiddag, ik wil over een paar minuten even kijken of we met elkaar overeenstemming kunnen bereiken over misschien wel de grootste irritatie van iedereen die ergens woont.

0: veel zaken aan je hoofd? Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Top 1003.
3: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Mark Meijer.
4: Goedemiddag, ik wil over een paar minuten even kijken of we met elkaar overeenstemming kunnen bereiken over misschien wel de grootste irritatie van iedereen die ergens woont.

1 uur. Hallo, mijn naam is Mart. Ik stel me zo echt voor alsof ik een kinderdagverblijf binnenkwam lopen. Hallo allemaal. Ik wil even wat met je bespreken. Ik wil kijken of... Dit is namelijk een topic dat ik eens in de zoveel tijd weer bij vrienden moet oprakelen. En waar we nooit helemaal uitkomen. Dus ik ben benieuwd hoe jij als misschien meer levenservaren persoon of gewoon slimmer persoon, waarschijnlijk allebei, hoe jij hier naar kijkt. Afgelopen 7 dagen in mijn appartement word ik iedere ochtend op dezelfde manier wakker. Dat is namelijk als volgt. Ik ga even de spraakmemo's laten horen die mijn huisgenoot en ik over en weer naar elkaar aan het sturen zijn. Dan weet je hoe wij de afgelopen 7 dagen, dit is de 8e dag op rij, wakker worden. En bijvoorbeeld deze. En bijvoorbeeld deze. En bijvoorbeeld deze. Bijvoorbeeld een dagje later deze. En deze. Nou, je snapt het punt. We hebben nieuwe buren. En de buren zijn aan het verbouwen. En bij het verbouwen komt, wonderbaarlijk genoeg, heel veel boren kijken. Ik weet niet of ze een soort museumgalerij aan het bouwen zijn of wat ze ook aan het doen zijn. Maar elke dag boren. In dezelfde, zeg maar, de muur die tegen ons appartement aan zit. En ik word er helemaal krankjorum van. Iedere dag tussen 9 ochtends en 6 avonds. Zaterdagochtend, op werkdagen de hele dag. Zondagochtend, zondagavond. Er is geen briefje geweest in de lift. Er is geen boodschap geweest aan de deur. Er is geen kaartje in de brievenbus. Er is helemaal niks. Maar wat vind jij nou? Deze mensen moeten toch ook hun huis verbouwen? Die hebben het net gekocht. Die willen er waarschijnlijk iets hartstikke moois van maken. Wat is hier nou de stelregel voor? Ik weet dat er ook wel vaste tijden zijn waarop je wel en niet mag boren. En ik weet ook dat zij hun werk moeten doen. Maar dit is toch geen doen? Ze hebben gezegd dat het nog, let op, 10 dagen gaat duren. 10 dagen. Ik ben zo benieuwd hoe jij hier naar kijkt. En je kan meepraten via de NPO Luister-app. Wat zijn hier nou de do's en don'ts in? Moet ik nou gewoon ophouden met mopperen omdat dit er nou eenmaal bij hoort? Of is er ook een soort van ding dat je zegt, ja, ga dan even een dag niet, na 4 dagen wel? Ik ben zeer benieuwd wat jij hiervan denkt. 3FM, dit is de nieuwste van Ronde 1.

heerlijk stukje laidback donderdagmiddag. Met je radio op 3FM om 2:10. The one and only Justin Bieber, je hoorde Daisies. Oké, we gaan eens eventjes kijken in de NPO-luister-app, want er komt veel binnen. Ik vertel zojuist dat ik na 8 dagen een tikkie krankjoren begin te worden van mijn buren die mij iedere ochtend uit bed beuken met hun verbouwing. Waarbij ik net ook zei, en ik wil die opmerking er nog even een keertje bij plaatsen, want ik zie dit ook veel in de NPO-luister-app voorbij komen. Ik snap dat deze mensen moeten verbouwen, hè. En er gaat ongetwijfeld een keer een punt komen dat ik ergens een huis koop en denk de hele boel moet overhoop. Dat moet dan ook gewoon gebeuren. Maar ik was gewoon benieuwd, aangezien het al 8 dagen op rij is, van 's ochtends een uur of 8, 9 tot ergens in de avond. Wat zijn hier nou precies de fatsoensnormen voor? Hoe pak je dit aan om ervoor te zorgen dat het voor je omliggende buren, onze buren, werd helemaal gek. Mensen die aan het thuiswerken waren, die geen idee hadden dat dit ging gebeuren, die gewoon mensen moesten spreken in calls en gewoon niks konden doen. Allemaal dat soort zaken. Dus ik dacht, ik ga eens kijken, want er zijn ongetwijfeld veel mensen die goed zijn met de handjes die in de NPO-luister-app duiken. Ik zit eens even te kijken. Mark die zegt bijvoorbeeld, zolang ze binnen redelijke tijden blijven, dus niet voor 7 en na 10 uur 's avonds moet je niet zeuren. Voor 7 en na 10 uur. Stel je voor dat je een hele dag aan het thuiswerken bent. Je wordt helemaal geschift, toch? Maar Mark zegt wel terecht, nieuwe mensen hadden wel even gedag kunnen komen zeggen. Ik had pas geleden een soort gelijke situatie. Ik moest 1 gaatje voor de kabel door de spouwmuur boren. Halverwege het gat stond de buurvrouw al naast me te springen. Het is prima, hè? Je mag gewoon verbouwen. Maar iets van verwachtingsmanagement zou misschien wel lekker zijn. Dora die zegt het ook. Van 7 tot 7, zegt ze dan weer, is oké. Zaterdag wat later beginnen en zondag stil blijven. Ja, vroeg ik me ook af inderdaad. Zondag zou toch een prima rustdag moeten kunnen zijn? Eddie die is ook goed met de handen. Die zegt, dit klinkt als het afbikken van tegels in de badkamer. Normale fatsoensnormen zijn werken tussen 8 ochtends en 9 avonds en op zondag rust. Een briefje had wonderen gedaan. Sterkte. Ja, en heel veel mensen die zeggen, ja, je moet niet zo mopperen, want je gaat zelf ook een keertje verbouwen. Dat weet ik ook. En ik gun deze mensen ook hun mooie huis. En ik verhuis over 2 maanden hier toch, dus het maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar ik was gewoon benieuwd, wat zijn nou de normen? Stel je voor dat ik zelf een keertje wil gaan verbouwen. Hoe pak je dat aan om ervoor te zorgen dat je buren een beetje ontzien? Nou, het belangrijkste wat ik hier denk ik lees is, geef even een briefje door de brievenbus en hou het rustig op zondag. Ik hou je wel op de hoogte, maar stel je voor dat ik bijvoorbeeld morgen hier op de radio zit en allemaal heel nare dingen over heel veel verschillende mensen ga zeggen. Weet dan dat ze nog steeds niet gestopt zijn met boren en dat ik langzamerhand een beetje mijn temperament aan het verliezen ben.

0: laatste zomer.
1: 3FM Festival 2003.
0: Ik heb net nog even gekeken op de muntenmachine van 3FM. Het batterij-icoontje is bijna helemaal leeg. Heeft nog maar 1 van de 5 streepjes. Maar wel grappig, ik heb net heel even aan geschud. Dat moet je niet tegen de baas zeggen. Maar ik hoorde wel best wel flink wat munten erin rammelen. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Want dit is de laatste dag dat wij munten weggeven. Als dank voor je stemlijstje voor de Festival Top 1003. We willen graag weten wat jouw favoriete festival anthems zijn. Welke liedjes volgens jou niet mogen ontbreken in de Festival Top 1003. Vanaf morgen gaan we hem uitzenden. En jouw lievelingsliedjes zouden er nog bij kunnen. Je kunt een liedje dat zeg maar net rond positie 1004 bungelt nog de lijst inkrikken. Je kan naar 3fm.nl, daar vul je je stemlijstje in. En wie weet spreken we elkaar over 10 minuutjes nog. En mag jij een van de laatste zwengels geven aan die muntenmachine van ons. Waar dus een nog niet bekend aantal festivalmunten uit gaat komen. Dat je kan uitgeven op het eerstvolgende feest of festival waar je naartoe gaat. Stemlijstje voor de Festival Top 1003 kan je inleveren op 3fm.nl. 3FM.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: 3 Festival Top 1003.
0: Pascal, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, even een vraag aan jou. Jij bent een fanatiek festivalganger. Heb ik aan jouw stemlijstje voor de Festival Top 1003 gezien. Wat is je go-to eten op de camping? Waar ga je altijd voor?
2: Nachos.
0: Hè? Maar als in, koop je dat op het terrein of maak je dat zelf?
2: Nee, dan op het terrein.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik wou zeggen, maar zit jij ook wel eens gewoon bij de tent op de camping, zit je daar te koken, of niet?
2: Nee, dat niet.
0: Trouwens, ik bedenk me nu, jij komt uit Heerlen. Jij kan vanaf het pingpopterrein kan je ook gewoon naar huis.
2: Ja, juist vanuit de achtertuin.
0: Ja, in het kader van... Dit zag ik namelijk, want ik weet dat jij bent ook op concertatie en zo geweest. Kader van nachos zag ik van de week een TikTok van iemand voorbij komen. Die maakte dus quesadillas. Maar dat is echt het allersimpelste ooit. Namelijk gewoon een wrap. En je doet kaas erop en je doet wat groentes erdoorheen. Die kun je gewoon voorgesneden in een zakje kopen. Ja. En dan bak je ze af in de pan, heb je echt de allerbeste katersnack ooit. Dus ik dacht, mocht jij nog een keertje wel daadwerkelijk op een festivalcamping zitten, onthoud dit even. Vond ik zo'n goede tip.
2: Goeie tip, ja, zeker.
0: En mooi in het Mexicaanse rijtje samen met de nachos. Dus dat zal Pascal wel smaken, denk ik zomaar.
2: Zeker weten.
0: Hey, Pascal, even naar jouw stemlijstje voor de Festival Top 1003. Want daar bel ik jou uiteraard voor. Wat een lijst, wat een hoop artiesten staan erin. En wat, je hebt alles van dit live gezien, toch?
2: Ja, ik heb alles live gezien.
0: Wat een geweldige festivalcarrière heb jij dan gehad. Want fucking Lionel Richie staat erin. Metallica staat erin. The Scene staat erin. Counting Crows is een van mijn absolute lievelingsbands. Hoe vond je die live?
2: Ja, super, ja.
0: Dat was het.
2: Ja, gaaf. Ja, nee, super gaaf. Ja, nee, dat is eigenlijk het nummer ook waar ik... toen ik mijn vrouw leerde kennen, wat heel veel in ons leven toen is geweest. Dus zo zijn het allemaal dingen wat... daar heb ik de lijst ook wel een beetje op uitgezocht. Dus gewoon heel stoer.
0: Accidentally Love is
2: ook echt van, wat dat betreft, ja.
0: Hé, maar er staan dus best wel een hoop meer legacy acts in, maar ook Bente. Wat doet Bente op jouw lijstje dan?
2: Nou ja, Bente is nieuw. Een rising star, zeg ik dan. Mm-hmm. En dit jaar op Paaspop en op Pinkpop gezien.
0: Ja.
2: Ja, en daar ben ik dit jaar voor het eerst eigenlijk ook met mijn dochter heen geweest. Dus ja, dat maakt het echt zo speciaal, want die is natuurlijk helemaal daar knettergek van.
0: Ja.
2: Dus ja, het is dan superleuk om zo'n nieuwe ster ook live te gaan zien en horen.
0: Ja, het was een mooie editie voor Pinkpop wat dat betreft. Want dan konden jullie zeg maar elkaar een beetje elkaars muziek laten horen. Want The Cure was er ook, Foo Fighters waren er. Maar Bente was er dus ook. Vet hoor, echt heel leuk.
2: Zeker.
0: Hey, jij bent een trouwe festivalganger, dus er gaat vast volgend jaar wel een feestje of een festivaletje komen weer, toch?
2: Ja, de datums staan in ieder geval al in de agenda. Dus dat gaat zeker gebeuren, ja. Hey,
0: als dank voor jouw stem voor de Festival Top 1003 die morgenochtend begint, gaan wij draaien aan de muntenmachine en krijg jij een nog niet bekend aantal festivalmunten voor volgend jaar. Jij mag het sein geven. Als jij klaar bent, dan zet ik hem aan de machine.
2: Let's go!
3: Munten.
0: Hatsakee!
2: Hoppa!
0: 39 festivalmunten komen jouw kant op. Hey, laten we even eerlijk zijn, daar kun je gewoon wel een dagje of twee mee vooruit, toch?
2: Daar kun je lekker mee vooruit, absoluut. Supertof.
0: We gaan ervoor zorgen dat die naar je toe komen. Dankjewel voor je stemmen. Vanaf morgen zijn al je lievelingsliedjes op de radio.
2: Helemaal tof. Ik ga luisteren.
0: Waaronder deze, Bente.

ik maak ook een keer een grapje. Echt nog nooit iets zo hard dood horen vallen als deze. Maakt niet uit, het is echt helemaal mijn eigen schuld. Je luistert 3FM, ik wil even een beetje vooruitblikken naar, laten we heel eerlijk zijn, de minst lekkere periode van het jaar. Het voorjaar, dat zo eindeloos lang duurt. Aan het begin van het jaar, de eerste 3 maanden voelde als 2,5 jaar. Die post-series request dip in januari. Lente die in februari maar niet door wil breken. Je biologische klok die inmiddels echt schreeuwt om zon tegen de tijd dat het maart is. Nou, weet alvast dat de grootste popzaal van Nederland die maanden genoeg te bieden heeft om je winterdip te bestrijden. Nothing But Thieves en Son Mieux in januari. Bankzitters en Editors in februari. En in maart Olivia Rodrigo en Teddy Swims. Laatste meneer had een Ziggo Dome show aangekondigd. Nou, best wel lijp, 17.000 man uitverkocht. 2 extra bij aangekondigd. Allebei uitverkocht. In no time. 3 keer Ziggo Dome gaat deze man doen. Echt een fenomeen in wording, als hij het niet al is. Teddy Swims, Break Up in Reverse bij 3FM.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It, hoor je bij 3FM. Oh, het is echt overduidelijk dat Sebastian Okhuizen er is. Die hoor je zo meteen. De enige jongen die mij zoveel aan het lachen kan maken als Sebastian zelf. Hoor je zo meteen. En mocht je die dance vibes van Martin Garrix en Ed Sheeran lekker gevonden hebben, dan gaat hij dat zeker voor je doorzetten zometeen.
1: Zometeen op 3FM. Sebastian.

0: de hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayon rolluiken.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Super, we zijn weer op het scherpst van de snede vandaag. Gelukkig is er altijd nog één iemand scherper en die zit altijd bij de NOS. Het laatste nieuws krijg je van Sydney Dijkers.
12: Ja, goedemiddag. Ga niet met trekkers de snelweg op.
13: NOS op 3.
12: Zegt burgemeester Bruls van Nijmegen. De afgelopen dagen ontstonden er veel vragen na het dodelijk ongeval op de A59 vrijdag. Het was in de start van een file veroorzaakt door trekkers op die snelweg. De politie greep toen niet in. Burgemeester Bruls wil daarom overleg met het kabinet. Hij wil één duidelijke lijn. Of je nou de snelweg op wandelt, of met de fiets, of met een trekker de snelweg op gaat. Het mag niet, ook als het een demonstratie is. En dan moet er ingegrepen worden.
14: Kijk, goed handhaven begint met heel duidelijk communiceren wat wel of niet mag. Zelfs als het overbodig is. Want eerlijk gezegd, ik voelde me net een oude schoolmeester die nog eens ging vertellen dat je niet met een tractor om een snelweg moet. Dat weten we eigenlijk allemaal. En schijnbaar moet er nog een keer duidelijk gemaakt worden.
12: Volgens Bruls moeten zowel burgemeesters als het OM en de politie allemaal hetzelfde zeggen. Bij een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Ook zijn twee inzittenden gewond geraakt. De bestuurder botste op een boom en door die klap brak de auto in tweeën. Ook over tientallen meters lagen auto-onderdelen verspreid. De Rotterdamse politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. De NS bereidt zich voor op topdrukte komend weekend als zo'n 50.000 mensen met de trein naar de Formule 1 in Zandvoort gaan. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort rijden extra veel en extra lange treinen. En om dat snel voor elkaar te krijgen zetten NS per trein ook twee machinisten in, meldnu.nl. Ook zijn er extra perrons in Zandvoort. En ondanks Duolingo of ChatGPT is een nieuwe manier om Spaans te leren ineens razend populair. Nou ja, nieuw, het is eigenlijk juist een oud programma. Steeds meer mensen leren de taal namelijk via de schatkamer van beeld en geluid, waar je oude programma's terug kan kijken. Ze kijken allemaal naar de Telia-cursus Por Favor uit 1983.
15: Goedenavond. Dit is Teliak met les 2 van de taalkursus Spaans.
16: Por favor, por favor. Por favor, por favor.
17: Tomar ahora?
18: Sí.
17: Y vamos a Salamanca para escuchar y comprender.
12: Ah, sí. Naast de cursus Spaans wordt ook de cursus Mandarijn met Astrid Joosten nu veel bekeken. Het weer, er trekken veel pittige buien over met hagel en onweer bij een graad of 20. Morgen ook buien en dan opnieuw een graad of 20.
11: Ni hao, dan de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A1 Amersfoort Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo heb je 10 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk een klein kwartier.
19: 3FM.
20: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
25: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
11: Regenachtig, grijs, maar gelukkig geeft 3FM net dat beetje kleur in je leven wat je nodig hebt. Met zometeen Another na Swedish House Mafia en Save the World.

De donderdagmiddag met another and talk to you. Goedemiddag. Het is niet Gaston, maar ik moet zeggen, de prijzenpot die we deze week hebben bij 3FM komt toch aardig in de buurt van wat die man elk weekend meeneemt. Het is Sebastian hier met een hele grote stapel aan festivalmunten voor je. De één na laatste stapel die jij kunt winnen, mits jij gestemd hebt via 3fm.nl op jouw favoriete festival anthems. Vanaf morgenochtend 9 uur hoor je al jouw favoriete festivaltracks en artiesten terug in de 3FM Festival Top 1003. 7 dagen lang de allerbeste tracks om helemaal op los te gaan en even te voelen, ook met dit weer, alsof dat zonnetje weer lekker op je koppie bakt met een heel lekker plastic bekertje bier in je hand, wat dan van dat condens helemaal nat is, waardoor je hem, shit, toch weer laat vallen. Dat gevoel is de Festival Top 1003 van 3FM. En zometeen ga ik voor het laatst in dit programma iemand terugbellen die door het uitbrengen van zijn of haar stem kans maakt op een stapel festivalmunten. Dus wil jij die allerlaatste, of die ene laatste stempel winnen? Stapel, jezus. Ja, ik ben ook een beetje nerveus. Het is de ene laatste stapel. 3FM.nl, dat is waar je moet zijn. Vul daar nog snel je stemlijstje in, want over een minuut of 8 gaat die ene laatste stapel eruit. Ik spreek je misschien zo wel naar Anna Langley.

0: deze stemperiode van de 3FM Festival Top 1003 iets langer het weer van deze week was geweest, dat deze Don't Look Back in Anger van Oasis heel hoog zou zijn geëindigd. Maar ik denk omdat het deels ook mooi weer was, dat het misschien een beetje naar onderen wordt gedrukt morgen.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Want morgen gaan we los met de 3FM Festival Top 1003. Vanaf 9 uur trapt Ivo hem af met nummer 1003. En dan hoor je tot aan de vrijdag erop, iedere dag tussen 9 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds, die heerlijke, heerlijke lijst met de beste festival anthems en beste festival artiesten en alles bij elkaar. Ik ga voor de ene laatste keer in deze stemperiode van de Festival Top 1003 een slinger geven aan de 3FM muntenmachine. Ik heb daarvoor een stemlijstje uit de hoge hoed getrokken. En als ik dit stemlijstje zo bekijk, dan zou ik denken dat ik nu iemand aan de telefoon heb die na mij is geboren. Ik ben van 2001. Dit is iemand van mijn generatie of jonger. Maar volgens mij, Yvette, is dat niet het geval.
2: Nee, dat klopt helemaal.
0: Mag ik vragen hoe jong je bent?
2: Ik ben 42.
0: En vanwaar deze super, super jonge invloeden eigenlijk in jouw stemlijstje? Want ik zie staan Turfy Gang, ik zie staan Joost, ik zie heel veel Roxy Dekker, ja. Bankzitters.
2: Ja, dat komt eigenlijk door mijn dochter. die wilde heel graag naar Bankzitters afgelopen jaar in de Ziggo Dome. En ze mocht niet alleen, want ze was pas 13 toen. Dus iemand moest mee en dat was ik.
0: En toen ben je stiekem ook gewoon fan geworden.
2: Ja, toen ben ik echt helemaal fan geworden. Ja, het is echt zo leuk. En Roxy was daar uiteraard ook.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus, dus het was helemaal leuk. En ik kijk sinds kort alle video's en ik volg ze helemaal.
0: Wat leuk zeg. Ja. Dat je dat ook samen met je dochter zo kan beleven, toch?
2: Ja, zeker. Heerlijk, dat is heel erg leuk. Ja.
0: Nou, dan denk ik ook wel. Ik weet niet hoe oud je dochter is.
2: Ze is nu 14.
0: Volgend jaar dus 15, dan zou ze op zich wel samen een keertje mee kunnen naar een festival, toch?
2: Dat kan zeker, want we zijn afgelopen zomer ook al naar Zomerkoorts geweest in Den Bosch. En daar mocht ze ook mee naartoe en dat was echt speciaal voor jongere kinderen ook.
0: Ja, daarom. Laten we die gewoon alvast in de agenda zetten voor volgend jaar, want jij mag een slinger gaan geven met jouw stemlijstje aan de muntenmachine van 3FM. Het is de ene laatste keer dat we dit doen, alleen straks in de middagshow nog. Dus laten we hopen op een mooie uitslag. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Ja hoor.
0: Daar gaat hij. Wauw, Yvette!
2: Okay.
0: 45 munten!
2: Wat leuk!
0: Dat is lekker. Zeg, nou, dan kun je een hoop appelsap oranje en een paar wijntjes voor jou van halen, toch, volgend jaar?
2: Nou, zeker, inderdaad.
0: Ze komen jouw kant op en ik ga Roxy Dekker van je stemlijstje draaien op 3FM. Dank je voor het stemmen, hè?

0: deze tune is eigenlijk veelste en veelste laat uitgekomen. Ik weet dat het niet correct Nederlands is, maar er gaan niet meerdere dingen fout, want deze tune is veel te laat uitgekomen. Je hoorde de nieuwste van Jungle, Someday Somewhere. Het is een absolute zomerrammer. En we kunnen hem nu pas omarmen als het dit weer is wat we nu hebben. Ik vind het echt dodelijk zonde. Maar goed, wat is hij lekker.
1: FM.
0: Jij zo meteen even helemaal boven jezelf uit kan gaan stijgen. Jezelf een schouderklopje kan geven. Je mag van de daken schreeuwen dat jij de allerbeste en grootste muziekkenner van Nederland bent. Want ik heb voor jou een stukje geknipt uit een fantastische, underrated, ongepolijste ex-3FM megahit. Die je zo meteen in zijn geheel gaat horen in Megahit Memories. En als jij nu al weet te raden welk liedje dit is, dan ben je gewoon een hele grote. Zo simpel is het ook. Dus zet je radio nu alvast wat harder. Spuit je oren nog even snel uit. Ga even langs de huisarts. Want ik ga hem nu aan je laten horen, dat hele korte fragmentje. Nee, dit kan niet, hè? Deze is wel echt heel moeilijk. Maar, ja. Oké, okay, ik denk eigenlijk niet dat je aan de hand van deze 1 seconde hem gaat raden. Dus daarom laat ik hem nog even 1 keer horen. Ah, deze is lastig, hoor. Kom maar door via de NPO Luisterapp. Welke track denk jij dat ik zo meteen ga draaien? Krijg je zometeen misschien wel een shout-out op de radio?

0: de Jezus van deze eeuw. Hoosje hoorde je op 3FM met Too Sweet, over Jezus gesproken. Ik mag even een paar mensen gaan opbemelen. Het zijn er niet veel deze keer. Het was echt heel moeilijk. Het raden van de Megahead Memory. Maar Arjan, Teerza en Julian, die hebben hem wel goed geraden aan de hand van een fragment van 1 seconde.
1: FM. Megahit Memories.
0: Het is er vandaag ook één die echt uit de krochten van je geheugen moet gaan komen, denk ik. Ik kan met vrij veel zekerheid zeggen dat je hem echt al heel lang niet hebt gehoord. Misschien dat je hem net als ik onlangs weer voorbij hebt zien komen op TikTok, want daar begint hij een beetje te groeien. Daarom dat ik hem ook heb uitgekozen. De zangeres zelf in kwestie, die is niet meer zoals het toen was in ieder geval. Het is een totaal ander mens geworden inmiddels. Niet van binnen, maar van buiten vooral. Helemaal strak getrokken botox, fillers, het hele pakket zit erin. Geen Sugar Babe meer, maar eerder een filler babe geworden eigenlijk wat dat betreft. Het is namelijk een van ex-Sugar Babe, Mucha Buena. Ik denk dat ik deze track heel vroeger, toen als meegeet, ook wel heb gehoord op 3FM. Maar wat ik al zeg, de laatste tijd steeds meer op TikTok. En elke keer als ik hem dan voorbij hoor komen, dan voel ik me ook eigenlijk een van die meiden die deze tune gebruikt onder de filmpjes op TikTok. Ik voel me dan ook een beetje een real girl. En ik ga dan ook een beetje met mijn kontje zo voor de spiegel staan. Ik weet niet, zo laat hij me gewoon voelen, weet je wel. Ex-meegeet en meegeet memories vandaag. Mucha Buena en Real Girl.

pauze op 3FM met Magnetic. Maar weet je wat het schitterende is aan die NPO Luister-app? Die staat de hele dag voor je open. Dus alle vragen die je hebt over 3FM of over de Festival Top 1003 bijvoorbeeld, kun je daarin kwijt. Zoals Johan ook doet, die zegt: hallo, het is nog steeds niet gelukt om mijn stemlijstje in te leveren voor de Festival Top 1003. En ik heb geen idee hoe laat die stembussen dichtgaan. Nou, goede vraag. Moeilijke vraag. Mooie vraag, Johan. Ergens tijdens de middagshow vanmiddag gaan de stembussen dicht bij het winnen van de laatste festivalmunten. Dus zorg maar gewoon dat je voor 4 uur die lijst hebt ingeleverd. Dan komt het allemaal goed. Morgen, de Festival Top 1003, hier bij 3FM. Try.

een grote show tegemoet dit weekend op Lowlands in de Alfa. Mr. Antoon. Je hoort hem op 3FM met de enige. Benieuwd hoe hoog die ook gaat eindigen in de 3FM Festival Top 1003? Hij kan nog in je stemlijstje. Dat kan wel. 3FM.nl is waar je moet zijn om te stemmen. Of ex-headliner van

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead bij 3FM. Zometeen eens even kijken wat een playlist staat er weer voor je klaar, hoor. Moving to the Sun van Huge L. Oh nee, sorry. Ja, Huge L natuurlijk. Ja, het is een beetje moeilijk om zomerplaten te draaien met dit weer natuurlijk. Geen zorgen, hoor.
1: Zometeen op 3FM. Meer Sebastiaan. Met onder andere deze.

0: bij 3FM.
1: De meeste muziek tijdens je werkdag. 3FM.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
10: 3FM. Zo komt het einde van de donderdagmiddag ook alweer in zicht. Hoe lekker is dat, hè? Laatste nieuws updateje van Sidi Dijkers.
11: Ja, goedemiddag. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden.
12: NOS op 3.
11: Een cold case team onderzocht oude DNA-sporen in die zaak. En die hielden ze naast alle DNA-profielen van veroordeelde criminelen, zegt de politie.
13: Dat leverde geen hit op met de persoon, dus daar kwamen we niet verder mee. Nou, dan kunnen we nog een verdiepingsslag maken samen met het NFI. Door te gaan kijken, kunnen we op basis van dat DNA mogelijk bij een verwant komen. Nou, dat leverde wel nieuwe informatie op. Goed om daarbij te vermelden dat dat ook een verre verwant kan zijn. Dus dat vraagt dan vervolgens ook nog wel het nodige recherchewerk. Nou, uiteindelijk heeft ons dat gebracht tot die 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn.
11: Zijn DNA matcht dus met het spoor dat is gevonden. Sinds 2 jaar geldt er ook geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen, waardoor de man alsnog een straf zou kunnen krijgen. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. En dat ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. Er wordt nu ook getest of er monsters voor laboratoria heen en weer gevlogen kunnen worden. Het OM linkt nog 3 sterfgevallen aan middelen van funcaps. Dat is duidelijk geworden in een eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen de eigenaren van funcaps. Het bedrijf verkocht via hun website kalmeringsmiddelen en designerdrugs. Volgens OM zaten daar geen bijsluiters bij en de verkoop werd gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. En een nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard is een hit in het buitenland. Vooral in Peru gaat het shirt helemaal viral.
14: Un club de Países Bajos presenta su nueva indumentaria en honor a Santa Rosa de Lima. Se trata del Fortuna Sittard de la Eredivisie, que presentó una camiseta alterna en honor a Santa Rosa de Lima.
15: El Fortuna Sittard de la Eredivisie lanzó una camiseta visitante inspirada en la Santa Peruana.
11: Ja, ze zijn in Peru niet ineens allemaal Fortuna-fans. Het komt omdat de beschermheilige van Sittard op het shirt staat, Sint Rosa. Ze werd geboren in Peru en is de eerste heilig verklaarde persoon uit Zuid-Amerika. En daarom zijn ze daar zo'n fan van het shirt. Het weer, er trekken veel pittige buien momenteel over met hagel en onweer bij een graad of 20. Morgen ook buien en een graad of 20.
10: Zijn het pittige buien, dan moet je een beetje melk drinken. Komt het allemaal weer goed, krijg je nu de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer staat op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor Valkenswaard heb je een kwartier.
16: 3FM. 3FM.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Festival Top 1003.
23: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.

0: Corona en Rhythm of the Night.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ach, het is even tijd om afscheid te nemen. Volgende week ben ik op vakantie. Morgen hoor je mij met de Festival Top 1003. Dus ik heb een beetje het gevoel dat dit de laatste keer is dat ik dit liedje voor je ga draaien op 3FM in deze nieuwigheid. Want heb ik weet wat er hierna mee gaat gebeuren natuurlijk. Het is een gloednieuw liedje van Feline samen met Melle. Twee Nederlandse artiesten die al meerdere keren hier zijn langs geweest, ook in de 3FM Livebox. Samen in de verlanglijst hebben gestaan, maar wel altijd solo-werk hebben uitgebracht. En af en toe de handen ineens slaan voor een samenwerking op een plaat. Dit is al de derde keer dat zij samen een liedje hebben uitgebracht. Dit is een liedje wat ze ook samen hebben geschreven, maar waarvan het de bedoeling was dat het voor alleen Feline zou zijn. Een solo-track voor Feline. Uiteindelijk is hij een beetje op de plank beland. Is het allemaal niks geworden en hebben ze hem er weer afgehaald en besloten ze, ja, misschien moeten we hem toch samen gaan uitbrengen. En ik sprak ze afgelopen zondag in mijn eigen programma Vooraan. Dat hoor je iedere zaterdag en zondag vanaf 10 uur met heel veel nieuwe muziek. Sprak ik ze over deze track. Ik dacht zo, ja hallo, het is de derde samenwerking die jullie al hebben uitgebracht. Het is wederom een ongelooflijk fijn en prachtig liedje. Het is niet heel moeilijk om nu nog een EP uit te brengen, toch? Of misschien wel een album.
2: Ja, die vraag krijg ik dus nu ineens best wel veel. Of dat mensen van dit liedje ook weer leuk vinden. En de vorige At My Worst en Hot Summers was dat ook. En zei, ja, toen was het natuurlijk één of dan twee. Maar ja, nu zijn het er drie. En dan, dan ben je zeg maar al op de helft van de
0: EP. De eerste drie van de zes tracks heb je al op de EP, hè?
2: Precies. Dus mensen die vragen dat nu ineens allemaal. Ja, misschien moeten we er maar gewoon een keer serieus over na gaan denken.
0: Nou, dat denk ik non-de-ju ook. Alsjeblieft, mocht u nog een keer luisteren, Melle en Feline, breng nou eens een keer samen gewoon een volledige EP uit of een heel album. Want deze sound, dit gevoel is zo fijn. Feline en Melle, samen maakten ze Remember.

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna, je hoorde Populair.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Zo, ik ben er zelf eigenlijk ook wel een beetje aan toe, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik moet natuurlijk ook wel een beetje hier zitten om jou sowieso de hele tijd al door die werkdag heen te slepen. Maar ik kijk zelf ook reikhalzend uit naar de Hocus Focus Mix. Dus fijn dat je er sowieso bij bent in de NPO Luister hebt. Kunnen we hem samen even lekker door gaan beuken. Want ik ga zo meteen binnen nu in een minuut of 7 een mix voor je draaien hier op 3FM met de naam Hocus Focus Mix. Die is elke dag weer anders. Maar elke dag bestaat die uit één vast recept, dat dan weer wel. En dat is heel veel energie en de perfecte mix om even die laatste klusjes, die laatste shizzle die je nog geregeld moet hebben, gewoon even te af te vinken van je to-do-list. Even ervoor te zorgen dat het gewoon is afgerond. Vooral voordat de vrijdag begint. Want dat is toch wel de minst productieve dag van de week, hè? Daar kunnen we het wel over eens zijn. Dus laat vooral weten via de NPO Luister-app welk klusje jij straks tijdens Hocus Focus Mix gaat afronden. Kan ik jou misschien wel verwennen met iets heel lekkers richting het weekend. Dat is wel lekker. Ja, dat is wel lekker.

0: via de NPO Luister-app wat voor klusje jij gaat afronden tijdens deze Hocus Focus Mix. Want dan levert je net dat beetje extra focus op om de laatste afvinkbare dingen van je to-do-list af te vinken. Laat het weten via de NPO Luister-app. Maak ik jou zometeen misschien wel heel erg blij met een uitstekend gevulde snoeppot voor op je werkplek. Of gewoon lekker voor thuis in de kast, dat kan ook, hè. De NPO Luister-app staat helemaal voor je open. Laat weten welk klusje jij gaat afronden tijdens de mix. Je gaat heel veel horen met onder andere zometeen nog Sarah Larsson. Duncan Lawrence komt erin voor. Eerst Martin Garrix en Cameron and the Liar.
1: De Hocus Focus Mix.

0: Christmas Mix. En wat knalde die weer lekker door het apparaat, hè? Martin Garrix samen met Carolina Liar. Je hoorde Smile voorbij komen. Ook Mike McGoon, Dragonette, Outlines. Duncan Lawrence met Electric Life. Een hele dikke throwback in de vorm van SL2 met On a Rocket Trip. En natuurlijk, aan het einde hoor je nog Zara Larsson en Midnight Sun. Chris, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hoe ver ben je al?
1: Ik dacht, als Sarah Larsson nog heel even had geduurd, dan had ik hem af.
0: Nou, daar hoef je niet ver mee, denk ik, toch?
1: Nee, ik moet nog echt nog een paar piekjes.
0: Ik zie een foto voorbij komen van jou in de NPO Luister-app met een ja, wat ik zie eigenlijk aan de zijkant volledig gesnoeide heg. Alleen de bovenkant nog, inderdaad.
1: Ja, precies, dat was ik aan het doen.
0: Ben jij hier voor je werk mee bezig? Of ben je gewoon, is het in je eigen tuin waar je hier voor bezig bent?
1: Nee, dit is voor mijn werk. Ik ben hovenier.
0: Ach, wat lekker zeg. Het lijkt me zo'n rustgevende baan. De hele tijd met je hoofd gewoon bezig met de spullen die voor je staan. Altijd in het groen, altijd je handen weer wassen daarna. Het is wel lekker, toch?
1: Ja, ik vind het fantastisch. Ik zou niks anders meer willen doen.
0: Heb jij want het is natuurlijk nu weer wat natter aan het worden in de tuin door alle regen die valt. De herfst komt er langzaam maar zeker aan. Het grasmaaiseizoen is natuurlijk ook een beetje aan het eindigen. Dan heb jij een ultieme tip voor iedereen die nu luistert met de tuin voor de komende weken eigenlijk, voor de komende periode?
1: Een ultieme tip? Ja. Geniet ervan. Dat is het belangrijkste.
0: Dan gaat die planten toch ook niet minder dood van?
1: Nee, absoluut niet. Hoe meer liefde je erin stopt, hoe meer je ervoor terugkrijgt.
0: Ah, dat is een heel mooi streven om deze donderdag langzaam tot een einde te brengen. Deze werkdag in ieder geval. Jou te danken in ieder geval voor het luisteren naar de Hocus Focus Mix en even lekker door te werken, krijg je als beloning van mij een goed gevulde 3FM snoeppot opgestuurd.
1: Ja, hartstikke idee.
0: Dat komt er mooi in de bus terecht, denk ik, of niet?
1: Heerlijk, ja, die komt in de bus gestaan.
0: Chris, werk ze nog even en tot volgende.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
18: Daar zijn we weer! Carpet Ride!
19: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpet Ride! Carpet Ride!
20: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
20: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: vanmorgen beelden gezien op Instagram. Nou, bizar. Gaan we het zo over hebben. Eerst de NOS 3 met niemand minder dan Sydney. Sydney weet hoe het zit. Sydney.
1: Ja, goedemiddag. In het hele land zouden dezelfde regels moeten gelden voor protesten met tractoren op de snelweg. NOS op 3. Tot nu kan dat nog per regio nog te veel verschillen, vindt de regio-burgemeester van Oost-Nederland, Bruls. Hij zegt dat namens alle burgemeesters van Overijssel en Gelderland.
2: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen. Maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen, want die strekken zich door het hele land uit natuurlijk.
1: En de burgemeesters zeggen dit na dodelijke ongeluk van vorige week vrijdag op de A59. Dat gebeurde aan het eind van een file. Die was ontstaan toen boeren met trekkers over die snelweg reden. En dat is eigenlijk verboden. Maar burgemeesters kunnen een uitzondering maken als het om een demonstratie gaat. Volgens Bruls zou iedereen daar één lijn in moeten trekken en moeten zeggen dat mag niet. Goed nieuws over de natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is namelijk na dagen grotendeels onder controle. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Er wordt al anderhalf jaar gewerkt aan een N-weg tussen Maasland en Schipluiden in Zuid-Holland. En dat zorgt ervoor dat mensen best ver om moeten rijden. En daarom heeft de provincie een creatieve oplossing gevonden. Een gratis bakfiets voor gezinnen. Op die manier hoeven ze minder lang om te rijden. Met de auto doe je er namelijk 3 kwartier over. En met een bakfiets is het maar een kwartiertje. Er zijn 5 van die bakfietsen gekocht en daar wordt goed gebruik van gemaakt. En een probleempje bij ruimtevaartorganisatie NASA. Ze wilden een belangrijke telescoop redden die al meer dan 20 jaar onderzoek doet naar speciale lichtstralen. Het apparaat dreigde terug te zakken naar de aarde en in de dampkring te verbranden. Dus lanceerde NASA een andere satelliet om de telescoop weer terug de ruimte in te duwen.
3: But the rescue craft began spinning out of control soon after launch and engineers couldn't fully fix it. And that means the telescope will make a flaming plunge back through the atmosphere later on, likely this year.
1: En dus gaan beide satellieten waarschijnlijk in rook op. Dus net als de miljoenen die de reddingsmissie kostte, zo'n 20 miljoen euro. Het weer de komende uren nog een aantal pittige buien. Later droger bij een graad of 13. Morgen weer regelmatig een bui en een graad of 20.

0: weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Creon kozijnen.
3: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
6: 3FM Festival Top 1003.
7: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.
8: Ja!
7: 3FM. Barend en Benner.
9: Wij gaan vandaag een 3FM reliquie, ik weet niet of ik dat goed uitspreek, gaan we weer uit. Ja, we gaan hem weer laten horen, maar ik weet niet of iedereen er blij mee is.
10: Mop.
9: Echt?

0: herstel. En ik richt me even in het speciaal richting alle co-ouders die luisteren. Ik ben met je. Wat is nou de meest ideale manier van co-ouder zijn als het gaat om vakantie? Ik heb een soort gat in mijn hart inmiddels. Omdat het nu echt lang begint te duren. Ik heb met mijn ex afgesproken om het op en af te doen. Dus de hele vakantie te verdelen in 2 blokken. 3 weken bij mij en 3 weken bij haar.
1: Ah.
0: Dat eerste gedeelte was fantastisch, want toen had ik ze 3 weken.
1: Ja.
0: Maar nu na 2 weken denk ik toch van, je, dat duurt wel echt lang.
1: Oh, dat is ook wel echt lang, hoor.
0: Moeilijk, man. Echt een gaatje markt.
1: Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb het al met een dag.
0: Hmm.
1: Dus ik zou je graag willen helpen. Ik kan je geen tips geven, maar er zijn vast genoeg co-ouders op de wereld.

0: even herstel. En ik richt me even in een speciaal richting alle co-ouders die luisteren. Ik ben met je. Wat is nou de meest ideale manier van co-ouder zijn als het gaat om vakantie? Ik heb een soort gat in mijn hart inmiddels. Omdat het nu echt lang begint te duren. Ik heb met mijn ex afgesproken om het op en af te doen. Dus de hele vakantie te verdelen in twee blokken. 3 weken bij mij en 3 weken bij haar. Dat eerste gedeelte was fantastisch, want toen had ik ze 3 weken.
1: Ja.
0: Maar nu na 2 weken denk ik toch van, je, dat duurt wel echt lang.
1: Oh, dat is ook wel echt lang, hoor.
0: Moeilijk, man. Echt een gaatje markt.
1: Ja, dat begrijp ik helemaal. Ik heb het al met een dag. Dus ja, ik zou je graag willen helpen. Ik kan je geen tips geven, maar er zijn vast genoeg co-ouders op de wereld.
0: Misschien ook gewoon het ongenuanceerde geluid van Jelmer in deze.
1: Ja, ik wil zeggen, ik

0: het op en af te doen. Dus de hele vakantie te verdelen in twee blokken. 3 weken bij mij en 3 weken bij haar.
1: Ah.
0: Dat eerste gedeelte was fantastisch, want toen had ik ze 3 weken.
1: Ja.
0: Maar nu na 2 weken denk ik toch van, je, dat duurt wel echt lang.
1: Oh, dat is ook wel echt lang, hoor.
0: Moeilijk, man. Echt een gaatje maakt.
1: Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. Ik heb het al met een dag.
0: Hmm.
1: Dus ja, ik zou je graag willen helpen. Ik kan je geen tips geven, maar er zijn vast genoeg co-ouders op de wereld.
0: Ah, misschien ook gewoon het ongenuanceerde geluid van Jelmer in deze.
1: Ja, en ik wil zeggen, ik kan me wel goed als een kind gedragen.
0: Ja, elke dag, we hebben de hele week weer echt iemand van bijna 40 in het lichaam van een 13-jarige met de geest van een 6-jarige.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, maar vriend heeft een gekke smaak.
0: Wat zou jij doen? Ja.
2: Nou, ik zou in eerste instantie denken, neem geen kinderen, maar dat is te laat.
0: Ja, oké, maar dat is te laat.
2: Dat is te laat. Ja. Maar nu je ze wel hebt, zou ik zeggen, wat zijn nou dingen die je echt alleen maar kunt doen als je kinderen er niet zijn?
1: Oh, wat een goed idee.
2: En doe die dan al die tijd.
1: Ja, want dat mis ik dus wel soms echt.
2: En zorg dat je genoeg zalf hebt voor je vriendin.
0: Voor zichzelf.
1: Kan ook.
0: Ja. Nee, maar dat is ook wel de reden dat ze Jelmer zeg maar een podium hebben gegeven. Om gewoon altijd te denken in oplossingen.
2: Ja,
0: dat is altijd gewoon weer zelf.
1: Dat is waar. Niet denken in problemen,
0: Precies. Oké.
1: Okay. Maar wat zijn dingen die je graag zonder kind doet?
0: Nou, dat zijn dezelfde dingen die jij heel graag doet zonder dat je kind erbij is. Ja.
1: Ja.
0: Dat is heel logisch. Het is lekkerder om uit eten te gaan wat langer naar wat exclusieve restaurants.
1: Ja, precies.
0: Zonder je kinderen.
1: Ja, en ik wilde heel graag in Italië echt goede hikes maken. Ja, doe je ook niet met een kind.
0: Goede hikes.
1: Ja, even lekker hiken.
0: Wilde jij hiken?
1: Ja.
0: Maar jij hebt normaal gesproken het bewegingsritme van een bejaarde.
1: Hou toch op. Heb je mij gezien op mijn wakeboard?
0: Nou, nee, maar
1: ik beweeg me heel soepel door het leven.
0: Nee, maar dat geloof ik. Maar ik vind jou niet een hele heftige lichamelijke intensiteit bezig in het leven. Dus qua sport, gewoon normale vrouw in Amsterdam sport meer dan jij.
1: Weet je, dat valt toch wel mee? Ik sport 3 keer in de week.
0: Af en toe een beetje tennissen.
1: Ja.
0: Beetje lopen. Een
1: beetje pilates.
0: Ja, nou, ik zie daar weinig van.
1: Als je naar mijn lichaam kijkt of
0: Nee. Als je naar je lichaam kijkt, wat ik niet doe, weet je wel. Want ik bedoel, ik ben een soort Donnie Roelvink, weet je wel. Ik kijk niet naar jou. Ik vind niet alleen dat een vrouw niet mag sporten met een man, maar ook dat een man niet naar een vrouw mag kijken, en andersom ook niet.
1: Maar we dwalen echt totaal
0: af. Nee, helemaal niet. Het is gewoon even...
1: Ik vind juist hele lange dingen, gewoon heel lang doen.
0: Ja.
1: Dan op een gegeven moment dan kom ik echt in een heel meditatieve staat.
0: Oké, maar dan moet je misschien een andere partner zoeken.
1: Nee.

0: kritiek op zo makkelijk, weet je. Ik ben een spits. Je vroeg Pierre van Hooijdonk vroeger ook niet om de bal niet in te koppen als het doel leeg was.
1: Zo makkelijk.
0: Ja, zo makkelijk. Ja, hij lachte alleen maar, het is niet leuk voor de tegenstander. Oké. Okay.

0: Emerald Whitcomb, Kingdom of Fear. Een van de beste gospelliedjes die er is gemaakt de afgelopen 30 jaar. Die gaan we zo draaien. En je wist helemaal niet dat het een christelijk liedje was, maar dat is wel hoe het is. En je hoort het zo meteen.
1: Wat
0: heeft het nieuws?
1: Wat heeft het nieuws?
2: Net niet gehaald.
0: Ja, net niet gehaald. En net niet gehaald. Even een rondje door onze eigen schermpjes en wat er allemaal gebeurt en toestanden. En net een nieuwtje van mijn eigen persoontje. Hij staat hier online, aflevering nummer 21 van Barend en Ben Ranking de Reviews. Ik moet je heel eerlijk zeggen, een geweldige terugkomeditie na de vakantie. We waren een klein beetje ingedut, misschien net voor de vakantie, dat we dachten ja.
3: Nou, een klein beetje boel.
0: Ja, een klein beetje boel,
3: ja. Een beetje boel, maar...
0: Nee, wij waren heel slecht. Jij was heel goed.
3: Jel was echt heel goed.
4: Nou, ik vond die vanuit Amerika vond ik echt heel goed.
0: Nee, dat klopt. Die was leuk, maar die twee weken daarna was het niet meer.
4: Die waren minder.
0: Dus
4: het is, ga naar je podcast device.
0: Precies. Barend en Ben Ranking de Reviews. Vergeet niet te luisteren. En doe dat ook misschien lekker morgen na het radioprogramma. Komt het goed. Oh ja, lachen. Ja. Leuk om even te melden. Nou. Nel en ik gaan morgen twee specials opnemen van de podcast.
3: Op Lowlands.
0: Ik heb vanmorgen met de vijand van Jelmer gebeld.
4: Vijand, ik krijg nog geld van hem. Zeg dat nog even tegen hem, ik krijg nog geld van hem.
0: Daar zal ik de podcast ongeveer mee openen.
4: Goed zo. Ja.
0: Dus dat is wel goed. Nee, de Snackspair vanmorgen. Het was gelijk een leuk gesprek. Gezellige jongen en over het vaderschap en hoe het met hem gaat en over Ajax. En ik ben blij dat jij een uurtje later komt, dat ik gewoon lekker alleen
3: ben. Dat jullie even samen. Ja, ik vind wel jullie.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, wat heb jij?
4: Nou, wat is het meest irritante 's nachts?
0: Wat ik 5 keer moet.
3: Plassen, ja, dan hebben jullie mannen last van, ja.
4: Ja, nou, er is dus nu eindelijk een uitvinding die is nog beter dan de iPhone.
3: Echt een luier.
4: De beste uitvinding sinds de iPhone. Ja. Namelijk in China hebben ze bedacht een toilet die naar je bed toe komt rijden als je moet plassen.
3: Nou, wat dom.
4: Oh, nee, fantastisch. Nee. Dan kan je gewoon zo uit je bed, zo al het
3: toiletje. Ja, maar je moet er nog steeds uit.
4: Maar je...
0: Ja, vind ik dus ook. Ik vind het ook wel, het heeft ook wel wat lekkers om met zo'n... Ja, laat ik het even netjes omschrijven. Met zo'n gespannen boog, weet je wel. Gewoon het bed uit te lopen, weet je. Dat dan zo heerlijk, zo pontificaal tegen je broek aandrukt. En dan te denken, hè, wat lekker is, het was 2:44. Ik kan nog even lekker 3,5 uur liggen zo meteen. Maar heeft ook wat, hè?
3: Ja.
4: Ja, nee, oké. Okay, maar hoe doe je dat met je gespannen boog?
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nellebel.
3: Ik kwam een tip tegen voor mensen met veel hoofdpijn.
0: Ja.
3: Klein beetje zout onder de tong. Ja. Daarna 2 glazen water. Binnen 5 minuten is je hoofdpijn weg. Hartstikke idee.
0: Ik dacht gewoon een operatie geslachtsverandering.
1: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, wat recent.
3: Maar dan wel naar
0: ja, precies.
3: Ja.
0: Hey, andersom. Oké, okay, jongens, een gospelliedje waarvan je niet wist dat het een gospelliedje was. Bart heeft het goed. Of je weet het wel, maar dan prijs ik het jezelf nog even in. Of print ik het je nog even.

0: 033, de kerk in Nijkerk. Ik ga er weer naartoe, jongens. Komende zondag. Ben lang niet geweest.
1: En heb je veel op te bieden?
0: Ik ook niet. Nou, nee. Ik ben wel gewoon naar andere kerken geweest. Maar ik ben niet naar mijn normale kerk geweest. Omdat ik dan ben ik of op vakantie. Of ze hebben een... Ja, dat is een autist. Dus ik is ook ongelooflijk. Ze hebben dan een zomerschema. Dus dan is het in plaats van om 9:30 is het om 10:30. En dan trek ik het niet in mijn hoofd.
1: Ja, want bij jou is het 9:30.
0: Nou, 9:30 is 9:30. Maar, en dan, ja.
1: Maar ga je dan niet op vakantie? Ja. Want dat doe ik altijd op vakantie. Even de kerk in en een kaarsje voor iemand branden.
0: Ik ben in Griekenland ben ik de kerk in geweest. Even kort op een heuvel bij El Verano, de strandtent daar. Waar ik later van zag dat een hele grote influencer op de dag dat wij er waren ten huwelijk werd gevraagd. Maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja.
0: En toen kwam ik daar naar binnen en zag ik een of andere... de oekumenische geluiden en priesters. Zo, toen vond ik het een beetje duister in één keer.
1: Oh,
0: en toen dacht ik, dat is helemaal niet, dat wil ik helemaal niet.
1: Oh ja, ik was op een gegeven moment bij een kerk en toen hadden ze van die... dus niet echte kaarsen, maar zo gewoon kaarsen met een batterijtje erin.
0: Oh.
1: En dan kon je die aanklikken, moest je wel een eurotje betalen.
0: Maar was dat de kerk of was dat de Easy Toys?
1: Nee.
0: Kaarsen met een batterijtje.
1: Nee, ik ga standaard doe ik even een kaarsje branden voor iemand.
0: Maar wie, je zegt dan wel wat, toch?
1: Zeker.
0: Oké, en is dat heel persoonlijk of hoe doe je dat?
1: Nou, ik doe het gewoon in de kerk. En dan is het gewoon voor iemand die het even moeilijk heeft of een beetje liefde kan gebruiken. En dan doe ik gewoon een kaarsje opsteken. Dat is mooi.
0: Dankjewel, schat. Je hebt dit toch weer voor mij gedaan, dat voel ik dan. Je moet niet even...
1: het liefst kon gebruiken.
0: Tuurlijk, altijd lekker. Oké, waar ik naartoe wilde is Mary Mary. Hadden we goed kunnen stoppen in een beetje besta je nog? We zijn wat trager vandaag, vergeef het ons. Het was onze eerste of onze laatste dag van de eerste week terug naar vakantie. Maar we hebben vandaag een fenomeen, een 3FM... Reliquie?
1: Bestaat dat woord, reliquie?
0: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja. En ik ben bang dat er ook heel veel mensen hatelijk gaan reageren... dat we weer hebben opgetoverd.
2: Kan niet.
0: Ja?
2: Dit is gewoon, dit is echt...
0: Kult.
2: Dit is kult.
1: Okay. Ja,
2: dit is kult en het is kult.
0: Oké.
2: En toch ook een soort 3FM anthem.
0: Kleine hint over wie het gaat. Hoor je binnen nu een paar tellen hier. Come.

0: weet niet of we jou hier nou een plezier of een hele slechte 5 minuten mee doen. Ik denk eigenlijk niet het laatste. Want laten we eerlijk zijn, dit is zo'n icoon die we zo meteen een beetje bestaan nog hebben. Zeker als je 3FM-luisteraar bent van al best wel heel lang. Dat we eigenlijk heel erg nieuwsgierig zijn in wat voor jongen we zo meteen aan de telefoon krijgen. Ik heb dat heel erg...
1: Het is een man.
0: Ja, daarom.
1: Ja, weet je, dat is zo leuk.
2: Hoe oud is hij nu?
1: We leren hem kennen als jongen.
2: Ja,
0: volgens mij in 2009. 3FM Series Quest 10.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus, laat ik eerst even horen wat hij nu maakt.
3: Ik zie jou zo.
0: Maakt hij nu en dit maakte hij vroeger. Laat even weten in de NPO Luister-app

0: maar zo ongekend nieuwsgierig in wat we zo meteen aan de telefoon krijgen.
1: Ja, ik ook. Oh, ik vond het toen der tijd al echt heel cute.
0: Heel cute?
1: Ja, terwijl echt mensen ook helemaal het een walgelijk ventje vonden.
2: Ja, maar dat, zo. Dat, zijn dat heb ik echt nooit begrepen.
0: Nee, maar dat was wel zo.
1: Ja,
0: mensen gingen heel... Nou, jij zegt het wel.
1: Nee, ik vond hem heel cute.
0: Het is eigenlijk jouw diepe krochten van je ziel die je even laat zien hier.
1: Oh ja.
0: Nee, oké, right. Laat even weten via de NPO Luister-app doen wij NOS 3 met Sydney. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Zo'n 750 keer per jaar gaat het goed mis in Nederlandse ziekenhuizen. Spreken we van een medische misser. Situaties waaraan een patiënt ernstig letsel overhoudt of zelfs overlijdt. Nieuwsuur kwam erachter dat veel ziekenhuizen het onderzoek naar die medische missers niet goed aanpakken. Er wordt te veel gekeken naar degene die de fout heeft gemaakt, in plaats van naar de omstandigheden daarvan. Dat terwijl de impact op artsen en verplegers al enorm is als ze een fout maken.
4: De grond zakte onder mijn voeten weg. Ik schrok enorm. Ik kreeg het niet uit mijn hoofd. Ik had vreselijke last van schuldgevoel.
0: Ja,
4: schaamte ook. Ja. Ik was bij alles bang dat ik weer iets ongemerkt fout zou doen.
3: En dat vergrootglas op de persoon die een fout maakt zorgt voor angst om fouten te melden. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. De inspectie zegt dat de cultuur binnen ziekenhuizen anders moet.
2: Ja, dat is de reden waarom ik het ook nooit... Ja, ik kan het ook niet, maar ik zou het nooit willen.
0: Wat?
2: Nou, als ik hier een fout maak, dan is het even stil. En dat gebeurt nogal eens.
1: Ja,
2: maar dan baal je al.
1: Ja.
2: Maar als je dan een... dat is vreselijk.
1: Nee, voor ons alle drie zou het echt een heel slecht idee zijn.
2: Ja, nou, vooral voor jou.
0: Ja, oké. Maar ook kut voor die mensen, man. Laten we
2: daarom.
0: Zo simpel.
2: Ja.
3: De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen daar.
0: Zo.
3: Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke en vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde daar. Ja, en dan even iets totaal anders. Er is meer nieuws. Telcel keert namelijk mogelijk weer terug op tv.
5: U wilt een boterham meenemen of een restje inpakken. Maar door het gedoe met die plakkerige keukenfolie wordt het vaak een rommeltje.
6: Hi, Mark Gill here for Wraptastic. The super smart dispenser that lets you pull, press and wrap. Just like that. Amazing!
3: Ja, het merk met spotjes voor lounge-stoelen, bakspullen, bibberbanden om sixpacks mee te kweken, dat verdween dit jaar van tv omdat het moederbedrijf failliet was gegaan. Telcel die heeft inmiddels nu een nieuwe eigenaar en die wil het weer gaan uitzenden op commerciële zenders. Maar dat is nog niet alles. Ze willen de gepatenteerde producten ook via internet gaan verkopen, want dat wordt helemaal lijp natuurlijk.
0: Nou ja, wat je gewoon ziet, kijk, wij zijn met Baart en Menner zijn we live op TikTok sinds deze week. Het laatste uurtje is leuk om te checken en we proberen er wat van te maken en dan vinden we onze weg wel in. Kijk, ik denk dat al die bewezen dingen die vroeger op tv gewoon wel werkte omdat er niets anders was, dat je dat op die kanalen moet gaan doen. Ik denk dat je best wel gewoon op een leuke manier dit soort producten kunt verkopen middels een stream gewoon. Dat denk ik.
1: Schat, dat is TikTok.
0: Nee, daarom. Nee, maar, bedoel, nee, maar gewoon live. Gewoon iemand die daar staat. En
1: dat gebeurt op TikTok al non-stop.
0: Maar gewoon ook voor de Nederlandse markt. Dat zie ik nog weinig.
1: Dat weet ik niet.
0: Dat is wel grappig.
1: Nee, ik weet wel dat ze een presentator zoeken.
0: Ja, maar dat is inderdaad voor jou heel goed. Voor jouw profiel.
2: Het lijkt mij fantastisch. Ja.
0: Voor jouw profiel. Ja,
2: ik zou dat echt willen.
0: Nou, maar doe eens dan. Doe ze even nog. Oké, we geven jou nu de bladblazer voor kleine achtertuin.
2: Kijk, fantastisch. Wat het mooie is van deze bladblazer is, je kan hem gewoon gebruiken in je auto achterin.
0: Hij kan het niet. Hij kan het niet. Nee. Ik mis overtuiging.
1: Ja, dit was de demo.
0: Nee, dit is geen demo. Je moet... Ik probeer...
2: Telcel, bel mij.
0: Ja,
2: bel mij.
0: Ja, bel mij voor gehandicapte parkeerplaatsen.

0: kan er gewoon op, terwijl je geen krukken hebt.
1: Maar ik zei het je, dit is het. En dit kan hij wel. Ja. Perfect. Dus niet mij liggen blamen dat ik verkeerde grappen maak. Ik positioneer je allemaal gewoon naar de goede plek. Shit, en wat je heel goed kan is het weer.
2: Ja, ik bied het gepatenteerde weer even aan. De komende uren nog een aantal pittige buien. Later drogen, graad of 13. Dan morgen weer regelmatig een bui. En dan een graad of 20.
1: Ja, de Bijlmer staat het vast.
3: Het is hartstikke druk op de weg. De A2 Eindhoven Utrecht voor knooppunt Empel 13 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam voor knooppunt Hofvliet 60 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor knooppunt Ridderkerk 26 minuten. De A50 Arnhem Apeldoorn voor afrit Hoenderloo 18 minuten. En nog één lange, de A50 Apeldoorn Arnhem voor afrit Schaarsbergen 16 minuten.
1: Ik heb via Telcel vanmorgen nog een jingle gekocht.

0: kwart voor vijf in de nieuwe editie van Beentje Besta Je Nog. Het enige item wat al onze seizoenen heeft overleefd.
1: Ja, ja, ja, klein
0: het is ongelooflijk.
2: Ja, maar ja. Het is wel mooi, want het gaat dus echt van Iron Maiden naar Vandenberg en van Man to Be
0: ja.
2: naar
0: nou ja,
2: deze
0: van
2: persoon.
0: Van
2: daar,
3: ja. Hey, Beentje.
4: Leuk dat jullie er allemaal zijn.
5: Besta je nog?
0: Ja, een 3FM-icoon, een fenomeen. Ik heb hem heel lang niet gezien en of gehoord. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar de jongen die het is geworden. Inderdaad, je hebt de hoeken net voorbij horen komen. En het werd al in grote getalen geraden via de app.
6: Verliefdheid is een toverbal, niet meer dan dat.
0: Mag ik de handen op elkaar voor niemand minder dan Jordi van Loo. Jordi!
7: Hallo jongens.
0: Hallo Jordi. Ik heb
7: een oude man met een baard inmiddels.
0: Nou ja, en geboren op 16 juni 1993, dus 33.
7: Zo, en als je het snel zegt.
0: Dan valt het mee. Jordi, we gaan even terug, want we kennen jou allemaal, zeker alle 3FM-luisteraars die er al heel lang zijn. Je bent een icoon geworden tijdens 3FM Serious Request. Ik dacht 2009, maar het is 2008 geweest.
7: Allemaal bij jullie begonnen, hè?
0: Vertel eens even, hoe kwam jij zo in aanraking met dat glazen huis? Hoe ging dat precies toen de tijd?
7: Ja, Koen en Sander, die toen nog op jullie stoel zaten, die zijn aan die plaat gaan hangen. Even later, Giel Beelen was in die periode verliefd. En ik weet nog wel dat ze, het was een soort aaneenschakeling van momenten. En voor je het wist maakten ze het anthem van het glazen huis van. Ja, dat was natuurlijk het hek van de Dam.
2: Ja, het was het meest opgestemd, hè? Het stond op nummer 1 van de series.
7: Ongelooflijk veel geld opgehaald voor de Rode Kruis. Wat natuurlijk heel fijn was. Armin van Buren die er een remix van maakte. Uiteindelijk beland ik dus januari. Het kon natuurlijk haast ook niet anders. Beland ik dus overal op 1. Dat is natuurlijk een hele rollercoaster geweest.
0: Maar Jordi, dat klinkt bijna als een hele positieve ervaring. Hoe is het voor jou gewoon als jongetje geweest? Want ik zit nu ook weer andere fragmenten. Zit ik even terug te kijken. Het is een andere tijd. En ik wilde ook niet te veel over janken en zo. Maar er werd ook op een bepaalde manier met jou omgegaan, omdat jij werd een beetje gezien als een militant, irritant mannetje. Hoe zat het ook weer precies toen? En hoe was dat voor jou?
7: Ja, nou ja, kijk, als je erop terugkijkt, dan vraag je nu, kijk, dat zou nu niet meer gebeuren.
0: Nee,
7: ik denk dat ook goed is.
0: Yeah.
7: Alleen, ik heb er wel een leven vol muziek voor teruggekregen.
0: Yeah.
7: En ik ben al 20 jaar, doe ik van alles. Doe ik hele toffe dingen. Dus het is voor mij, gelukkig is het positieve altijd wel. Maar goed, je bent natuurlijk 13, 14 jaar, dus dan ben je natuurlijk eigenlijk ook veel te jong voor dat vak, hè?
0: Ja,
1: want dat we zijn net even achter de schermen, inderdaad, dat zou nooit meer gebeuren. Maar zo'n jong jongetje, je zit op een gegeven moment bij BNN en die gasten, eigenlijk allemaal oude gasten, zeggen van tevoren tegen jou van, ja, leef je helemaal uit, zeg wat je wil. En daar zie ik eigenlijk een heel jong jongetje, wat eigenlijk allemaal grapjes wil uitmaken. Maar iedereen, helemaal de verkeerde kant op.
2: Maar je wordt eigenlijk gewoon een beetje gepest. Dat vind ik wel. Het lijkt. Nee, maar Giel Beelen ook, sorry dat ik het zeg.
0: Ja.
2: Ik vind Giel een leuke vet, maar werden sneeuwballen op je gegooid.
7: Dat zijn natuurlijk wel tragische dieptepunten.
1: Ja.
7: Het staat natuurlijk heel ver van me af, hè, jongens, want ik ben 33, dus het zal raar zijn als ik therapie is al achter de rug. Dat ik daar nu nog over in zou zitten, dat is gelukkig ook niet meer het geval. Maar het is natuurlijk wel, als ik erop terugkijk, dan zijn er best wel momenten geweest waarvan ik denk, dan ga je wenkbrauwen wel van front.
0: Begrijp ik helemaal vanuit jou. Aan de andere kant, de verdediging, weet je wel, ik wil nu ook niet een soort van op Giel en op Koen en Sander allerlei dingen gaan gooien. Niet omdat ik die jongens graag mag, omdat het echt daadwerkelijk een andere tijd was.
7: Ja.
0: En ik heb ook Nel, dat zijn dezelfde mensen als die tegen jou zeiden, Nel, je bent nu 27, je bent een grote mevrouw, hier heb je een camera op je snuffert, gaan we alles voor de drugs in je lijf peren.
1: Ja.
0: En maken wij daar een televisieprogramma van, dat heet De Drugslab.
1: Het verschil was, ik was 28.
7: Ja, dan ben je 28 inderdaad.
1: Jordi 14. Maar om even dat gesprek te draaien, want je was een kindster, maar wat waren de leuke kanten ervan?
7: Ja. Nou ja, Armin van Buren die een remix maakt van je liedje.
0: Ja.
7: Dat is natuurlijk, jongen. Vervolgens heb ik natuurlijk 50 verschillende radio- en televisieoptredens mogen doen met het Cor Bakker Orkest. Ik werd genomineerd voor het beste liedje van 2009 van Wilma Harp. Ja. Nou ja, hits die daarna kwamen, hè, 4, 5 liedjes die natuurlijk allemaal in de slipstream van dat allereerste liedje was. Maar dat heeft toch wel tot mijn 20ste ongeveer wel geduurd. En dan moet je wel de vertaalslag weten te maken van kind naar volwassen jongen. Ja.
0: Wat voor muziek? Ik heb nu je laatste single. Wat is wat je nu maakt en wat voor publiek bereik je nu?
7: Nou ja, vanaf september gaan we weer een verlenging doen van de tournee over het leven van Louis Davids.
0: Ja.
7: Het is het derde seizoen dat we daarmee langs de theaters trekken.
0: Ja.
7: En ik ben eigenlijk pas sinds januari weer begonnen met het uitbrengen van muziek.
0: Ja.
7: Pim van der Kolk, overigens, die vanaf 2017 mijn promotie heeft gedaan, is vorige week ons natuurlijk allemaal ontvallen. Dus daarom draag ik dit fragment ook wat jullie draaien van die nieuwe platen ook op aan hem.
1: Wat lief.
2: Mooi.
0: Jordi, wat onwijs leuk om je te spreken. Ik had ergens ook niet gek gevonden als we iemand aan de telefoon hadden gehad omdat wij zaten die fragmenten vanmiddag te kijken. We dachten wel,
7: had je een camera op moeten zetten, hè? Dat scoort wel.
0: Nee,
7: dat zou zijn geweest.
0: Nee, maar ik bedoel, van is best wel een toestand, weet je wel. Gewoon ook wat je toen de tijd allemaal over je heen kreeg. En je bent er lekker uitgekomen. Maar positieve jongen, staat lekker in de wedstrijd. En fijn dat we je even mochten spreken. Ik kom een keertje langs.
2: Ja, leuk!
7: Lijkt me hartstikke leuk.
0: Ik heb wel een haat-liefde verhouding met die platen van je, die verliefdheid.
7: Nou, wat denk je van mij?
0: Ja,
7: nee,
0: ik ben nooit zo verliefd op een meisje geweest. Toch even later. Even kijken of het langer dan anderhalve minuut uithoudt. Ik denk wel. Goeie hoek hoor. Ja, heel goed. Hey, dankjewel, goos. Thanks,
7: hè. Jongens,
0: leuke gozer, man. Lieve jongen, toch?

0: Rianne die zit mij even te misgenderen. Die zegt, kut Barend, laat me nou even afspelen. Ja. Ik heb het gedaan hoor, ik heb het gedaan. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de nieuwe. Ik zie jou voor. Eigenlijk weer een hit.
1: Ja, lekker.
0: Ja, we gaan hem weer groot maken. Leuk.

0: middagshow 3FM. Hij gaat sluiten. Niet de middagshow, maar wel de stembus voor 3FM Festival Top 1003. Over exact 24 uur.
1: Ja, snel, snel, snel stemmen.
0: Ligt hij al exact 7,5 uur te galmen. De lijsten met de festival. Festival. Nou, oké.
2: Beste festival hits.
0: En je kunt dan snel stemmen via 3FM.nl. Als je stemt, maak je zometeen kans op de laatste ronde festivalmuntjes die we gaan weggeven. En geloof me, wij zijn Baan de Menner. Wij gaan er alleen maar met een klapper. Dus vul het nu snel in. 3FM.nl. Dank u.

0: en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
5: Heijn. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: 3FM.

0: Jezus. Sydney, NOS op 3.
1: Ja, goedemiddag. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle.
2: NOS op 3.
1: De regen helpt de brandweer daar gelukkig een beetje. En als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden, denkt de Belgische brandweer. Aan de oostkant van het natuurgebied bij de Duitse grens zijn brandweermensen nog wel bezig om het vuur in te dammen. Maar aan de andere kant, in het westen, is dat al gelukt. Het vuur ontstond bijna een week geleden alweer. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. In het centrum van Almere blijft een samenscholingsverbod van kracht. Het geldt voor mensen die met z'n drieën of meer bij elkaar staan. In februari ging die maatregel in vanwege toenemende overlast. En dat wordt nu dus verlengd. Want volgens de burgemeester van Almere is het er nu rustiger.
3: Grote groepen mensen zijn nog steeds van harte welkom in het stadscentrum van Almere. Alleen groepen die overlast veroorzaken, dan wel voornemens zijn dat te gaan doen. Daar hebben we een maatregel voor bedacht die zegt: politie mag aanspreken, mag eventueel aanhouden. En dat moet het veiligheidsgevoel van iedereen in Almere goed houden.
1: De burgemeester zegt dat er sinds de maatregel inging er zo'n 100 mensen zijn gecontroleerd die met meerdere mensen bij elkaar waren. En iets meer dan de helft daarvan heeft een bekeuring gekregen. Een bouwvakker van een bedrijf uit Rijssen in Overijssel is om het leven gekomen op een bouwplaats in Duitsland. Volgens de Stentor viel er van 4 meter hoogte een container op die man en overleed hij daardoor ter plekke. Het gebeurde maandag in de buurt van Berlijn. Daar werkte de man mee met de bouw van een appartementencomplex. Amstelveen heeft deze week een bijzondere primeur. Het allereerste WK para-hockey. Tegelijk met het officiële WK-hockey strijden sporters daar met een verstandelijke beperking om de wereldtitel met deelnemers uit 4 continenten. Sport zorgt voor veel meer dan alleen een leuke bezigheid en een goede conditie, zegt deze speler.
4: Het brengt vooral vreugde en vertrouwen. En we leren heel erg voor onszelf op te komen. Maar we merken het ook, zeg maar, als je het hier leert op het veld, leer je het ook op je werk te gebruiken soms. En dat is wel echt heel handig. En ik haal er heel veel rust uit. Dus eigenlijk, als ik kan trainen, dan vind ik dat eigenlijk heel relaxed. Want dan kom je daar, stel je hebt echt zo'n soort slechte dag gehad en je ziet je teamgenoten, word je gewoon heel vrolijk.
1: De kosten voor toernooien worden voornamelijk betaald door ouders en kennissen van de spelers. Het weer, de komende uren nog een aantal pittige buien. Later is het droger bij een graad of 13. Morgen weer regelmatig een bui en een graad of 20.
0: 3FM met het verkeer op dit moment. Ik heb de A4 voor je, Amsterdam Den Haag voor Prins Klausplein, 23 minuten. De A9 Amsterdam ook maar voor Akersloot, 20 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg, 34. De A20 Gouden ook voor Holland voor Rotterdam Delfshaven, 11. En de A50 Apeldoorn Arnhem voor Waterberg, 16 minuten. Ja, dank je.
5: 3FM.
6: Ster.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
1: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
2: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten.
8: Gaan we.
7: 3FM. Barend en Benner.
8: Dit is de middagshow van 3FM. Stem nog even via 3FM.nl op jouw keuzes als het gaat om 3FM's Festival Top 1003. Wat is nou je allerbeste festivalliedje ooit? En misschien wel 25 daarvan. Drop het even en word binnen nu in 20 minuten gebeld door je favoriete middagshow. En krijg gratis festival.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeated bij Barend en Benner. Fijn dat je er bent.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: De middagshow van 3FM, Barend en Benner. Rondje door onze hersenpan. Drie dingen die ertoe doen en of toe deden. Jelmetje, begin eens even vandaag.
3: Ja, nou ja, ik maak met jullie een podcast. Alweer ja. Renkende Reviews. Die staat nu online. Ja. Maar ik maak nog een podcast.
4: Ja.
3: Die doe ik met Henkie Westbroek. Ja. Dat doe ik gewoon puur voor de lol. Krijg ik niks voor. Doe ik gewoon omdat ik Henk een leuke fan vind. En hij wil heel graag een podcast.
0: Ja.
3: Hebben we er al 200 van opgenomen.
0: Hey, en hopelijk gewoon meer dan 5000 luisteraars per aflevering.
4: Ja, vind ik echt netjes.
3: Dan hoor je bij de 1% podcastmakers van de wereld.
0: Precies.
3: Schijnt.
0: Heel goed.
3: Maar nu hebben we een hele bijzondere opgenomen. En normaal zou ik niet zo snel zelfpromotie voor deze podcast doen.
0: Nee, niet 1% van de wereld. Er is maar 1% van alle podcasts die boven dat aantal komt.
3: Ja, dus nog
0: ter wereld. Dus ter echt wereld. Briljant.
3: Ja, ja, ja, dank je.
0: Heel goed.
3: Maar er is nu eentje opgenomen over Johnny Kaagman met één van de verzorgers van Johnny Kaagman. Johnny Kaagman was natuurlijk wereldberoemd geworden met Weekend, met Earth and Fire.
0: Ja.
3: Was heel erg ziek. We kennen haar ook van Idols.
0: Ja.
3: Ze had Parkinson.
0: Ja.
3: En de laatste jaren werd ze verzorgd door 8 verzorgers. Echt geweldige mensen. Die hebben haar 24/7 verzorgd. Die woonden ook bij haar. Nou, het erge is, ze is overleden.
0: Ja.
3: Maar die verzorgers mochten niet bij haar begrafenis zijn.
0: Van wie niet?
3: Van Journey.
0: Oh.
4: Dat is ook gek, toch?
3: Dat is bizar. En nou, okay, vrienden van Journey hoorden pas nadat ze was overleden, dat ze was overleden en begraven. Een bizar verhaal. En hoe dat precies zit, daar heeft Henk met een van die verzorgers een speciale podcast voor opgenomen. Die is nu te beluisteren op Spotify.
4: Na zevenen.
3: Maar na zevenen pas.
0: Na zevenen.
3: Is maar een half uurtje. Maar het is een bizar verhaal. En
4: dit moet ook echt naar buiten komen.
3: Dit moet naar buiten.
4: Dit is heel gek.
3: Maar
4: kan je nagaan, hè? Dat jij overlijdt.
0: Mm-hmm.
4: En dat jouw vrienden niet op jouw begrafenis of crematie zijn.
0: Nou, maar
4: niet zijn uitgenodigd.
0: Ja, mijn vrienden, zeker de vrienden waar ik vroeger mee omging,
4: die zijn al dood.
0: Misschien maar beter ook, weet je wel? Voor de, en dat ze een beetje rustig zijn. Nee, ik snap wat je zegt. Heel erg bizar.
4: Okay.
0: Kijk de podcast na vanavond 7 uur. Nel, wat heb jij?
4: Ja, er is bekendgemaakt wat de 3FM Exclusive is. Dat wordt dit jaar, of op 3 september, is het samen met Fontaine's DC. In zo'n samenwerking met Studio Brussel gaat 3FM een 3FM Exclusive doen.
0: Ja.
4: Daar kan je bij zijn als je grote fan bent. Dus het is, ja, je zit gewoon in een heel, eigenlijk met een heel klein clubje. Ga je luisteren naar nummers van Fontaine's DC. 's avonds tussen 7 en 1 maak je kans op kaarten. Dus hou het in de gaten. Er komt een alarm. Hou het in de gaten. Dan kan jij naar de 3FM Exclusives van Fontaine's DC.
0: Leuk, man. Ik heb nog wel ook bijzonder verhaal wat wij hadden tijdens onze laatste rit in Amerika. Eigenlijk, we waren al uit de camper. En we gingen naar de, ja, dat maakt ook geen reet uit. Maar onze laatste avond in Amerika, Nederland speelde tegen Tunesië. En wij hoorden daar dat een van de deelnemers van de Bachelorette was overleden.
3: Ja.
0: Mats Grotebrecht.
3: Ja. Bizar.
0: Met een heel, heel tragisch ongeluk.
3: Ja.
0: En ik krijg van Diva, de winnares en vaste luisteraar van deze show, krijg ik een berichtje. Nou, wat is het? 2-3 weken geleden. Van joh, even het volgende. Hoe is je vakantie? Ik twijfelde om je nu te storen of niet. Maar ik denk dat jij het misschien wel kan waarderen. Mats van de Bachelorette, die jij natuurlijk ook kent als voetballer, heeft voor zijn overlijden een nummer opgenomen. En het is best wel heel erg goed. Ik dacht, misschien kunnen jullie hier eens mee met de radio. Of kan ik het aan iemand anders doorsturen? Ik denk, ja, dat stuurden ze mij op maandag 27 juli. Ik denk, ja, dit is natuurlijk, we zijn er nog 3 weken uit. Dus ik denk, nou weet je wat, ik laat haar wel gewoon even weten.

0: eten na de vakantie, dat we dat alsnog doen. Want die jongen is er niet meer. Ja. We zijn alweer 2 maanden verder. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor die ouders bijvoorbeeld wel mooi is als we dat kunnen doen.
1: Zeker.
2: Ja, ja,
0: dat dus, nou ja, goed. Zij komt langs met nog een andere deelnemer van de Bachelorette vanavond om 6:30. Moreno heet hij, mocht je die show hebben bekeken. En daar gaan we het gewoon over Mats hebben. En die track laten horen en met hun en het hele pakket. Ja, dat is wat we gaan doen.
2: Ja, ja.
1: En ook live op TikTok.
0: Ook op live op TikTok zijn we ook.
1: Ja.
0: Oké, jongens.
2: Ik heb daar echt nog... Nee, daar gaan we door. Maar ik heb daar echt... ik heb daar echt wakker van gelegen, van dat verhaal.
0: Nou ja, zeker. Die jongens om het leven gekomen doordat zijn been in een schroef is geraakt.
2: Ja, van een boot.
0: Van een boot. En dat is ja, dat is... Je moet je voorstellen, kijk uit, het is een hakselmolen.
2: Ja.
0: Levensgevaarlijk. Nou, maar goed, zometeen. Het is 6:30.

Cairo. Great Expectation. 3FM.

0: via 3FM.nl. Vanaf morgenochtend 9 uur. Na de ochtendshow met Barend en Wijnand staat hij te rammelen als nooit tevoren. Tot en met volgende week vrijdag. En ja, dat is wat je wilt. Dat is lekker. Dat is goed. Hey, leuk. We gaan even de laatste festivalmomenten gaan we weggeven.
1: De laatste
0: ronde festivalmomenten. En daarvoor...
1: Het lijst ook dicht, hè? Dan mag je niet meer stemmen.
0: Mocht je mij zeggen, wat heb ik voor teringherrie op de achtergrond? Dat is helemaal niet zo gek, want we hebben verbinding met Veerle en camping 2 van Lowlands. Veerle!
2: Yes, hey,
0: hallo. Veerle, neem ons even mee door je dag. Wat voor dag heb je gehad met Lowlands nu?
2: Nou, wij zijn om 5 uur opgestaan. Ja. Toen zijn we vanuit Delft gereden. Een deel met de bus, een deel met de auto.
0: Ja.
2: Nog nooit zo'n volle auto gezien, denk ik. Een maat van me kon bijna niet ademen, maar we kwamen eraan. We stonden om 8 uur in die rij. En hebben nu wel echt een lekker plekje op de camping.
0: Nou, dat vind ik nogal knap, want ik heb wel beelden gezien vanaf die camping. Ik zweer het je, het leek wel oorlogsgebied. Het leek wel alsof de grens... Het was bizar. Waar zat ik naar te kijken?
2: Ja, het was bizar. Het was bizar. Maar het was ook wel gezellig, hoor. Want iedereen gaat wel gewoon een beetje met elkaar mee en zo.
3: En die auto helemaal volgepropt. Wat is het lekkers wat jullie hebben meegenomen?
0: Nou, dat mag ze niet zeggen.
2: Nou, we hebben gewoon heel veel eten en zo meegenomen, natuurlijk.
0: Nee. Oh, oké.
3: Okay. Ja, nee, ik wil misschien een lekker kussen. Ik kan me voorstellen dat je het ook die 3 dagen ook jezelf een klein beetje gemakkelijk wil maken.
2: Ja, ik heb dus als enige geen kussen mee. Iedereen heeft een kussen mee. Heb ik allemaal mijn auto meegenomen. Ik heb geen kussen.
3: Jatten. Gewoon jatten.
2: Ja, misschien moet ik dat wel doen, hè?
0: Veerle, ik zit even naar jouw lijst te kijken. Je hebt echt goede tracks ingevuld. Fred Against Swedish House Mafia, Turn on the Lights Again. Kiki, What's a Girl to Do in 25. Ik ben het helemaal met jou eens over Another. Dat het gewoon echt de banger van dit jaar is.
2: Toch?
0: Ja, dat is... Kunnen we niet omheen? Wie is die... Wie is die gast? Je moet die gast nu zijn drugs afpakken, want die wordt al hinderlijk.
3: Nee, drank is dit.
0: Die wordt al vervelend. Maar het maakt niet uit. Hey Veerle, superleuk. Ga er een mooie avond van maken. En niet te veel kruid verspillen op avond 1 of wel. Oké, houdt schelen. Komt allemaal goed.
2: Komt zeker goed.
0: Ik ga je even helpen. Moet jij er even een zwengel aan geven? We hebben een muntenmachine namelijk. En daarna gaat de stemlijst dicht. Dus tel maar even af van 3 naar 2 naar 1. En dan ga ik het even aanrammen.
2: Oké. 3, 2, 1...
0: Hey, 100!
2: Gewoon wel oprecht 100!
0: Ja, 100! Yes. 100.
2: Nou, oh my god!
0: Hey, 100 munten. En het mooie is, dat wordt nu nog geregeld. Dus dat is gewoon binnen... Ja, kom op. Dat moeten we gewoon nu even fixen, man.
3: Nee, dat kan toch
0: Hoezo
3: niet?
0: Kunnen we dat niet
3: voor
0: nu?
3: Voor volgend jaar.
0: Hoezo voor volgend jaar?
3: Ja, volgens mij is dat officieel. Jaar.
0: Is dat officieel? Ja. Ja. We kunnen dat toch nu fixen?
3: Barend kan het fixen.
1: Stuur even een tikje naar Barend.
0: Ik vind gewoon... Ze staat nu op Lowlands. Nee, maar even. Ze staat nu op Lowlands. Ja, maar wie weet of ze nou...
3: Ze staat volgend jaar sowieso op een ander festival.
0: Volgend jaar? Wat volgend jaar? Ze staat nu op Lowlands. Dat moet gewoon nu geregeld worden. Ja, maar Veerle, ben je met me eens, toch?
2: Ja, ik ben wel met je eens.
0: Ga nou eens aan de kant. Jullie gaan niet aan de kant. Jullie gaan aan de kant van de bureaucratie staan en niet aan de kant van je luisteraar.
3: Nee, ik heb het gelijk. Nu moeten we er naartoe.
0: Zo is het, zo is het. Lekker toch? Tuurlijk, kom op. Oké, Veerle, je hoort het. En van Nelly en jou hoef je niet te hebben. Ik ga mijn best doen, ja?
2: Ik ben blij met je.
0: Heel goed.
3: Veel plezier daar.
0: Oké. Okay. Hey, mooie dag. Nelly en ik zijn er morgen. En je ziet Nelly waarschijnlijk wel lopen. Die herken je aan een spottelijk outfit waarschijnlijk.
2: Oké.
0: Tot morgen.

0: wat kan opleveren waar je gelukkig van wordt. Namelijk Barend en Ben en Boombox. Ik heb hem voor je liggen en Nel ook. Nel doet er nog een beetje van de favoriete eau de cologne bij.
1: Eau de cologne.
0: Of een gedragen slipje, beetje, wat je
1: nee,
0: wil.
1: Nee, gadverdamme.
0: Dat kan toch?
1: Nee, dat vind ik echt goor. Ja. Nee, een beetje glitter misschien. Hmm. Ja, doe jij dan lekker iets van jou gedragen?
0: Ja, dat kan ook. Kan ook. Ik heb er geen moeite mee.
1: Nee?
0: Ik ben een vrije geest.
1: Zo'n gedragen onderbroek voor jou?
0: Niet zo beperkt en conservatief als de gemiddelde linkse medemensen in de hoofdstad Amsterdam.
1: Dat ben ik.
0: Ja.
1: Ja, en weet je nog, kom maar, ga maar gelijk door naar de vraag dan.
0: Daarom. Welk drie letterwoord wordt er gebruikt voor de politieke partij die is ontstaan door de fusie van GroenLinks en PvdA? Ja. GroenLinks en PvdA. Hoe zijn die nu gecombineerd? Hoe heet het tegenwoordig? En wat is een beetje het eerste woord wat naar boven komt als je de naam Barend van Delen hoort?
1: Weet je? Vind je dat echt?
2: Ja, in zijn vakgebied.
1: Ja, wel vergeleken met mij, ja.
2: Nou
1: ja,
2: in zijn vakgebied is hij het wel.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nelly en Jelma zeiden, dat is wel mooi, zit is er al bij, NOS op 3. Ja. Nelly en Jelma hadden gisteren buiten de uitzending een discussie die gewoon op zender had gemoeten, want dat is namelijk echt waar en ik ben het helemaal mee eens. Die zijn heel blij voor mij dat ik dit kan, omdat ik verder echt helemaal niks kan.
1: Ja. Nou. Nee, je kan lachen, maar dat is echt waar, het kan echt niks.
0: Nee.
1: Hij kan dus dit heel goed.
0: Ja.
1: Maar voor de rest kan hij eigenlijk bijna niks anders met
0: zijn. Maar maak het even concreet, zeg maar, qua voorbeeld.
1: Nou, gewoon een lampje ophangen.
0: Nou, niks.
1: Baart hier iemand voor.
2: Baart heeft bijna een camper in de fik gestoken, maar die eigen ging bakken.
0: Ja.
2: Of koken.
1: Ja,
2: koken zelfs.
1: Maar het mooie is ook, dat vinden wij ook op zich charmant. Hij schaamt zich er ook niet
0: helemaal
1: voor. Nee. Dus Barend die denkt, kijk, de meeste. Dit zou je verhaal, het ging heel snel eventjes.
0: Okay.
1: Barend, dat was er namelijk aan de hand. Een vriendje
0: van... Het beste vriendje van mijn oudste zoon. Dennis, zijn vader, ik ben daar ook vrienden mee. Ik denk, het is voor Boas zijn verjaardag leuk als zijn beste vriendje komt slapen bij ons op de camping.
2: Ja.
0: Dus die ouders zeggen ja. En ik denk in één keer ja, maar ik zit in zo'n tent. Zo'n safari-tent. En dat heeft maar een beperkt aantal plekken. Dan moeten ze een tentje naast, want het broertje van Mees, dat vriendje komt ook mee. Dus ik heb twee plekken nodig, dan moeten ze een tentje komen. Ik zeg, joh, Den, ik vind het heel leuk als ze komen. Twee nachten ook top. Als ze een week willen blijven, ook goed. Maar kom ze wel zelf even brengen en zet dat tentje even op.
1: Ja. En waarom kan dus niet dat tentje opzetten?
0: Nee. Nee. Nee. Ik begin er ook niet aan.
1: Ik weet ook omdat ik het niet kan.
0: Nee, ik kan het niet, maar ik wil het ook niet kunnen.
1: Nee. Ja. Vind ik ook charmant.
0: Het is een activiteit waarvan ik denk, dat is een soort energie. Ja. Waar ik dan mezelf niet in wil begeven. Dus dat ik dan met die stok in mijn handen zit en een kaart moet lezen en een gebruiksaanwijzing.
1: En over het algemeen hou jij gewoon ook de economie draaiende.
0: 100%.
1: Ja, dat is
3: beter in één ding goed dan meerdere dingen minder, toch?
0: Ik heb ook wel een geweldige wijf, hoor. Die kan ook heel veel, weet je. Die zie ik dan ook af en toe dingen en dan denk ik zo.
1: Ja, ja, dat is
0: echt knap. Echt
1: ja, nee, ik ben meer wat, jij zegt.
0: Ja?
1: Ik ben meer iemand die... Nee, ik ben gewoon in heel... Ik ben heel veel dingen een heel klein beetje.
0: Ja, nou ook wel echt een heel klein beetje. Leonel, je bent echt top. Heerlijk. Heerlijk. Nou jongens, we zijn al even aan het keuvelen. Maar goed, daar is de radio ook voor bedoeld. We gaan ervoor. 17, inmiddels 34. En dan was het 3. Sydney.
3: Ja, goedemiddag. Ja, het is precies een jaar geleden alweer dat Lisa van 17 uit Apkoude werd vermoord. Toen ze 's nachts na het uitgaan in Amsterdam terug naar huis fietste. Misschien weet je het nog wel. De moord die zwengelde het maatschappelijk debat over de veiligheid van vrouwen aan. Er waren protesten. In campagnes zoals Wij eisen de nacht op. En gemeenten namen maatregelen. Ze plaatsten meer lantaarnpalen en camera's, zegt deze onderzoeker.
4: Nou, we zien in meerdere gemeenten dat in de akkoorden expliciet wordt genoemd dat er met vrouwen en meisjes rekening gehouden moet worden in alles wat we ontwerpen. Ik denk dat je inderdaad nu op straat er misschien nog niet zo heel veel van ziet, maar achter de schermen wordt er heel hard aan gewerkt, omdat het ook een complex probleem is. Dus het is niet zo opgelost met een lichtmast of een camera overal.
3: Ja, zo mochten jonge meiden in Apeldoorn bijvoorbeeld recent meedenken hoe een park daar voor hen veilig eruit ziet. Ja, het is een complex probleem, zeggen onderzoekers, dat niet 1, 2, 3 is opgelost.
2: Het is sowieso heel complex, want we zitten in een veiligheidsparadox.
0: Hoe bedoel je?
2: Het gekke is dus...
0: Ga even hier even voor zitten, hoor.
1: Zo, ik ga weer heel even naar
2: achteren. Het gekke is dus dat ons gevoel van onveiligheid stijgt.
0: Ja.
2: Maar de cijfers... blijkt dus dat de onveiligheid daalt.
0: Okay.
2: Er zijn minder criminelen.
3: En je hebt het over het gevoel ook natuurlijk.
2: Ja,
3: hè, wat mensen hebben.
2: En dat is het probleem. Het is het gevoel. Dus hoe krijg je het gevoel bij mensen weg? Terwijl, natuurlijk, het moet nog veiliger worden. Daar zijn ze druk mee bezig.
0: Okay.
2: Maar er zijn minder voorvallen.
0: Nou,
2: het loopt elk jaar alleen
1: maar dat is met alles. Ja, alles gaat beter dan als je het vergelijkt met 1980.
0: Dat is niet helemaal waar.
1: Wat dan niet?
0: Luistercijfers van 3FM.
3: In juni was het druk bij spoedposten en huisartsen. Tijdens die hittegolf van die maand melden zich fors meer mensen bij de huisartsen. Het waren er per dag 15% meer dan op een normale zomerdag, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Er kwamen vooral meer baby's en kinderen op controle. 1 op de 5 had koorts. En er was nog zo voor gewaarschuwd, hè? Kijk niet direct met je blote ogen in de zon tijdens de zonsverduistering een weekje geleden. Maar toch hebben 18 mensen schade opgelopen aan hun ogen. Het zijn 5 kinderen en 13 volwassenen. Deze oogarts legt uit wat de klachten precies zijn.
5: Nou, er zijn heel veel mensen gekomen met het zien van een vlek in het midden of vervorming in het midden van het zicht. Dat kan ernstig zijn. En daarvan weten we op dit moment nog niet zeker of dat overgaat.
3: Ja, door direct in de zon te kijken kan je netvlies dus beschadigd raken. Zo. En dan zie je dus die vlekken. En omdat nog niet duidelijk is of de schade permanent is, worden ze de komende tijd onder controle gehouden.
1: Heb jij dat ook gedaan?
0: Nou, nee. Jullie
1: omdat jij ook altijd een blinde vlek hebt.
0: Nou ja. Oh ja. Ik dacht dat...
1: Sorry.
0: Ja. Nee, is wel waar ook. Dat heb ik op bepaalde gebieden ook. Maar ik dacht meer dat jullie mij gezien hebben 's morgens met wakker worden in die camper. Dat ik altijd blind ben. Dat ik mijn lenzen... Ik heb min... Sydney, ik heb, wat heb jij voor sterkte? Jij hebt ook een
3: dat wil je niet weten.
0: Nou, doe maar, ik ben erg hoor.
3: -5.75 en +11 aan de andere kant.
0: Oké, maar luister.
1: Plus 11?
0: Ik heb -7.5.
3: Ja.
0: Dus als ik zeg maar mijn lenzen uitdoe, dan zie ik mijn eigen pupillen niet eens.
2: Ja, sterker nog. Barend, die wilde mij goedemorgen kussen, omdat hij dacht dat ik Nelly was.
0: Ja. Nee. Ja, maar zij waren zo hard lachen.
1: Ik op je hoofd.
0: Zij waren... Nou, oké. Okay, ja. Broer en zus gaan weer los.
3: Doen wij het weer nog even. Ja.
0: Durf weer nog even zitten. Kom maar, jongen.
3: De komende uren nog een aantal pittige buien. Later drogen. Graad of 13 dan vannacht. Morgen regelmatig.
0: Ik heb die grap niet eens gehoord.
3: Ja.
0: Het is zo slecht. Weet je, echt. Als ik met deze gasten theater in zou moeten. Is echt niet te geloven. Hé, maar doe het 1 keer het weer nog even.
3: Ja, komende uren nog pittige buien. Later drogen. Graad of 13 vannacht. Morgen regelmatig een buien. Dan een graad of 20.
0: Oké, alright. Hé, Nel, ben je er klaar voor?
1: Ja, of, druk op de weg. Druk.
0: Of denk je bij jezelf dat het ook wel eens een beetje pijnlijk kan worden?
6: Die mogelijkheid is niet geheel uitgesloten.
1: Nee, het is gewoon druk, het is vervelend. Maar ja. Ach, de A4 Den Haag-Amsterdam voor Schiphol, 30 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Knooppunt Ypenburg, 41 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot, 19 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor Knooppunt Waterburg, 21 minuten. Ja, en dan heb ik nog eentje voor je. De A73 Maasbracht-Nijmegen voor Haps, 15 minuten.
0: Als je dit even legt naast de mat van... of de meetlat van goede verkeerslezers, dan deed Nelly dit best wel goed, hè?
6: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja.

0: Oh, lekker zeg. Martijn Muis.
1: Ja,
0: daar doen we niet aan denken.
2: Martijn Muis?
0: Martijn Muis is een DJ op 3FM en later nog bij wat andere zenders. Maakte ondertussen volgens mij geen radio meer.
2: Was het familie van Bas Muis?
0: Nee, maar ik zat dan s'nachts 3FM te luisteren. En dan draaide hij deze plaat. En dat is dan gek, weet je. Heb je van die referentiekadertjes in je hoofd, noem ik het altijd.
1: Hoe heet ook weer?
2: Heb jij een plaat, Jel, bij Barend?
1: Bij Barend?
2: Ja, van, ja. Dat is typisch Barend.
1: Ja. Ik moet dan altijd denken aan Starwalking.
0: Lil Nas X, ja.
1: Ja. Want dan moet ik altijd denken, omdat dan dat was een van onze... Ja, die liedjes draaiden, eerst, dat liedje draaiden wij grijs toen we begonnen. Ja. En Barend zong en zingt dat nog steeds altijd helemaal verkeerd keihard mee. Dat vond ik heel leuk.
0: Ja, en ik vertelde altijd over wat Abeltje dan deed, mijn jongste zoontje. Dat hij dan in de auto zat.
1: Ja.
0: En aan het einde van die track op zo'n pianootje. En die was toen 3. En die zei, ja, papa, nu komt pianootje toch? Dat vertelde ik toen altijd.
2: Ja.
0: Plaats waar ik bij jou aan moet denken.
2: Nou.
0: Nee, heb ik eigenlijk niet echt.
1: Ik wel.
0: Ja.
1: Toxic van Britney.
0: Volgende vraag. Jeroen uit Arnhem. Goedemiddag, jongen.
3: Goedemiddag.
0: Arnhem, we komen naar je toe deze winter met 3FM Serious Request.
3: Ja, super man. Ik ga er zeker naartoe.
0: Ja, nee, sterker nog, wij rekenen elke avond op jou. Gewoon links vooraan met grote enveloppen, het hele pakket.
2: Spandoeken.
0: Alles.
1: Je moet Jeroen te vriend houden, want hij ontwerpt jachten.
0: Ja.
1: Daar zit poen natuurlijk, hè?
0: Nee, maar ik ben over boten ben ik heel uitgesproken en heel simpel.
2: Ja.
0: Ik heb gelukkig best wel wat vrienden met een boot.
1: Ja, dat is het beste wat je kan hebben.
0: Ik was bij Dico, bij een goede maat van me, 3 weken geleden. Bij de jachthaven Maurik, op het eiland van Maurik. En jeetje, wat is dat lekker. Toen dacht ik ook, oh, die moet je schoonmaken, die moet je tanken, die moet je het water uithalen. Ja. Wat een gedoe. Ik zeg, hoeveel kost dat ding? Hij zegt 40.000 euro. Ik zeg, nou, ik ga wel even mijn schoenen uitdoen en netjes zitten.
2: Ja, heel goed. Maar wat leuk dat jij ontwerpt, dat jij boten ontwerpt. Vind ik heel vet.
3: Dankjewel, ja. Het is een hartstikke leuk werk, zeker.
1: En gaat het dan echt zo van, oké, Jeroen, hartstikke leuk, maar ik wil daar nog een helikopterplatform?
3: Nou, zo groot doen we ze nu niet, maar ik heb wel bij zulke soort bedrijven gewerkt, ja.
0: Okay. Jeroen, hartstikke leuk, maar daar wil ik voor, ja, ik bestel via wat de erotische website vaak grote modellen, dus kun je die bank wat groter maken. De opstap wat makkelijker.
3: Yes, gaan we doen.
0: Hoppakee. Hey, we gaan met je spelen. Volgende vraag. Jelmer, je mag nog 1 keer uit gaan leggen hoe het ook weer werkt. Dit is ongekend spannend. Dit is namelijk de grande finale. Hoe zit het en hoe staat het ervoor?
1: Bij de eerste vraag geeft Jeroen als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
2: Welk 3-letterwoord wordt er gebruikt voor de politieke partij die is ontstaan door de fusie van GroenLinks en PvdA?
3: Volgende vraag.
2: Welk 3-letterwoord wordt in de straattaal gebruikt om iemand aan te duiden als vriend die aanvoelt als een broer?
3: Pro.
2: Wat is de hoogste militaire rang bij de land- en luchtmacht?
3: Pro.
2: Welk schaaldier begint met de letter G?
3: Generaal.
2: Wat is de achternaam van Jan die hits heeft met Als de morgen is gekomen, Laura en Cupido, Jan?
3: Garnaal.
2: Bij welk beroep bak je brood?
3: Smit.
2: Wat is de achternaam van Jim die tweede werd in de finale van de allereerste Nederlandse Idols, Jim?
3: Bakker.
2: Welke Nederlandse plaats wordt ook wel Apeltown genoemd en is een van de grootste dorpen van Nederland omdat het nooit officieel stadsrechten heeft gekregen?
3: Bakken.
2: En wie moet je bellen als je last hebt van spoken volgens de filmklassieker uit 1984?
3: Ja, hier ga ik op maat.
0: Maar zo goed gedaan, zo goed gedaan. Niet normaal. Dit is niet het goede antwoord, niet het antwoord dat we zochten. Maar dames en heren, deze grote vriend heeft een immens goede prestatie geleverd. We hadden een matige maandag. We hadden een redelijke matige dinsdag. We hadden een aardige woensdag. En op de donderdag krijgt het spel weer leven, bestaansrecht en een nog langere adem. Want hoeveel had hij er goed? 8!

0: om dit toe te voegen aan je portfolio, dat je bij klanten, zeg maar, bij het ontwerpen van een jacht gewoon een baard en banner boombox mee
1: kan implanteren.
2: Die gaan we gewoon toevoegen, ja. Absoluut.
0: Hey, en even buiten de uitzending om, gewoon €2100 meeschrijven hoor, niks aan de hand.
2: Dat is goed.
0: Nou, vrienden, jeetje! Feest is, jongen, mooie avond, hè.
2: Fijne avond.

0: gaan. Schatje, kan je deze liefde aan? Lekker man, ik had weer, oh, ik zou wel 24 weer willen zijn.
1: Ja, begrijp ik.
0: Als ik dat zo hoor, weet je. Dat zou ook wel weer willen.

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl. Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

0: de binnen. 90's tijd zo meteen. Eerst NOS 3, Sydney. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. De kans op grote fouten in ziekenhuizen neemt maar niet af. NOS op 3. Dat zegt de inspectie. Het komt door de manier waarop ziekenhuizen met fouten omgaan en er onderzoek naar doen, meldt Nieuwsuur. De zorg moet volgens deze traumaarts veel meer leren van hoe bijvoorbeeld piloten het doen bij het maken van fouten op het werk.
2: Wat je in de vliegtuigwereld ziet is dat daar heel laagdrempelig een cultuur is van melden van dingen die niet goed zijn gegaan. En dat in de vliegtuigwereld dat ook een beschermende maatregel is. Dus als je als piloot iets meldt, ben jij beschermd tegen de gevolgen. En in de ziekenhuiswereld wordt het andersom gevoeld. Als je iets meldt, dan wordt er bewust naar jou gekeken wat jij fout hebt gedaan.
1: Ziekenhuizen moeten medewerkers die zo'n fout melden dus beter beschermen en hulp aanbieden, vindt hij. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De wegen naar Zandvoort zijn sinds 12 uur vanmiddag hermetisch afgesloten voor alle automobilisten die geen ontheffing hebben. Nu de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland op het punt van beginnen staat, wil de organisatie voorkomen dat ook strandgangers het dorp opzoeken. De afsluiting van de toegangswegen naar Zandvoort duurt tot zondagavond 11 uur. En Telcel komt misschien terug op tv. Betekent dat je binnenkort wellicht wel weer dit soort reclames kunt zien?
3: Wilt u ook van die overtollige pontjes en rolletjes af? Maar wilt u niet die vermoeiende oefeningen doen? Of die gevaarlijke en kostbare liposuctie ondergaan? Wat als u direct en eenvoudig 1, 2 of zelfs 3 kledingmaten kunt verliezen? Nu voor een historische lage prijs.
1: Het bedrijf achter de sportjes voor bibberbanden om sixpacks te kweken of handige kookpleuraria ging eerder dit jaar failliet. Maar Telcel heeft inmiddels een nieuwe eigenaar en die wil het weer gaan uitzenden op commerciële zenders. Ze willen nu ook online spullen gaan verkopen. Het weer de komende uren nog een aantal pittige buien. Later vannacht wordt het droger bij een graad of 13. Morgen weer regelmatig een bui en een graad of 20.
0: Dan 3FM met het verkeer at the moment. Het is best wel druk. A2 Eindhoven-Utrecht. Voor Empel 16 minuten. De A2 Utrecht en Bosch voor Zaltbommel 18. De A9 Amstelveen ook maar voor Akersloot 19. En de A10 Komplein voor Zeeburg 17 minuten. 3FM.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: De hete zomer. Crayon rolluiken. Geluidsoverlast. Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Nu?
13: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Hands van voordeel.
13: Aldi.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: 3FM Festival Top 1003.
18: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl ja, en maak kans op 100 festivalmunten.
0: Dank
18: u. Oh, Barend en Benner.
0: Ja, die stemmers is al gesloten, dus dan moet het niet...
19: Nee.
0: Dat is vaak.
19: Ja, mijn

0: The Weeknd en Blinding Lights.
1: Het is 90's tijd.
0: Tuurlijk.
1: Tijdens het snijden is het 90's tijd.
0: Dus Bazenbinner, een mooi uurtje voor de boeg. Niet normaal, de laatste van de week die weer vervlogen is. Echt bizar, zo snel als we door de week heen geklapperd zijn. Wel heerlijk. En we hebben nog een bijzonder half uurtje te gaan. Met zometeen Diva, een van mijn favoriete vrouwelijke gasten als het gaat om een radioprogramma.
2: Ja, is echt leuk, hè?
0: Echt een geweldig
2: meid. Ja, leuk schatje. Ja.
0: Kwam er nog tegen deze week bij een vloevloe-evenement van Iris Enthoven. Tijdens die lancering van die koffer.
2: Ja,
0: van
2: dat jij lekker dat menstruatieapparaat op je buik
0: heerlijk,
2: hebt gehad. Echt top.
0: Heerlijk. Ik heb hem thuis ook gelijk aangeschaft. Kan ik hem af en toe aanzetten. Maar goed, ja, we doen er nog even een paar. En met een paar bedoel ik een paar plaatjes in gewoon onze 90's tijd. Ik heb een track gekozen uit de jaren 90. Waar ik vandaag nog echt aan moest denken, omdat ik op de fiets zat. Ik ging van Hooglanderveen naar Hoevelaken, van Hoevelaken naar Achterveld, van Achterveld naar De Glind,
3: zo,
0: stukje Barneveld, Edeveen, Renswoude.
2: Ja, ik was jaloers op jou.
0: En Renswoude is de plek waar ik mijn allereerste radiostappen zette, bij Midland FM. En ik reed over dat industrieterrein heen en het pad was een beetje verbouwd en er zat nu iets moois zat erin. Maar toen dacht ik, oh ja, dit waren die vroegere zaterdagen met Pietje Boers, God hebben zijn ziel, hopelijk echt, is overleden 13 jaar geleden. Zat ik daar op 15-jarige leeftijd. En niet normaal, jongens. Dat je die echte, die man, die kon zo goed muziek samenstellen voor een programma. Dat had hij heel erg in de vingers.
2: Het.
0: Dus je hoorde echt, ja, echt die ultieme zaterdagmorgenklappers. Zoals Genesis, Land of Confusion, Hall & Oates heb ik daar heel erg voorbij horen komen.
3: Oh,
0: en ook
3: geweldig.
0: Deze, London Beat, I've Been Thinking About You. Zoveel sfeer in een track, dat is niet normaal. Ja,
2: goede plaat. Echt goede plaat.
0: Pol staat open in de NPO Luister-app menu. Ah,
2: ja.
0: Check het even. Ik vind het echt een fenomeen. Niet normaal. London Beat. Ah, wie vind je
2: echt, maar echt mooi. Echt ook echt. Vond ik echt een mooie spreek. Ik kan alleen maar over die van mij zeggen. Het is Mea uit Zweden. En het titel heet All About the Money. En ik ga er helemaal op aan, omdat ik gewoon echt dol ben op geld.
0: Ja. Heb ik ook.
4: Menu. Hey. It's all about the
0: money. Tuurlijk, lekker. Zoveel geld uitgegeven tijdens het
2: vakantie. Oh, ik vind ook geld uitgeven vind ik zo lekker.
0: Ja?
2: Ik vind het echt lekker.
0: Oké, hoeveel geld heb je uitgegeven op je... Nee, vind ik te decadent. Daar heb ik geen zin in. Laat maar zitten. Menu A staat open in de poll en menuutje B ook.
2: Hey.
0: Trappen met los. En allemaal helemaal goed. Oké, jongens. Kom maar door. Menu

0: ben zo dankbaar dat we iemand hebben als Sepp van 25. Sepp, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Een hele goede avond. Ja, heerlijk. Weet je, ik had zoveel zin in deze plaat.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Het is ook hartstikke lekker plaatje.
0: En jij gaat er gewoon voor. Terwijl je bent geboren in 2000 of misschien wel in 2001?
1: 2001, ja.
0: 2001 en je kent dit dan wel weer. Wie heeft jou dit meegegeven?
1: Ja, ik denk ook mijn ouders. Want daar werd eigenlijk alleen maar 80's en 90's muziek bij ons thuis afgespeeld. Ja. Dus dat is toch een beetje ingegoten.
2: Welke artiesten werden er nog meer eigenlijk bij jullie gedraaid?
1: Ja, dan ga ik misschien al wel wat verder terug. Mijn vader is heel erg UB40, maar ook wel een stukje Red Hot Chili Peppers.
0: Houdt ja,
1: ook
0: lekker.
1: Op. Heel goed. Toch een beetje de klassieke denk ik.
2: Ja.
0: Hey, goed nieuws, want je bent 80's en 90's. Van de volgende week is een baardenbenen terug. Ook 80's tijd doen we 80's en 90's door elkaar. Ik vind 80's de allerbeste muziek voor op de radio ooit. Dat is gewoon voor elkaar gemaakt. En voor jou hebben we nog maar één vraag. Ten eerste, ga je Sinterklaas vieren dit jaar?
1: Vast wel.
0: Oké, maar zet dan op je verlanglijstje via lijstje.nl nu vast het woord car kit. Dit is echt niet te geloven, is dat? En ik zou ook nog van jou willen weten wat je zou willen eten vanavond, of wat je gaat eten.
1: Pannenkoekjes.
3: Lekker! Lekker! Een vraagje, hartig of zoet?
1: Zoet.
0: Ah, lekker man. Heel goed, jongen. Heel goed. Minuutje avond.

0: 3FM, het is bijna 6:30. We hebben zometeen Diva in Moreno te gast. Met niet zo leuke aanleiding. Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Je hebt je vast wel gehoord dat er een deelnemer, Mats Grotebrecht, is overleden. Vandaag misschien al wel weer 2 maanden geleden.
1: Van de Bachelorette, hè, dat programma.
0: Inderdaad, ja. Inderdaad. En daar hebben we een reden voor. Gaan we zo meteen met hun over ouwehoeren. Ik vind het sowieso leuk om Moreno een keertje te ontmoeten. Die ken ik nog helemaal niet. En ik vind het heel erg leuk dat ik Diva voor de 2e keer deze week zie. Zoveel mazzel heb je ook niet vaak hier.
1: Nee, dat is waar. Jij moet eigenlijk een lot gaan kopen.
0: En ze heeft zich vandaag wel gewoon netter aangekleed dan afgelopen weken. Dinsdag kwam ze in trainingspak aan en nu heeft ze echt... Ja, ziet ze er echt
2: goed uit. Dat kon ze ook goed hebben.
1: Ja, chic de freak weer.
0: Ze is gewoon echt top.
1: En Moreno?
0: Moreno is een world best man. Dat kan ik wel weer zien. Ja. Ja. Het is wel goed dat jij weer even hier gemake-upt hebt. Want jij raakt hier weer een beetje van in de war.
1: Ik heb hem niet gemake-upt. Nee, wat had ik dat maar gedaan.
0: Alright jongens. Zometeen top half uurtje. We zijn ondertussen ook live op TikTok. En leuk als je er gewoon even lekker bij komt. En we hebben Sydney ook in het huis. Sid,
2: ja.
0: We gaan het nog 1 keer doen, want jij weet hoe het zit.
2: Zeker.
0: We gooien een KKBS update.
3: NOS op 3.
0: NOS op 3, laatste nieuws, Sydney, waar gaat het allemaal over?
4: Ja, goedenavond. Ja, voorspellen wie een probleemgokker wordt. Een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam heeft een model ontwikkeld dat kan. Als iemand bijvoorbeeld veel 's nachts gokt of vaak veel achter elkaar inzet, dan kan dat probleem op gaan leveren, zegt hij.
5: Het idee is dat op het moment dat we tijdig kunnen zien dat er bepaalde signalen zijn dat iemand op het pad is om verslaafd te raken of om problemen te krijgen, dan is het idee dat we tijdig kunnen ingrijpen, die persoon kunnen waarschuwen. En op die manier eigenlijk te voorkomen dat iemand echt in de problemen raakt.
4: Nou, hij wil dat casino's het gaan gebruiken om op tijd gokkers te waarschuwen als ze dus het verkeerde pad op gaan.
6: Ik zet er een tientje op dat Barend hier de probleemgokker is.
0: Nou, ik zou jullie even, ik ben overal verslaafd aan geweest. Ik heb problemen gehad met wiet, met cocaïne, met alcohol. En ik drink inmiddels niet. Ik gebruik niks meer. Ik ben overal uit, dus dat is ook helemaal cool. Maar wat ik wel weet uit gewoon de verslavingszorg en met praatgroepen waar je dan in zit en zo. Die gasten die hoek zijn aan het gokken.
2: Ja.
0: Die hebben, dat is, kijk...
6: Het schijnt de zwaarste verslaving te zijn.
0: Ik zit nu om mijn 6e dag stoppen met roken. Heb ik ook nog geen applaus voor gehoord, maar prima.
6: Hey, wat goed!
0: Nee, maar even, ik vond uiteindelijk gewoon de handeling om niet meer te drinken en zo. Weet je, alles wat daarna komt en wat je moet oplossen is best wel pittig. Maar die was niet zo heftig. Maar die dopamine rust die je schijnt te krijgen van dat gokken is krankzinnig.
1: Ja.
0: Die gasten, er zitten zoveel terugvallen in die gokkers. Dat is niet normaal. Plus het onbeschermde. Je kunt het online en illegaal en allemaal heel moeilijk en gedoe en toestanden. En je kunt het ook lang weghouden, de problematiek. Kijk, als je 2 dagen niet geslapen hebt van de zooi, ja, dan wordt het, dan snap je?
1: Ja, ja. Dus, dat zien mensen.
4: Is mentaal, hè?
0: Precies.
6: Ja. Ja, zit niet wel heel veel geknikken.
0: Ja, zit is... jij wel een tientje lenen ook zo.
4: Ik zit in het model, ja.
0: Nee, zonder dolle jongens. Ja, echt heel kut. Heel
4: zeker. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan op de Zuidas in Amsterdam hoeft niet meer de cel in. Maar als hij nog een keer de fout ingaat, moet hij wel 5,5 maand weer zitten, is de uitspraak van vandaag. De explosie was in maart voor een gebouw op de Zuidas. Daar zit onder meer de Amerikaanse Bank of New York in. De explosie was een van de vele aanslagen in die maand op Amerikaanse en Joodse organisaties toen Israël en de VS begonnen met de oorlog tegen Iran. Zo ging in België ook voor een synagoge bijvoorbeeld een explosief af. Die jongen die was via internet geronseld door iemand anders om het explosief te plaatsen. Hij deed het voor geld, zei hij. Ja. En het spinnenseizoen begint bijna.
0: Oh.
4: Ja. En de kans is steeds groter dat je deze jongen tegenkomt in huis. De valse wolfspin. Beestje is ongeveer 5 centimeter groot. Harig, lange poten heeft hij. Vorig jaar werden er 6000 gezien. En dat is 20 keer zoveel als 5 jaar geleden. En als je hem opjaagt, dan kan die ook bijten.
6: Nee!
1: Ja, deze zijn echt eng. Deze,
6: Ik vind het echt niet tof.
1: De valse is, hij is echt vals.
4: Maar, om even er tegenin te gaan, deze expert die legde eerder al eens uit dat zijn naam wel enger klinkt dan dat het beestje daadwerkelijk is.
7: Nou, het is een beetje een droevig verhaal. Valse wolfspin betekent niet dat het beest vals is. Gemeen, gniepig, bijterig. Maar het is niet echt een pseudo-wolfspin. Een beest wat op een wolf spin lijkt, maar in een andere familie zit. Je hebt ook een vlieg die blinde bij heet. Lijkt op een bij, maar is een vlieg.
4: Ja, de valse volspin zit vooral in steden, want daar heeft hij het.
0: Het weer nog even zitten.
4: Ja, steeds soms zon, maar er trekken ook buien over met onweer, soms ook veel regen. Vannacht is het op de kust na droger en een graad of 13. Ook morgen buien, met ook weer kans op onweer en dan wordt het een graad of 20.
0: Heel goed. Nel, waar staat het vast at the moment?
1: Ik heb er eigenlijk maar eentje voor je voor op de N-weg. De N201 Hoofddorp Zandvoort voor Zandvoort. 29 minuten.
0: Heel goed, dankjewel.
8: All right.
2: Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker? Ik wel. Okay.

0: Nado, High Hopes 3000. Het is niet te geloven. Mijn favoriete vrouwelijke gast is er op Nelly Na natuurlijk. Maar dat is niet de gast.
1: Nee.
0: Dat is degene die dit programma onder andere draagt. Maar Divizer.
1: Ja, zo leuk.
2: Hey.
0: Fenomeen in alles wat ze doet. En, ja. Nou ja, wel toch. Ik bedoel, je gaat ik heb vandaag nog heel erg van jou genoten. Maar dat ga ik... Ik zat iets te kijken, denk ik, echt leuk. Maar ja, dat vertel ik zo meteen op de stream.
2: Is goed. Leuke presentatrice, BNN, The Bachelorette. Oh, echt, het maakt hele leuke TikToks, leuke filmpjes. Toch even, als je er niet kent.
0: Zeker te weten. En over The Bachelorette gesproken. Moreno, de debutant bij ons in de show. Ja, klappen van Nel.
2: Ja, ik zat gewoon even te kijken.
0: Niet alleen maar voor vrouwen.
2: Ik was even afgeleid. Ja.
0: Ja. Hey Moreno en Diva, jullie hebben allebei meegedaan aan The Bachelorette. Ik heb het daar met Diva al lang over gehad, toen ze hier een paar maanden geleden in de show was.
2: Ja.
0: Moreno, jij was nieuw in het wereldje van, zeg maar, dat er een camera op je stond. En we hebben jou allemaal leren kennen als een hele leuke jongen. Waarvan ik nog altijd dacht, hey, hoe kan het nou niet gelukt zijn met Beate? Maar die scoop krijgen we misschien later deze show nog. We hebben geen idee.
3: Wellicht,
0: je weet het allemaal nooit. Yes. Hoe heb je het ervaren, gewoon het leven in zo'n reality-achtige show met camera's op je, mensen die wat van je vinden?
3: Ja, superleuk.
0: Ja?
3: Ik heb het heel positief ervaren.
0: Ja.
3: Leuke mensen mogen ontmoeten. Helaas natuurlijk één iemand verliezen.
0: Ja.
3: Iemand met wie ik vanaf het begin eigenlijk heel goed was.
0: Ja.
3: Maar ja, ik kan er alleen maar positief op terugkijken. Ja,
0: wel goed dat je die koppeling gelijk even maakt. Ja, ik heb eerder het berichtje al voorgelezen wat Diva mij een maandje geleden ongeveer stuurde. Wij waren met Nelly en met Jelmer, en niet om het helemaal over ons te hebben, maar we waren met de camper door Amerika aan het gassen. We waren een show aan het maken tijdens het WK. We gingen door de speelsteden heen en Oranje achterna. En de laatste avond waren we aan het rijden naar onze eindbestemming. En ik ben echt een voetbaljongen. Ik hou veel van voetbal. Vind ik fantastisch, weet je wel.
2: Ja, je begon erover toen ik je zag.
0: Ja, dus ik vind het leuk, weet je wel. En ik zie Nicky Hofs, een oud-speler van Vitesse, zie ik een foto posten met Mats Grotebrecht. Die ik ken uit jullie serie, maar die ik ook ken uit het amateurvoetbal. Van GVV onder andere en nog wat andere clubs, Hercules. En ik denk, hey, Nicky Hofs overleden, wat tragisch. Wat veel te jong. Totdat ik mezelf realiseerde, nee, het is niet Nicky die is overleden. Mats is overleden. En ik heb er later veel meer over gehoord. Middels een bootongeluk, een schroef en allerlei hele nare dingen. Hoe is dat voor jou geweest, Diva?
2: Ja, heel onwerkelijk eigenlijk.
0: Ja.
2: De eerste weken sowieso.
0: Ja.
2: Maar gewoon heel, heel absurd. Iemand is gewoon uit het leven gerukt. Van jouw leeftijd, waar je connectie mee had. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt. En dan is het ook nog eens dat Mats echt een uniek persoon is. En dat maakt het extra heftig. Want hij gaat gewoon gelijk in je hart zitten.
0: Ja.
1: Wat maakte hem zo uniek?
2: Wat ik met hem had, ik voel me gewoon gelijk veilig. En wat wij ook hadden, het was een soort... Als we aan het praten waren, was het een soort tafeltennis van humor en lachen. En dat, met hem had ik dat ook... Zoals ik dat met niemand anders had ervaren. En hij was gewoon... Ja, ik weet niet, hij licht een ruimte op.
0: Ja, was ook een beetje gek op jou, toch, denk ik?
2: Ja, denk ik.
0: Ja, dat was wel heel duidelijk en heel leuk om te zien. En wat jij zegt, dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Als ik hem dan... ik ken hem niet goed. Ik heb op Instagram een paar berichten met hem uitgewisseld. Een paar keer kort een handje gegeven. Maar zo'n jongen die vrouwen leuk vinden, maar mannen ook. Toch, Moreno?
3: Ja, zeker. Ja.
1: En, want jij zei, we waren gelijk dit.
3: Ja, wij kwamen natuurlijk later het programma in. We zagen elkaar voor het eerst op Schiphol.
0: Ja.
3: En we hadden gewoon gelijk vanaf moment 1 hadden wij een hele goede klik.
0: Ja.
3: Mats is ook echt altijd een verbinder geweest.
0: Ja.
3: Altijd heel goed geweest in het mensen bij elkaar brengen. Als je een soort van muurtje had of zo, dan wist hij dat altijd heel makkelijk en goed te doorbreken.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb in een hele korte periode heb ik hem goed mogen leren kennen. Na het programma is hij ook wekelijks bij me geweest.
0: Oké. Okay.
3: Dus ja, het valt me nog steeds zwaar. Maar ik ben blij dat wij hier met z'n tweeën mogen zijn om hem toch een beetje te mogen eren eigenlijk.
0: Nou, dat is precies de reden waarom jullie er zijn. We hebben een track is er opgedoken. Daar gaan we zo meteen even diep induiken, want die heeft hij niet gezongen, maar wel geschreven. Of heeft hij hem ook gezongen?
3: Nee.
0: Oké, dus zijn track die hij zelf heeft geschreven en die heet dan ook nog eens... Tragisch genoeg, veel te kort, zo heet het liedje.
2: Ja.
0: En ja, weet je, een jonge man van 28, weet je, die is er in één keer niet meer. En daar kun je alleen maar af en toe je best doen om er nog wat van te laten horen. En om het niet in de snelheid van het leven waarin we leven, om het niet helemaal te laten passeren, weet je. Want we zijn vandaag gewoon twee maanden verder. het leven dondert natuurlijk aan één ruk door. En dat verdriet is er voor jou nog heel duidelijk wat je zegt, maar natuurlijk ook voor zijn ouders. Dus ik vind het wel heel mooi om dat gewoon ouderwets op die goede oude radio te gooien. En dat gaan we zo meteen gewoon doen.
2: Echt super lief.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker.
0: Heel cool. Oké. Diva is hier met Moreno. Je hebt in de gaten waar het over gaat. We zijn zo meteen bij je terug.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Het is Barend en Benne wat je aan hem staan. We hebben Moreno uit The Bachelorette samen met Diva te gast. En we doen het ook om Mats Grotebrecht te eren. Zo simpel is het ook. Een jongen die 2 maanden geleden door een tragisch bootongeval om het leven is gekomen. Heel tragisch einde van een jongen van 28 die vol in het leven stond. Die de afgelopen jaren een paar keer meedeed aan reality TV. Goed in de schijnwerpen stond. Een geweldige vriend was, hoor ik. Maar ook een jongen die een paar hele bijzondere dingen in zijn leven heeft gedaan. We hadden het eerder in deze show over het Glazen Huis Nijmegen. Dat was ook het Glazen Huis Nijmegen waar ik in zat. En waar ik dan zo'n bordje kreeg omdat wij geen telefoon hadden. Dat de Hercules had gewonnen van Ajax. Nou, dat doelpunt was van Mat. Dus hij ging al sowieso de geschiedenisboeken in als een bijzonder iemand. En Diva en Moreno zijn er om hun vriend te eren. Hoe doe je dat gewoon in het dagelijks leven nu? Hoe ben je er nog mee bezig?
1: Ik ben er elke dag wel mee bezig. Maar gek genoeg is het vooral met leuke dingen.
0: Ja.
1: Dat ik denk, oh shit man, hij had ook gewoon dit soort herinneringen moeten maken.
2: Ja, dat begrijp ik wel.
1: Dus dat is wel een soort van dubbele lading elke keer.
0: Mm.
1: Maar ja, ik denk nog wel echt elke dag aan hem.
0: Ben je op de begrafenis geweest, Moreno?
3: Ja.
0: Wil je daar iets, het is heel intiem natuurlijk. En dat begrijp ik. En ik respecteer ook als je dat privé wil houden. Maar kun je iets vertellen over de lading die zo'n dag dan heeft?
3: Ja, de dag zelf heeft een hele zware lading. De dag ervoor was de condoleance. Ik denk dat er een man of 600-700
1: opgesprongen
3: dagen. Ja. Dus dat was heel mooi om te zien.
0: Ja.
3: Mooi om te zien hoeveel mensen begaan met hem waren en met de familie.
2: Ja, dat geeft denk ik de familie ook echt heel veel steun.
3: Ja.
2: En hetzelfde, wat jullie vandaag bij ons komen doen. Ik denk dat dat ook echt voor familie heel belangrijk is.
3: Ja. Mm-hmm. Maar ik heb Ronald nog even gesproken erover.
0: Zijn vader.
3: Ja. En die heeft ook bij me aangegeven dat ze heel veel kracht halen uit het feit dat er zoveel mensen begaan zijn met ze.
0: Ja.
3: Maar goed, ja, de begrafenis was zwaar.
0: Ja.
3: Maar ook wel weer heel mooi. Want er zijn heel veel mooie foto's van hem hebben ze laten zien.
0: Ja.
3: Ze hebben het nummer daar ook afgespeeld. Dat was de eerste keer voor mij dat ik het hoorde.
0: Ja.
2: Het nummer wat we zo meteen op de radio gaan horen.
3: Ja. Oh. Ja. En het is nog steeds onwerkelijk.
0: Het is bijna bizar om te zeggen van zo'n dienst dat het mooi is, omdat het niet klopt. Jawel dat het mooi is, maar je kunt nog zoveel mooie foto's van iemand laten zien. En nog zoveel mooie dingen laten zien, omdat het enige is wat je nog kan. Maar feit blijft dat je iemand op donderdag begraaft, of op vrijdag, I don't know wat het was, maar ongeveer dat. Die een week geleden nog plannen aan het maken was. Zo absurd natuurlijk aan het leven, weet je.
3: Ja.
0: We komen en we gaan.
1: Ja, maar dat is ook
0: ongelooflijk.
1: Met het nummer dat hij. Ik wist nog toen zaten de uitzendingen eraan te komen. Toen zat hij zo trots te vertellen van ja. En ik wist wel dat hij zong, dat hij het leuk vond.
0: Ja.
1: Van ja, en ik ga muziek uitbrengen. Ik ben ermee bezig. Want nu ga ik alles uithalen, weet je wel. Ja. Nou ga ik ervoor.
0: Ja.
1: Dus het is wel mooi dat dit er dan nog wel uit heeft.
0: We hebben een liedje dat heet Veel te kort. Nou, dat gaat inderdaad over het leven als je 28 wordt. Het is natuurlijk krankzinnig, weet je. Mijn opa is 88. Die zegt tegen mij vorige week. Ik werd achter, die zegt Barend. Hij heet ook Barend. Hij zegt, het was gisteren dat jij geboren werd. En het was eergisteren dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen was. Zo snel gaat het leven. Kun je nagaan als je maar 28 mag worden. Moeten we iets vertellen over die track? Of is er iets wat we voordat we mee starten?
3: Nee, ik denk dat iedereen moet gaan genieten van de mooie woorden die hij in het liedje benoemt.
0: Ja.
3: De naam van het liedje zegt het zelf al, denk ik.
0: Ja.
3: Heel gek ook, moet ik zeggen.
2: Ja, want weet je waarom hij dit schreef?
3: Waarom hij het schreef? Hij was natuurlijk heel veel bezig met muziek, sowieso.
1: Het is wel een liefdesnummer.
3: Het is wel een liefdesnummer, inderdaad. Ja. Dus het heeft niks te maken met verlies.
0: Het leven of nee.
3: Het is een liefdesnummer. Genoeg liefde heeft hij gehad in zijn leven, volgens mij.
1: Ja, dus, maar hij heeft het zelf geschreven ook, zelf gecomponeerd.
3: Ja.
0: We gaan hem checken. En normaal gesproken doen we dat en gooien we muziek altijd uit op TikTok, omdat we er dan uitgemieterd worden. Maar dat vind ik nu niet gepast. Dus dat gaan we maar gewoon ook gewoon doen.
2: Ja.
0: Het is Mats Grotebrecht en Veel te kort.

0: In liefdevolle herinnering, Mats Grotebrecht en Phil Tekort. Inderdaad, je kunt niet zeggen dat dat precies de thematiek is van het liedje. Maar wel als iemand na 28-jarige dit, ja, de aarde verlaat. Hè? Maar wel mooi en ook allemaal natuurlijk de veel te, hoe zeg je dat, kleine pleister op een veel te grote wond. Maar wel mooi dat we dit dan even konden doen, toch?
1: Ja, echt heel erg bedankt.
0: Ja.
1: En het is echt een goed nummer, hè? Het is
0: gewoon een topplaat.
1: Hij blijft in je hoofd zitten ook.
0: Ik heb hem gewoon helemaal geluisterd en hij heeft geen seconde verveeld.
1: Toch?
0: En ik vind jullie ook topvrienden dat jullie dit komen doen. Hè? Ja, wat ik zeg, het leven gaat als een raket aan ons voorbij. Het is heel makkelijk om onszelf ook weer te focussen op allerlei andere dingen die gebeuren. Maar onwijs lief en gewaardeerd dat je er was, Diva. Leuk jou te ontmoeten, Moreno.
2: Oh, ja,
3: mooie, ik ben welkom, wel benieuwd, want jij hebt dus meegedaan aan de Bachelorette.
2: Ja.
3: Heb jij uiteindelijk de lover van je leven gevonden?
2: Nee.
3: Ik ben leven een beetje onder een steen, dus ik weet het niet.
2: Nee. Ik heb uiteindelijk een hele mooie vriendschap eraan overgehouden.
3: Oké.
2: Okay.
0: Wel mooi dat gewoon, we zitten midden in een. Nel denkt, ja, we gaan nog even een beetje juice halen.
3: Hey, ik wilde dat even toch.
0: Echt een goede journalist.
3: Even een beetje
0: echt
3: niet geloven. Kijk, ik dacht dat ik extra liefde afsluit. En Mats had dat zeker gewaardeerd.
2: Ja, sowieso. Ik denk dat Mats had sowieso niks liever gehad dan dit. Ik denk dat hij hier super blij mee zou zijn.
0: Ja, zeker, man. Ik wil nogmaals bedanken dat jullie er waren.
3: Ja.
0: Via deze weg, omdat ik niet weet of ze het horen. Anders krijgen ze de beelden wel te zien. Alle kracht en sterkte gewenst aan vader, moeder en andere familie. Waar elke dag zo voelen als een loodsvadersteen. Dat kan niet anders, weet je. Een ouder hoort zijn kind niet te overleven. Dat hoort nooit te gebeuren. Dus thanks dat we dit zo konden doen. Vond ik ook mooi. We sluiten nog even rustig aan af op de stream. En zometeen de Voice of a Generation. Andres komt eraan.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: 3FM. Avondshow, die gaat zo meteen beginnen. Je maakt vanavond kans op 50 euro concertengoed. Hoe je die wint, leg ik je zo meteen uit. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
11: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
10: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Ster.
14: Chris?
13: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek.
5: Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Daar zijn we weer.
16: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpet Ride.
14: Carpet Ride.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Carpet Ride.
16: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
17: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Oké, de tafel was even off-air. Maar we knallen gewoon door. Dan wil ik nog tegen je zeggen dat je vandaag nog kan... Nee, dat ga ik helemaal niet tegen je zeggen. Weet je wat? Hip je peggy cool.

Je hoort de ideale schoonzoon. En Harry Styles, American Girls, in de avondshow van 3FM.

0: Ah, ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, be a winner. Nee, maar weet je wel, stap eventjes in die winnaarsmentaliteit die je sowieso in je lichaam hebt. Er valt namelijk een hoop moois te pakken vanavond. €50 concertengoed ligt hier op jou te wachten. En misschien reageer jij over een minuut of 15 ook wel zo.
1: Oh, yeah! Oh mijn god, ja, dat is echt lekker. Ik had echt nog 20 cent op mijn rekening.
2: Oh, dankjewel. Nou, ik heb nog meer zin in Lowlands.
0: Ja, dat snap ik wel. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt op die €50. Eerst moet ik even tegen je zeggen dat de avondshow de enige plek is waar je na je werk nog wil inklokken. Dat komt omdat je hier dan kans maakt op een pot zelfgemaakte sambal. Hoe vaker je luistert naar dit programma, hoe meer je aanwezig bent, dus hoe meer kans. Het enige wat je hoeft te doen is nu even je naam te sturen naar de app van NPO Luister.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Op 3FM.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Zo'n dikke tijdloze track van de MGMT. Het maakte Kit, hoorde je bij de avondshow van 3FM. Ik weet niet of jouw hele tijdlijn ook op Lowlands is. Daar muziek aan te ontdekken. Het mooie is dat als je nu de radio aan hebt, dat jij het gratis doet, muziek ontdekken.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je namelijk een man laten horen. Ja, voor mij is hij een soort groter dan God. Terwijl, ik geloof niet eens in God. Het gaat om Tyler, the Creator. Ik vind hem altijd een beetje ondergeschoven als het gaat om hip-hop. Dat komt, denk ik, omdat hij niet zo hard roeptoetert, weet je wel? Hij heeft natuurlijk concurrenten als Kanye, die van alles schreeuwen en controverse veroorzaken. Dan heb je nog zo'n 50 Cent, weet je wel, ook zo'n figuur. Maar deze gozer is best wel real. Het gaat niet altijd over hoes of money of over bitches. En wat dat betreft zie ik eigenlijk wel gelijkenissen met mezelf.

De 3A's, Turn the Lights Off, hoor je bij 3FM. Just Stay John en Jack Style. Ik vind het mooi om te zien dat je de app van NPO Luister gevonden hebt. Je hebt nog 3 minuten 16 om even je naam te sturen. Heb je het nou niet, doe het dan gewoon via Instagram DM. Maar dan zet ik je op aanwezig. En hoe vaker je aanwezig bent bij dit radioprogramma,

0: Wel een goed liedje, toch? Gemaakt door Hayley Williams. Good All Days hoor je in de avondshow van 3FM. Ik vind het mooi om te zien dat je de app van NPO Luister hebt gevonden. Dat je jezelf even op aanwezig zet. Is heel simpel. Stuur me even je naam, zoals bijvoorbeeld Ian.
1: Hey Andres. Eindelijk even tijd om tussendoor een berichtje te sturen. Ik heb hem natuurlijk gewoon aanstaan weer in de auto. Terwijl ik aan het werk ben. Maar ik ben al bij Andres, dus eventjes snel de boodschappen bezorgen.
0: Kijk.
1: Ciao.
0: Hoppa, ciao. En die boodschappen zijn bezorgd. Die staat aanwezig in de avondstreek.
2: Andres, avondstreek.
0: Hoe vaker je aanwezig bent, hoe meer kans je maakt op sambal. Dex, ja. Goedenavond. Hallo.
3: Hallo.
0: Hey, onderweg naar basketbaltraining?
3: Ja.
0: Wat vind je het leukste aan basketbaltraining, Dex?
3: Het scoren.
0: Kijk eens, ik heb echt de winnaar aan de telefoon. I like it, man.
3: Ja.
0: Dex, zeg maar, kijk, ik weet niks van basketbal. Ik zie wel eens 3x3 basketbal en zo. Wat voor basketbal speel je?
3: Gewoon 5 tegen 5.
0: Oké. En zeg maar, wat is jouw signature move? Wat kun jij heel goed?
3: Ik denk van dichtbij schieten.
0: Oké. Okay. Dichtbij knallen en dan hoppatee een beetje springen. Hoe lang ben je eigenlijk, Dex?
3: Ik weet niet. Denk 1,40.
0: Oké. Okay. En hoe oud ben je? Dat is dan nog wel een kleine nuance.
3: 11.
0: Oh, maar dan zit het goed.
3: Ja.
0: Wat is jouw basketbaldroom?
3: Ik weet niet.
0: Oh. Als je nou even mag dromen, hoe heet die league? Is dat NFL?
3: NBA.
0: NBA. Nou ja, Dex, ik wens jou veel plezier bij de training. Je staat op aanwezig vanavond, dus je maakt kans op een potvers gemaakte sambal.
3: Oké.
0: Fijne avond.
3: Ja, doei.
0: Doei.

Mijn groep Cat's Eye maakt de Animal. Ik ga eerlijk tegen je zeggen dat je een dief van je eigen portemonnee bent als je me nu ghost. Heel simpel. Het ding is, ik vind concerten gewoon heel belangrijk. En ik weet dat het echt ongekend duur is. Ik denk dat je wel 2 nieren moet verkopen voor een Golden Circle ticket. Het loopt allemaal uit de klauwen. En daarom kun je elke dag in dit radioprogramma rond 19:15 kans maken op €50 concertgoed. Te besteden bij je lievelingsartiesten, bij je lievelingsfestival. Misschien ga je nog wel last minute Lola. Het zou zomaar kunnen. Als je antwoord geeft op de volgende vraag, dat kan via Instagram DM. Of als je de app hebt van NPO Luister, doe het dan daar. Voor welke streamingsdienst gaan de bankzitters een serie maken? Als je het antwoord weet, stuur het door naar de app van NPO Luister. En wie weet pak je dan die €50.

0: kant op in de vorm van Youngblood. Dan maakt hij The Funeral. Ik zie heel veel goede antwoorden voorbij komen op de kwalificatievraag. Welke streamingsplatform gaan de bankzitters mee samenwerken? Dat antwoord dat, wordt veelvuldig gegeven. Ook door Pim uit Zuid-Limburg. Goedenavond, Pim.
1: Goedenavond.
0: Jij denkt, nou, ik wil wel 50 euro pakken.
1: Ja, dat wie niet, hè?
0: Dat, ja, nee, wie niet? Zeker in deze tijden. Wat een crisis, hè? Waarom is alles zo duur?
1: Ja, dan moet je aan de overheid schakelen.
0: Ja, dat is goed. Ik bel even de overheid. Pim, ik heb 5 vragen voor je liggen. Die moet je allemaal goed beantwoorden binnen de minuut. Lukt dat jou, dan pak je vanavond 100 euro concertengoed. 50 euro. Je kunt op de laatste vraag antwoord geven. Die gaat als volgt. Kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan speel je maandag mee voor 100 euro. Als je zegt nee, dan cash je vanavond gelijk uit. Je mag alle vragen passen, maar 1 foute vraag betekent het einde.
1: Is goed.
0: Oké, Pim, hoe ready ben je? Kan ik even een oh yeah krijgen?
1: Oh yeah.
0: Oké, lekker man. Here we go met de eerste vraag. Voor welke streamingsdienst gaan de bankzitters een serie maken?
1: Dit hier dan.
0: Harry en Meghan die verhuizen terug naar Engeland. Maar in welk land wonen ze nu?
1: Pas.
0: Pas. Wie trapt er morgen de 3FM Festival Top 1003 af? Dat gebeurt om 9 uur.
1: Pas.
0: Pas. Doe een schaap na.
1: Nee.
0: Welke ex-3FM talent heeft, met welke ex-3FM talent heeft Koen van Heest een relatie?
1: Goxie Dekker.
0: Dat klopt. Dan gaan we terug naar Harry en Meghan. Zij wonen namelijk nu in een bepaald land. Ze gaan verhuizen naar Engeland. Waar wonen ze nu?
1: Pas.
0: Dan gaan we naar de festival Top 1003. Die begint morgen om 9 uur. Wie is er dan op de radio?
1: Barend en Benner.
0: Barend en Benner?
1: Ja.
0: Oh. Nee. Barend en Benner hoor je vanaf 4 uur in de middag. 9 uur 's ochtends is de tijdslot van Ivo van Breukelen.
1: Ja, mag.
0: Ja. En de andere vraag die ik zocht, daar moest het antwoord op zijn: Amerika. Want daar wonen Harry en Meghan nu. Ze komen terug naar Europa. Pim, ja, ik vind het kut voor je man, maar het is niet goed genoeg.
1: Ja, misschien Griekse scheepsschrijfspennenkort misschien.
0: Hoppatee, dat manifesteren we gewoon.

0: Noem mij nu een liedje met meer energie. Ja, dit is toch zo super. Het is de nieuwe Florence Road. Hier is een brief van Amy.
1: Andres, we zijn weer aanwezig vanavond.

0: producers van de wereld. Hoe hij met drums kan werken, dat is echt fantastisch. Dat hoor je ook terug in deze The Way I Are. Het is gemaakt door Timbaland bij 3FM. Oké, vraag aan jou. Als je dit hoort, weet je dan wat ik bedoel? Ik heb daar iets raars over gezien op TikTok. Wil ik zo meteen met je over kletsen, want ik vraag me af of jij dit al wist. 3FM.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: 3FM.
15: Jouw
0: Ik wil het zo meteen even met je hebben over series van vroeger. Kun je er nog een paar bedenken of is je brein echt helemaal dood? Kletsen we zo over verder. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 1 over 8.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delau legt uit wat de risicofactoren zijn.
17: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
16: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de Kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Ster. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan. En thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: 3FM Festival Top 1003.
19: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM.
18: Helen Bara.
19: Andres Oudijk.
20: Ik wil even met je praten over series van vroeger. Als ik daarover praat, wat schiet er dan in jouw hoofd op? Ik heb iets ontdekt op TikTok. Ik vraag me af of jij dit wist. Ik spreek je na Cameron Withkamp.

wel dat jij en ik dit vroeger in onze jeugd sowieso allebei gekeken hebben. Maar wat ik vandaag op TikTok zie, ik schrik me een hoedje, joh. Ja, misschien heb jij het al ergens anders gelezen. Laten we het er zo meteen over hebben. Het gaat over een serie van vroeger. Eerst nog heel even dansen op die donderdagavond met Samber.

0: meezingen met Alexis Jordan. Zij maakte Happiness.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, het vliegt echt om mijn oren gewoon. Het is gewoon niet meer veilig. Het gaat om series van vroeger. Weet je wel, van die series die je als kind echt hebt gebinged. Dingen die gewoon op tv kwamen, die je niet nodig had achter een premium betaalmuur. Daar wil ik even met je over kletsen. Dat ga ik doen met Annette. Goedenavond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Jij moet dit dan nog wel herkennen.
2: Jazeker.
0: Ja, la la la la. Ik ken het eigenlijk alleen van het liedje. Ik heb dit echt nog nooit een milliseconde gezien.
2: Oké. Okay. Ja, het is ook al heel oud.
0: Waar gaat dit een beetje over, de A-team?
2: Ja, dat was een groepje van 4 stoere mannen die dan een probleem gingen oplossen. En dan hadden ze een soort jeep of een bepaalde auto en daar reden ze dan mee rond. En ja, dat ik was echt kind, misschien 9 of zo hooguit, ja. Of jonger. En ik vond dat heel spannend. En het grappige is, er ging natuurlijk nooit iemand dood. Want anders mocht ik het niet kijken.
0: Ja, maar dat vind ik nou zo'n pussy gedrag, dat kinderen niet tegen dood of tegen, weet ik veel, seks of heftige dingen kunnen. Waarom moet daar nou alles voor worden afgeschermd?
2: Ja, maar ja, in die tijd was dat natuurlijk helemaal. Dat was bij de publieke omroep. En niet elke zender.
0: Ja. Publieke omroep wel te deugen. Maar ik vind het altijd een beetje moeilijk, want dat is niet het echte leven.
2: Nee, dat klopt.
0: Ik bedoel, koning, keizer, admiraal, fouten maken we allemaal.
2: Ja,
0: Maar er zijn wel heel veel dingen en heel veel series die nu weer helemaal terug aan het komen zijn. Ik hoorde vandaag dat Telcel weer terug gaat komen op televisie. Nou,
2: Telcel, zeg maar, wauw.
0: Ja. Daar zit ook echt niemand op te wachten.
2: Toch? Nee, ja, nee.
0: Kom op. Tegenwoordig heb je gewoon Shein. Dus waarom heb je überhaupt nog Telcel nodig?
2: Precies.
0: Maar er is ook een serie en ik ben benieuwd of jij het intro liedje herkent. Ik heb namelijk vandaag ik heb iets op TikTok gezien, jongen. Helemaal crazy over deze serie.
3: Problemen maken, daar houdt niet.
0: Zegt jou dit iets?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Het gaat over Shenzhen. Het is een jongetje. En hij heeft een hond. En die beleef allerlei avonturen. Dat was echt vroeger de serie die ik altijd stiekem keek. Mm-hmm. Ik mocht het namelijk van mijn ouders niet kijken. Ze vonden het niet pedagogisch verantwoord. Dat kon niet. Het was te grof. En Annette, ik ben er vandaag achter gekomen waarom. Zometeen. Als je die serie niet kent, ga ik je zo meteen wel vertellen. Ja, ik viel echt van ik kukkelde zo van mijn stoel toen ik dat las. Eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek, want je luistert naar de avondshow. Dat betekent dat je ook een dosis nieuwe muziek krijgt voorgeschoteld. Dit komt uit Frankrijk. Het is dansbaar, het is onverstaanbaar. Maar wel een of andere manier dat ik die vibe heel hard vind. Het is Moves Joe en hij maakt een Maladie.
4: Shout out to my man Moves Joe. Because everybody here is so sick. Same.

0: City Self-Aware. Hé, hey, maar we zijn gewoon keihard voorgelogen.
1: Andres Odijk.
0: Ik zie het voorbij komen op TikTok en ik zweer het je, mijn hoofd knalt echt uit elkaar. Ik wil het hebben over Shin-Chan. Chris, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt ook Shin-Chan gekeken vroeger, hè?
2: Ja, semi-religieus.
0: Weet je nog waar het over ging, dat programma?
2: Ja, over een mannetje met zijn gezin. En hij was ontzettend van de dames, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou, Shin-Chan was gewoon geil. Die kneep in elke bil die hij tegenkwam. En hij liet ook aan iedereen, zeg maar, zijn billen zien. Weet je nog wat dat was?
2: Ja, de blote billenboogie, kleine viespeuk.
0: De blote billenboogie. Dat was dus dat Shin-Chan, het was een serie voor kinderen vroeger op de Nederlandse tv. En in die serie ging de hoofdpersoon, die trok altijd zijn broek uit. En die ging dan zijn billen laten zien. Ik mocht het van mijn ouders nooit kijken. Mijn ouders werden altijd helemaal lijp als dat opstond, want ze vonden het niet verantwoord. Dat komt ook omdat mijn broertje en ik dan, als we random ergens op straat waren, onze broek uitdeden en dan zo de blote billenboogie deden, weet je wel, in de supermarkt, bij het tuincentrum. We knepen iedereen's kont. Was helemaal niet pedagogisch verantwoord. Maar wist jij dit, Chris? Ik kom er vandaag achter. In Japan, waar Shin-Chan gemaakt is, is de serie voor volwassenen uitgezonden. Bro, het is gewoon een serie voor volwassenen.
2: Oh, dat klopt inderdaad. Want ze hadden vervolgens de serie op Fox Kids gekocht. En toen hadden ze niet goed naar de vertalingen gekeken. En toen hebben ze met het inspreken een heleboel paniek gehad. Dat weet ik nog, volgens mij.
0: Maar dat is toch fucking raar dat wij als kinderen gewoon naar een serie hebben zitten kijken die bedoeld is voor volwassenen. En nu snap ik ook ineens waarom er overal tieten in beeld waren, die blote konten.
2: Ja, precies. En allemaal de rijinstructies voor Syrië en noem het allemaal op.
0: Dat is toch bizar? Dit kan echt alleen maar weer in Nederland gebeuren.
2: Ja, dat is gewoon een blunder. Maar het is wel hilarisch. En we hebben ervan genoten.
0: Nou, we hebben er wel van genoten.
2: Ja, ja, zeker.
0: Als je naar het liedje luistert, ja, dan ga je toch. Ik kan hem nog helemaal meezingen. Hey, Shin-Chan.
2: Shin-Chan.
0: Dus hij kan af en toe dom, nu en dan stom. Maar daar geeft hij niet om. Hey, Shin-Chan.
2: Shin-Chan.
0: Ja, voor iemand die dus niet veel gezien heeft, want het mocht niet van mijn ouders, kunnen we er nog best goed over meezingen. Weet je wat ik nou het allerirritantste vind, Chris?
2: Vertel.
0: Blijkt mijn moeder toch weer gelijk te hebben gewoon.
2: Niet voor jou.
0: Oh, wat goed om dit even te delen. Ik zie ook Roos die zegt Shin-Chan, dat keek ik ook altijd op Fox Kids. Nou, bij deze, het is dus een serie voor volwassenen. Maar dat zou toch wel leuk zijn als dat weer terug zou komen, hè?
2: Nou, huppatee, gewoon op RTL 4.
0: Bij deze, de petitie, die gaan we starten.
2: Is goed.
0: Chris, dankjewel. Leuk dat je even wilde kletsen over de blote billenboogie.
2: Geen probleem, fijne avond.

0: stiekem vind ik dit het beste liedje van Bente. Er zit power in, de stem is mooi. Zonder handen rijden hoorde je in de avondshow. Waarin ik je net vertel dat Shin Chan, die serie van vroeger, met dat mannetje dat heet het de blote billen laat zien, dat dat bedoeld was origineel voor volwassenen. Maar echt like, what the hell, bro. Dit is zo crazy. Nu snap ik ook ineens dat ik het niet mocht kijken vroeger. Ik krijg een bericht van, even kijken. Randy in de luisterapp. Hij zegt, er is ook een interview op YouTube waarin de stemmen van Shin Chan zeggen dat het voor volwassenen bedoeld was, maar dat ze er maar iets van probeerden te maken. En Ferdy die zegt, je moet eens Purno de Purno kijken. Dat was heel heftig. Dat zegt mij niks, maar ik heb eventjes wat opgezocht.
1: Wedstrijd terecht. En weet bovendien zijn tegenstanders verpletterend te verslaan. In een triomftocht wordt Purno door een uitzinnige menigte op de schouders gedragen. Echter, de volgende morgen wacht hem een onmogelijke opdracht. Het prinsesje uit handen van de kietelaar te redden.
2: Nou zeg, wel een beetje warm hier zeg.
0: Ja, gaat echt de wereld voor mij open. In het hol van de kietelaar in de volgende aflevering heet Purno de Purno en het snifsnafpoeder.
3: 3FM Festival tot 1003.
0: Dan iets heel anders dan snifsnafpoeder. Ik wil het met je hebben over snifsnafs tracks. Liedjes die je terug doen denken naar een festival. Je hebt kunnen stemmen via 3FM.nl. Morgen dan knalt hij helemaal los. De 3FM Festival Top 1003. Dat zijn de allerbeste festival anthems ooit gemaakt. Volgens jou. Dankjewel als je hebt gestemd. We beginnen om een uurtje of 9 bij Ivo van Breukelen morgenochtend. Deze ga je daar nog niet in vinden. Want die is denk ik nog te nieuw. Is echt pas een week uit. Nothing but Thieves.

natuurlijk dat je in de app van je laat horen. Mijn naam is Andres Odijk. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Ik wil het zo meteen met je hebben over... Ja, het is iets kleins hoor. Het is iets wat geloof ik vandaag een beetje begonnen is. Een soort festivalletje of zo. Hoe heet het ook weer? Lowlands? Maar eerst, another...

ben niet zo van de psychedelica. Ik hou er niet van om de controle te verliezen, weet je wel. Ik hoef geen muren te zien praten. Ik wil niet bomen zien met armen in plaats van takken. Maar ik vind het in de muziek wel chill, als je het een beetje psychedelisch hebt. Weet je wat ik dan bedoel met psychedelisch? Weet je dat Led Zeppelin-achtige of zo van vroeger? Er is een band die dat heel erg vertolkt. Die voor mij heel erg dat scherpe randje kan zijn. Die band, die heet Geese, staat morgen op Lowlands. En ik dacht, ik geef je vast het liedje Texas.

0: Snap je wat ik bedoel? Het is heel meezwevend. Het is ook een beetje gek vanwege die hoge, scherpe stem. Maar het is ook wel lekker. Door de Geese en Texas in de avondshow.
1: Andres.
0: Odijk. Nou, het is vannacht eigenlijk al voor velen begonnen. Waarschijnlijk voor jou ook al. Je kent sowieso iemand die zo dom geweest is om vannacht de wekker niet te zetten. Heel Nederland heeft namelijk de wekker gezet om op tijd bij Loli aan te komen. Lekker met de meiden naar Lowlands. En dan moet je vroeg vertrekken, midden in de nacht. Omdat je dan anders, als je dat niet doet, kom je op een hele slechte camping. Moet je ver lopen, dan wil je niet op een festival. Mijn collega Roan, die gaat dit jaar voor het eerst naar Lowlands Festival. En ik hou er niet van, en ik denk jij ook niet, dat mensen in één keer gelijk alles goed kunnen. Dat is toch irritant? Dat is dat ene kind uit je klas wat dan zei, nee, ik heb echt niet geleerd hoor. En dan gewoon een 8,4 haalt. Not on my watch. En daarom dachten jij en ik, laten we het Roan een beetje moeilijk maken. Ik wilde hem iets laten meesmokkelen. Aanvankelijk heb jij eigenlijk besloten dat het een gastoeter moet zijn. En die beveiliging is daar echt streng, hè. Voetbalshirts mogen niet, gas mag niet. Het enige probleem, alle gastoeters waren uitverkocht. Dus ik heb hem iets anders gegeven. Wat dat is, dat vertel ik je zo meteen. En of het gelukt is, hoor je ook zo.
1: 3FM.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
15: Ja, stop. Dit stuk.
16: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
18: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
19: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
18: Wat dan?
19: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Oh, mag ik mee?
19: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
0: 3FM. Oké, ik heb Roan, mijn collega, zo ongelooflijk slecht gezet. Wat hij namelijk mee moet smokkelen naar Lowlands. Ga ik je zo laten horen. En of het hem gelukt is ook, ik ga hem namelijk bellen. Eerst krijg je het nieuws, het is 9 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
13: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
12: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM.
21: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Ja, stop. Dit stuk.
16: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal.
22: Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
23: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
28: 3FM Festival Top 1003.
29: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Andres Oudijk.
0: Met zometeen jouw kans op een heel exclusief goedje. Ja, dan moet je mee uitkijken in een festivalweekend. Het is een legaal goedje. En nee, je kunt het nergens kopen.

0: You're the Burna Boy. Samen met Shakira, zij maakte Die Die. Het is nog steeds het EK-anthem van de afgelopen zomer. Even lekker op doorknallen, toch? Het is de 3FM avondshow. Wat heerlijk dat je daarvoor gekozen hebt. Dank je wel daarvoor. Je valt in een mooi sadistisch moment. Nee, ik moet het even uitleggen. Kijk, mijn collega Rohan die is voor het allereerst naar het Lowlands Festival. En ik hou gewoon niet zo van mensen die voor het eerst dingen doen waarbij het gelijk goed gaat. Dat is niet leuk. Ik bedoel, heb jij een rijbewijs in één keer gehaald? Nee, ik ook niet. Ben jij in één keer geslaagd op de middelbare school? Nee, ik ook niet. En daarom dacht ik, we moeten het Rohan een beetje spannend maken. Laten we hem iets meesmokkelen. Nou, daar hebben we heel veel over gediscussieerd afgelopen week. Hetgeen wat daar uitgekomen is, ga je nu horen. Dat was gisteren in de radioshow. Wat jij mee moet nemen is...
1: Nee, maar dat lukt toch nooit? Hij heeft een megafoon in zijn klauwen.
0: Ik heb een megafoon voor je.
1: Ja, jij zegt het is klein, past al in je koffer. Ja.
0: Oh, alleen de batterij doet het niet.
1: Oh, geweldig. Dus ik heb er ook heel veel aan op het festival zelf.
0: Ja, mijn collega Rohan moet dus een megafoon meesmokkelen. Denk jij dat dat hem gelukt is, de ja of de nee? Je kan inzetten voor een pot zandbal. Dat doe je in de app van NPO Luister. Ja of nee sturen. Ik ga namelijk zo meteen proberen Rohan te bellen. En dan gaan we erachter komen of die megafoon in zijn tentje ligt. Of dat het nu ergens bij het golfvuil staat.

0: gisteren in de radioshow. Wat jij mee moet nemen is...
1: Nee! Maar dat lukt toch nooit? Hij heeft een megafoon in zijn klauwen.
0: Ik heb een megafoon voor je.
1: Ja, jij zegt het is klein, past al in je koffer. Ja.
0: Oh, alleen de batterij doet het niet.
1: Oh, geweldig. Dus ik heb er ook heel veel aan op het festival zelf.
0: Ja, mijn collega Roan moet dus een megafoon meesmokkelen. Denk jij dat dat hem gelukt is, de ja of de nee? Je kan inzetten voor een potzambal. Dat doe je in de app van NPO Luister. Ja of nee sturen. Ik ga namelijk zo meteen...

0: Sam Fender zijn net zo'n goede combinatie samen als een koud biertje met een klein glaasje Samari.
1: Andres Oudijk.
0: Remy in hoorde je bij 3FM. Ja, oké, jongens, dit is spannend. Want dit is het moment van de waarheid. Dit is spannender dan Nederland-Japan. Dit is spannender dan FC Twente tegen een of andere Arabische club. Dit is impactvoller dan een GoFundMe. Het gaat om mijn collega Roan. Die heb ik erg slecht gezet. Hij moest van mij een megafoon meesmokkelen. Hij is namelijk voor het eerst naar Lowlands gegaan. Vanmorgen vroeg was hij al vertrokken. En aan jou de vraag... Kijk, Lowlands is natuurlijk super streng beveiligd. Maar aan jou de vraag, denk je dat het gelukt is met die megafoon? Nou, Roos die zegt, ja natuurlijk, dat heeft hij wel binnengekregen. Ook Daisy zegt, die heeft hij mee, net als Mino en Ro, die denken dat het allemaal gelukt is. Aan de telefoon is niemand minder dan Ronald.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit even aan de Griekse schotel.
2: Ja.
0: Dat is ook even lekker.
2: Ja, dat moet ook gebeuren.
0: Een souvlakietje, wat zit er nog meer in?
2: Ja, souvlaki en gyros en nog wat.
0: Nou, daar zou wel een potje sambal bij kunnen, Ronald.
2: Zeker.
0: Want dat is de inzet wat hier op het spel staat. Wat denk jij over de megafoon?
2: Ik denk dat het toch gelukt is.
0: Jij denkt dat het gelukt is en waarom?
2: Ja, het was zo streng dat gewoon de kans dat het wel lukt, dat zou gewoon fantastisch zijn. Dus, we gaan gewoon van positief uit.
0: Oké, dus jij denkt dat het hem gelukt is?
2: Ja.
0: Oké. Als het hem inderdaad gelukt is, Ronald, dan pak jij een pot vers gemaakte sambal. Zullen we maar even gaan bellen met hem?
2: Ja, dat is goed.
0: Van Ronald gaan we naar Roan. Pik, goedenavond.
3: Yo.
0: Even kijken, hoeveel zit er al in?
3: De eerste ging om 8 uur open. Maar ik heb nog even half uur geslapen rond een uur of 4, dus het gaat zich goed.
0: Ik heb vanmorgen voor jou een appje om een uurtje of 9. Toen zei je, ik sta te roken en te drinken in de rij. Wat een superleven.
3: Ja, nou ja, je moet toch wat, man. Dat ging al wel vrij soepel.
0: Oké, Roan, gisteren heb ik bedacht. Ik geef jou iets mee wat je naar binnen moet smokkelen. Ik weet dat ze heel streng zijn. Voetbalshirts worden niet meer binnengelaten. Gastoeters. Wat moest jij meesmokkelen?
3: Ja, die fucking megafoon. Terwijl mijn hele koffer al vol zat. Dus je hebt het me knap lastig gemaakt. Maar ik heb wel goed mijn best gedaan. Nou ja, ik had natuurlijk nergens plek meer. Maar ik heb die hele koffer opengetrokken. En ik dacht van elk stukje oppervlakte moet ik ruimte van maken. Dus... ik heb sokken in dat batterijlaadje gedrukt en sokken tussen alle gaten en kieren die ik een beetje in die megafoon kon vinden. Dus ik heb wel een broek ervoor op moeten offeren ook, dus dat was wel matig. Maar ik dacht van als ik het om moet proberen, dan moet ik het proberen. En hoe het daarna is gegaan, moet ik dat dan vertellen?
0: Ja, Roan, ik ben echt heel benieuwd. Ik zie dat luisteraars hebben ingezet in de luister-app. Hier zeggen heel veel mensen, ja, dat is me sowieso gelukt. Nou ja. Ook iemand die zegt, nee natuurlijk niet, die gozer is waarschijnlijk niet eens het terrein binnengekomen.
3: Oh. Nou ja, ik ben er wel. Ja, het is hier een fucking, alsof je hier door de douane moet, of door de beveiliging moet om voor te gaan vliegen naar Spanje. Ze hebben hier scanners met echt scherpjes, dus jij hebt dat ding gisteren ook in je klauwen gehad, je weet hoe groot die is. Ah. Hij is door die scanner heen gegaan, dat valt wel op natuurlijk.
0: Oh nee.
3: Dus ik weet niet van wie dat ding was, of hoeveel je ervoor betaald hebt, maar je bent er wel kwijt.
0: Echt? Hebben ze hem uit je tas gehaald?
3: Ja.
0: Bro! Serieus?
3: Ja!
0: Bro! Weet je waarvoor dat ding was?
3: Nou?
0: Van 3FM Serious Request.
3: Nou, dan stel je een megafoon armer. Ik hoop niet dat van mijn salaris in wordt gehouden, want ik werk er nog wel graag.
0: Ronald!
2: Ja?
0: Dat betekent... geen pot sambal.
2: Ben je niet?
0: Probeer het volgende week weer, jongen.
2: Ja, is goed.
0: Oké, ciao.
2: Bring the action.

0: Spyro, Great Expectation.
1: 3

0: Ja, je kan niet haten op haar stem, je kan niet haten op haar muziek. Cinna Spyro, de mega-hit deze week. Great Expectation.
1: Op Lowlands.
0: Oh yeah. Crazy, zin in, Loli. Het gaat, het is eigenlijk al begonnen. Vandaag gingen de poorten open. To a camping flight, to a Lowlands paradise. Misschien ben je onderweg, heb je vrienden die erheen gaan. Misschien gaan je ouders er wel heen. Het zou toch dik zijn? Ik zag vandaag allemaal gasten van echt dik in de 50 die elkaar daar ontmoet hadden en gewoon nog steeds elk jaar naar Loli gaan. Ze zeiden, ja, wij kennen hier niks van wat er speelt, maar het is gewoon mooi voor de vriendschap. Ja, bro, ja, maar ik loef het, man. Ik zeg je eerlijk, dat vind ik zo goed. Als je er niet heen gaat, wat ik ook kan begrijpen, omdat het gewoon klauwen met geld kost, dan zit je gebakken, hoor, als je de toeter van 3FM aan hebt. Want vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 7 uur hoor je 3FM live vanaf Loli. Ik heb persoonlijk heel veel zin. Ik ga er naartoe. Maar een van de acts die ik graag wil zien, ja, die ga ik missen. Want ik ben er morgenavond voor je vanaf 9 uur 's avonds tot 12. En dat is precies tijdens het optreden van deze gasten. Ik heb het over New Wave, weet je wel, die boys. Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna, allemaal van dat soort boys. Ga je morgen horen, hopelijk op 3FM.

0: Best Hill, ze maakt de Quarter Past Midnight. Het is die avondshow in full effect. Dat betekent dat jij en ik lekker op stoom zijn. Ik bedoel, ik zit al 2 uur en 38 minuten muziek met je te delen. Maar ik vind het ook leuk om even in jouw kopje te kijken. Laten we het heel even omwisselen. Laten we heel even nadenken. Wat zou jij nu op de radio willen horen? Wat heb je nodig? Waar ga je aan op? Ben je al met vrienden op zuip? Omdat je toch nog een kleine Thirsty Thursday gaat vieren in de stad. Het kan. Misschien ben je moe. Het maakt mij niet uit. Als je het maar weer hebt herontdekt. Welk liedje heb je nou echt herontdekt?
1: Daily Discovery.
0: Je weet me te vinden. Ik ga het alleen anders doen dan via de app van NPO Luister. We gaan het even spannender maken. Hoe jouw muziek zo meteen op de radio komt, hoor je na muziek van Gorillaz. En eerst Ed Sheeran en Martin Garrix. Stay.

0: avondshow. Gorillaz. Het allermooiste vind ik dat dit... Ja, dit hele album is goed. Het album heet Plastic Beach. Maar dit liedje, daar zit zoveel gevoel in. Dat merk je gelijk, toch? On Melancholy Hill. Maar ja, goed, het is nu niet meer mijn beurt om te bepalen wat je hoort op de radio. Ik kan nog wel uren doorgaan met de draai van Gorillaz. Het is aan jou. Wat wil je horen? Wat heb je nodig? Waar kan ik je mee blij maken? Wat zit er on top of mind en moet bij de rest van Nederland on top of mind komen?
1: Daily Discovery.
0: Ik ga het als volgt doen. Als je als allereerste belt, mag je het bepalen. Zo simpel is het. 0909-1336 is het telefoonnummer. Ben je als eerste, dan mag je bepalen wat er op de radio gespeeld wordt. En geloof me, ik ben echt niet de moeilijkste. Je mag pas bellen vanaf het moment dat de gong afgegaan is. Die is nu nog niet afgegaan. Die gaat af in 3, 2, 1. De gong is afgegaan, de telefoonlijnen staan aan. Wat wil je horen, wat heb je nodig? Je weet me te bereiken, 0909-1336. Waar heb je nu zin in? Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Met Peter Dijkers uit Heidhuizen, Limburg.
0: Peter Dijkers uit Heidhuizen, te Limburg. Een hele goede avond. Je spreekt met Andres Odijk, 3FM, te Hilversum.
2: Ja, ik sta elke morgen, want ik ga om 6 uur op met de kinderen ga ik wandelen.
0: Wat leuk!
2: Ik heb zelf 5 vlinderhondjes en daar draag ik heel veel zorg voor.
0: Nou, wat leuk voor de vlinderhondjes.
2: Ja, uit Nathalie, Tuntje, Annela, Rio, Wish. En ja, Tuntje is inmiddels al overleden, want hij is 2 jaar geleden mij ontvallen. Hij is gestorven met leukemie, en de eerste vlinderhondje van mij. Is dat mijn leven weggerukt, dus precies 15 jaar geleden is het doodgebeten door een, husky.
0: Ach.
2: En ja, en ik heb 7 november heb ik mega 5 bij de Tump. Want dit jaar word ik 26 oktober word ik 60. En dan wordt mijn razenzon. Ja, dat is nou ook al inmiddels al een paar jaar geleden uit de ether. Want ik was zelf DJ Peter Chills bij Muziek Vlinder. En ik ben zelf heel echt enorme diehard fan van Chelsea. Ook een echt een diehard fan van 3FM. Want voor mij is het gewoon geen enkel station, het is alleen maar 3FM.
0: Dat is hartstikke lief. Peter uit Limburg, wat zou je nou willen horen dan op de toeter?
2: Ja, ik zou graag willen horen het liedje van, ik ben ook helemaal gek van Kensington.
0: Kensington?
2: Ja.
0: Oh, wauw. En wat vind je goed, welk liedje wil je horen dan van Kensington?
2: Kensington is van, ze hebben een liedje van, voor is dat iets, en dat is zo'n vet nummer, echt dat...
0: Living For?
2: Echt de speakers helemaal open.
0: Bedoel je Living For?
2: Ja, volgens mij dat is dat nummer. Ja, ik kan niet precies de tekst, maar ik weet wel dat het een enorm echt...
0: Ja, maar wacht even Peter, ik ga je even onderbreken. Ik wil wel het goede liedje van Kensington voor je draaien. Want je hebt ook bijvoorbeeld nog War of Bats of Uncharted of Little by Little of A Moment of ja. Weet je, ik wil wel het goede liedje voor je draaien.
2: Kun je mij ook het liedje draaien van, ik heb straks, als ik mijn 7 november, mijn verjaardagsfeest er bijna op zit, plus muziek, we zitten in vereniging met muziekvlinder.
0: Ik zie heel veel vlinders, net een botanische tuin, maar ik wil wel weten welk liedje ik moet draaien.
2: Dan kun je mij het liedje draaien van ook voor alle 3FM DJ's, het liedje wat eigenlijk ook die avond wordt gebeld, als het feest bijna gaat. Afgelopen had ik als 3 eindtunes had ik bij muziekvlinder Marco Borsato van Vlinder. Nick en Simon deze avond op ten einde. Die 2 liedjes niet, maar mogen jullie extra voor jullie zelf ook het liedje draaien. Thank you for the music van ABBA.
0: Je wil nu ABBA, geen Kensington meer.
2: Nee, ABBA, dat nummer wordt, dat wil ik namens DJ Peter Chelsea, namens Muziek Vlinder en namens de zegen van boven een Tuntje van Wendela, wil ik jullie het nummer, wil ik graag hebben dat ook voor jullie zelf het nummer speciaal voor jullie zelf draaien. Elke keer als ik naar 3 ben.
0: Wat is daar nou gebeurd? Ben je er nog? Dan ga ik me toch zorgen maken.

0: Ja, sorry, als u denkt naar welke radiozender luister ik, mag de champagne al open. En happy new year, jij ook de beste wensen. Maak je geen zorgen, we zitten nog lang niet daar. We draaien dit liedje voor DJ Peter Chels.
1: Ja,
0: ja, we zitten eventjes te zoeken, hij belt net in. Kijk, jij had ook kunnen inbellen. Ik zie dan John, Danielle, Barry, Rob, Amy, allemaal in de app. Je had zelf ook kunnen inbellen. Maar ik zie allemaal concerten ook van DJ Peter Chels. Klik eens op play. Ik ben Albatross.
1: Dit was een beetje de tijd dat zijn hondje overleed, volgens mij. 11 jaar geleden.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ach. Nou goed, Jappie, laten wij zo meteen even verder kletsen over wat er dan in 3 voor 12 te ontdekken zit.
1: Heb ik een half uurtje voor nodig, denk ik ook. Ik ontdek Simon trouwens. Ja. Heb je die nog?
0: Nee, ik heb wel Post Malone.
1: Oh ja.

0: en Morgan Wallen. Zij maakte I Had Some Help, hoorde je in de avondshow van 3FM. Bijna 10 uur. Ja. Een deep dive in de nieuwe muziek.
1: Zeker wel.
0: 3x12 Radio met Jasper Leijders vanavond. Ja. Lekker.
1: Waar gaan we naartoe? Veel. Ja. Er is ook veel op die donderdag. We hebben zo meteen een nieuwe van Bieber Doobie. En na 12 is er een nieuw album van Sam Smith. Het nieuwe album van Roxy Dekker komt uit. Er is nieuwe muziek van de staat. We gaan heel veel nieuwe dingen gewoon laten horen. En even inchecken hoe het is bij Lowlands. Oh, want ja, ja, de camping is geopend.
0: Ja, ja, ja.
1: Wij gaan morgen die kant op. Althans, ik ga morgen die kant op. Jij zaterdag.
0: Nee hoor, ik ga morgenochtend die kant op.
1: Oh, je gaat morgen al die kant
0: zeker,
1: op?
0: Zeker, dan ga ik me helemaal bezatten.
1: Ja.
0: Dan ga ik ontnuchteren. Dan kom ik terug om in Hilversum nog een radioprogramma te presenteren. En dan ga ik daarna weer terug. En dan knal ik de nacht in.
1: Ja, dus de kans is groot dat ik morgenavond vanaf Lowlands de nieuwe radio maak, denk ik. Ja. Is het al gebeuren?
0: Nee, komt helemaal goed. Ja. Hey, lekker die radio aanhouden. Jasper begint zo meteen met vol. 3FM.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet en tv.

0: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: geen AI-muziek. 3FM. Zometeen namelijk een nieuwe editie van 3 voor 12 Radio... met de allerbeste nieuwe tunes, waaronder de nieuwe Biba Doobie.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartij

0: intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische misters niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
1: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
0: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden.
2: 3FM.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
2: 3FM Festival Top 1003. De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Leijdens.
13: Ja, en ik ga het je moeilijk maken. De komende uren nog veel meer van die tips. Ondanks dat je niet meer kan stemmen. Morgen begint de lijst namelijk. En deze mag er van mij nog steeds in, hoor. Dit is Vols.

publiek stond. Die stond helemaal los te gaan op die zomerse klanken van Fools. You're the Wake Me Up bij 3FM. Nou ja, als je nu nog niet wakker bent, dan gaat het ook niet meer lukken, denk ik, vandaag. Want 3 voor 12 radio is van start. Late donderdagavond van 3FM. Hey, goed dat je even bent ingecheckt. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. Ja, en de komende uren checken we samen heel, heel, heel veel nieuwe muziek. Binnen nu en een paar minuten al de nieuwe track van Biba Doobie. Staat later het jaar 2 keer in AFAS Live. Er is vanavond nieuwe muziek van De Staat, nieuwe muziek van Roxy Dekker, nieuwe muziek van Sam Smith. Ja, en ondertussen zijn ook de Lowlands en Pukkelpop in België festivalcampings geopend. Wie weet sta je daar, heb je de radio op 3FM aan, laat ook dan even van je horen, hé. Want de beste muziek de komende uren op de radio, gratis en voor niks. Er zijn vanavond ook nog concerten waar we ook even een kijkje gaan nemen. Dolph Ellis bijvoorbeeld, die staat vanavond in Amsterdam. Morgen op Lowlands. Nou, ik zou zeggen, hou je van muziek, dan voel je je thuis bij 3FM. Komende uren 3 voor 12 radio, wat de klok slaat, met zometeen de Bausa en Magnetic. Naar Good Neighbors, dit is Home.

0: You're the Magnetic. Het is 3 voor 12 radio. We stellen je graag voor aan de allerbeste nieuwe muziek.
1: 3 voor 12 radio. Track van de dag.
0: En dat zijn vaak echt nieuwe liedjes die je absoluut nog nooit op de radio gehoord hebt. Zo is er elke dag om en nabij 9:15 de track van de dag. Vandaag een gloednieuwe single van Biba Doobie. Die heb je de afgelopen jaren heel vaak op 3FM kunnen horen met The Perfect Pair bijvoorbeeld, met Beaches. Het begon in 2019 met She Plays Bass. Ze heeft echt zoveel coole dingen gedaan. En nu wordt het echt groter dan ooit. De vorige single Sun Has Set hebben we ook voor je gedraaid op 3FM. Allemaal afkomstig van een nieuw album, Pylon. Ze heeft een nieuwe track, die heet Memories. Gaat over terugkijken op een relatie zonder alles een beetje te verdraaien om het mooier te maken. Je moet niet alleen de fijne momenten onthouden, maar ook eerlijk zijn over waarom het uiteindelijk toch niet heel goed werkte in die relatie. En het past eigenlijk ook al bij dit album. Ik heb er al wat dingetjes van mogen horen. Op Pylon klinkt Biba Doobie echt een stuk directer dan voorheen. Het is minder dromerig, maar meer gewoon recht uit het hart, in your face. Ze schuift muzikaal ook even iets meer op richting grunge en jaren 90 alternative rock. En je weet, daar hou ik van. Ik ben heel benieuwd hoe je deze nieuwe single vindt. Weer even iets meer mellow dan die Sun Has Set, maar ook gewoon weer heel erg leuk en misschien ook wel zomers in a way. De track van de dag van vandaag. Stem vooral op de poll in de NPO Luisterapp of laat je eerste reactie achter. Dit is Biba Doobie bij 3FM. Nieuw, dit is Memories. Hello.

0: zijn toch weinig artiesten met zo'n dromerige stem als die van Biba Doobie. Stel je voor dat zij gewoon een lullaby zingt om je in slaap te krijgen.
1: Track van de dag. Eerste reactie.
0: Wellicht is dat wel zo in dit geval, want het is toch 9:30 s'avonds. Biba Doobie met nieuwe muziek voor het eerst op 3FM. Nou, de muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Pak even de NPO Luisterapp erbij en geef gewoon even je eerlijke mening. Jij bent in dit geval de recensent van 3 voor 12. Je kan gewoon even je eerlijke mening geven via de poll of via een uitgebreid bericht. We gaan het er zo over hebben na deze van Little Sims. Woman.

Samen met Cleo Soul, You're the Woman. Komende maanden overal te zien in Amerika als het voorprogramma van Gorillaz. Oh, dat is toch gaaf, hè? Dat je dan die hele band ziet, Gorillaz, en dan ook nog dit als voorprogramma krijgt. Dit is gewoon een hoofdact aan zich. Het is 3 voor 12 radio. Net ontdekte je ook de nieuwe...

ben ik zeer benieuwd naar jouw mening, want we draaien de muziek op 3FM, maar vind je het eigenlijk wel leuk? Je kan me altijd bereiken via de NPO Luisterapp. Dat heeft Johan gedaan. Dat is Johan, de emoji-man. Die omschrijft elke dag even in een paar emoties hoe hij dit liedje vindt. Eerst zie ik toch even een streepje op de mond. Zo'n, ik weet het niet. Ik zie zelfs een vraagteken. Maar uiteindelijk, Johan die eindigt wel met een duimpje de lucht in, een big smile. Dus ik denk dat Johan eventjes moest wennen, maar het best wel leuk vindt. Ik zie ook een polletje in de NPO Luisterapp, massaal gestemd ook. Maar 100% gaat voor, ik ga deze song voor altijd onthouden. Dat zegt onder andere Arjan, Patrick, Barry. Danielle zegt de nieuwe Bibidubi op het eerste gehoor misschien even wat braafjes. Maar ik ga hem toch echt wel onthouden. Misschien moet ik hem even wat vaker horen. Cheered is er ook bij, die zegt Jasper, die nieuwe van Bibidubi. Inderdaad even iets minder heftig dan Sun Has Set en Switchblade. Maar ik vind het eigenlijk wel gewoon goed. Ik zie ook nog, Bibidubi is altijd goed, heerlijke stem en weer iets rustiger dan de vorige. Ik hou van de diversiteit van Bibidubi. Ja, maar dat is het mooie inderdaad. Ze gaat alle kanten op en vooral de kant van een nieuw album. Komt er binnenkort aan, staat daarmee 2 avonden in AFAS Live in Amsterdam. Hoe lekker is dat? Over nieuwe albums gesproken, zometeen alles over het nieuwe album van Phoebe Bridgers na Lenny Monster.

Hugel en Moving to the Sun bij 3FM. Daarvoor de nieuwe van Lenny Monsou, die heet Wrecking Ball. Het is 3 voor 12 radio. Mijn naam is Jasper. Goed dat je bent ingecheckt bij 3FM. Je ontdekt hier altijd eventjes iets van nieuwe muziek. Ja, en het voelt nu alsof ik ook een soort van Juice Channel ben geworden. En dat heeft alles te maken met het album Lost Weekend van Phoebe Bridgers. Daar zitten namelijk zoveel juicy dingen in waarvan ik denk, daar moet ik het eens even met je over hebben. Onder andere de samenwerkingen die erop staan. Onder andere de zanger van Geez, Cameron Winter, is erop te vinden. Maar ook Jeroen, haar tourmanager, een Nederlander, gewoon uit Nijmegen. Speelde ook een paar jaar geleden mee op het prachtige Down the Rabbit Hole Festival bij Phoebe Bridgers. Maar in het specifieke geval van The Governor's Waltz is het alsof ik een soort van Yvonne Koldewijer of Reality FBI ben. Want deze song is zo juicy. Het gaat namelijk over een ex van haar. En niet zomaar een ex. In het liedje The Governor's Waltz, die je zo meteen hoort, zingt ze I'm supposed to be married, but I called it off. Fans denken daarmee dat het een hint is naar de vermeende verloving met haar ex, acteur Paul Mescal, die gast die binnenkort in al die Beatles-films te zien is. Het gaat ook over Gracie Abrams, want ze zingt de line she can pretend to be me since she took my place in my bed on that stage. Het is echt een bijzonder verhaal, want ze waren ooit goed bevriend, Phoebe Bridgers en Gracie Abrams. Phoebe Bridgers had een dekbed. Van dat dekbed werd Gracie Abrams fan. En Gracie Abrams mocht optreden met Taylor Swift. Zat op het podium in een bed met het dekbed van Phoebe Bridgers. Nou ja, inmiddels fast forward heeft Gracie Abrams een relatie met Paul Mescal. Dus dit is zo juicy als de pest, hé. Luister even goed naar die tekst. Ik voel me echt een Yvonne Koldewijer geworden, joh. Ik kan bijna bij RTL Boulevard weer terug aan de slag. Goed, luister even naar deze tekst, want het is zo mooi. Het album Lost Weekend van Phoebe Bridgers bevat deze tune. Dit is The Governor's Waltz. Paul Mescal, Gracie Abrams, Bo Burnham.

toch best juicy, hè, dat liedje van Phoebe Bridgers. The Governor's Waltz zou gaan over de relatie Paul Mescal, Gracie Abrams, Bo Burnham, Phoebe Bridgers. Snap je het niet? Het hele liefdesverhaal van Phoebe Bridgers, ik vertel het

0: morgen te vinden op Lowlands. Your Kneecap.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Irish Goodbye. Goeie tune is dat hoor, samen met Kate Tempest. Rob zegt ook via de NPO luister op Jasper, wat een fucking lekker nummer is dit. Nou Rob, dan zou ik sowieso de hele plaat van Kneecap checken, want zeer de moeite waard. Het is 3 voor 12 radio. Vanavond zijn de campings geopend van Lowlands. Vanochtend in alle vroegte liepen daar de eerste mensen al naar binnen. Nou ja, morgen gaat het pas echt los. Maar toch even inchecken, want Thomas, hoe is het daar?
2: Ja, we zijn net gearriveerd en we staan langs de India tegenover de Armadillo. En de sfeer zit er al best wel goed in. Ja. Iedereen is best wel vrolijk. Alleen de koptelefoons doen niet altijd goed. Over het algemeen hebben we best veel naar ons zin. Toch meiden?
3: Woo! There is one of...
0: Goed, iets rustiger is het vanavond in Amsterdam. Daar staat iemand die morgen dan weer te vinden is op Lowlands. Maar die gaf vanavond even een prachtig voorproefje. Ik heb het over Dove Alice.

0: feest te beluisteren in je favoriete podcast-app. Beb, wel heel erg fijn dat Dolph Ellis voor jou nog even naar Amsterdam is gekomen. Want jij bent er dus gewoon niet bij op Lowlands. Sorry voor die pijn.
1: Remind me er niet aan, verdomme. Maar dit was wel een goedmakertje, hoor. Dat kan je wel zeggen.
0: Ja, dit is wel een mooie avond geweest. Dolph Ellis, de hoogtepunten van Eurosonic Noorderslag 2026... stond vanavond in Amsterdam. Hoe was het?
1: Ja, echt fucking vet. Een soort van... Eurosonic was al vet, maar dit is een soort van... Hij maakt alle beloftes waar. En heel vet dat hij nou ook weer op Lowland staat. Mensen kunnen die gast gaan zien en dat is heel tof natuurlijk.
0: Het is natuurlijk best wel een bijzondere artiest. Want we wilden hem vandaag eigenlijk hier in de studio hebben voor een goede live sessie of een interview. Maar hij is best wel timide. Hij wil eigenlijk ook niet praten. Heeft hij überhaupt een woord gezegd?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik kwam op en zei leuk dat jullie er zijn. En toen hij wegging, zei hij leuk bedankt voor het luisteren. Maar meer dan dat was het ook niet, hoor.
0: Wat grappig is dat. Het is dan een man die vooral moet spreken in zijn muziek. En dat doet hij supergoed. Heel erg in het straatje van nu. Heel erg op de Geese-trein bijvoorbeeld. Waarom vinden we dit soort muziek zo mooi?
1: Ja, hij heeft inderdaad een Geese voorprogramma gedaan. Ook, volgens mij bij die tour. Ja, het is gewoon heel eigenzinnige muziek. Het is een beetje mysterieus of zo. En ja, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. En heel veel andere mensen blijkbaar ook. Want het is soort van, dat soort bands doen het gewoon nu heel goed. Die mysterieuze muziek die Geese ook maakt bijvoorbeeld. Het is dan toch wel net andere muziek. Maar het heeft iets mystieks of zo, wat het heel vet maakt. Ja, ik kan het niet helemaal beschrijven. En dat maakt het juist zo mooi, denk ik.
0: Ja, ik snap je daarin wel, hoor. En het is natuurlijk ook een hele tegenhanger tegen alle AI-muziek. En het is ook waar iedereen natuurlijk heel erg in zit van Jeff Buckley tot al die artiesten uit de jaren 80, jaren 90. Hij brengt dat helemaal terug naar nu. En op het podium dus vanavond in de Tolhuistuin. Denk je dat het ook gewoon zo goed gaat werken op Lowlands, waar iedereen toch een beetje aan het beppen is, over jouw naam gesproken?
1: Ik denk het. Ja, het is morgen speelt hij om 4:15. Dus dan moet iedereen nog een beetje inkomen. Ik denk dat dat een goed moment is voor hem. Nog een beetje inkomen. Ik denk dat mensen wel knaldrang hebben, maar ook wel denken van ik wil gewoon een beetje checken. En dit is geen beentje. Dit is echt een fucking vet artiest. Ik bedoel, dat je Jeff Buckley noemt, vind ik heel op zijn plek. Want het deed mij er heel erg ook aan denken. Hij heeft zo'n vette presence heeft hij. En die kopstem van hem, dat is gewoon Jeff Buckley-esque. Ja, dat is echt heel nice. Dus mensen op Lowlands gaan ervan genieten, 100%.
0: Ja, jij was dus vanavond bij Dolph Ellis. Ik wilde het morgen gaan checken op Lowlands. Alleen sta ik dan voor 3FM bij Antoon.
1: Ja, doodzonde. Ja. Maar Antoon maakt er vast ook een feestje van.
0: Ja, misschien dat ik toch stiekem eventjes wegloop. Want je hebt me jaloers gemaakt, Beb.
1: Ja, je hebt me jaloers gemaakt.
0: Hey, we

Lowlands 2026. Zondag, dan staat ze op het hoofdpodium. You're the Lord en Rips. Zometeen meer 3 voor 12 radio. Ga ik eventjes bellen met de Nederlandse opener van Lowlands. Morgenmiddag om 11:15. Ja, dan moet je er vroeg bij zijn. Zij ook trouwens. Wie het is, hoor je zometeen. En je hoort deze ultieme festivalbanger.

0: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
0: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
14: Goed, het is gelukt.
13: Wat is er gelukt?
14: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
13: Fluitje van een cent dus?
14: Nou, het was wel wat meer dan dat.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
18: 3FM.
19: Met
20: binnen nu en 2 minuten meer 3 voor 12 radio. Onder andere muziek van Hot Chip, Florence Road. En even bellen met Romy Liz Rose voor Lowlands.
21: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaan-oever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden.
18: 3FM.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
24: Ja, stop. Dit stuk.
25: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
26: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
27: Fix die ruit voor je vakantie.
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
30: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
31: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
32: Kijk op kwf.nl/voor wie.
33: KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
35: 3FM Festival Top 1003.
36: De allerbeste festivaltracks ooit. Stem nu op 3FM.nl en maak kans op 100 festivalmunten. 3FM. Jasper Leijdens.
37: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer passie voor 3FM. Want dan hoor je gewoon de allerbeste muziek. Zometeen Florence Road. Eerst Hot Chip. Dit is Over and Over and Over.

0: Radio. Jasper Leidens.
1: Bij 3FM, you're the animal. En daarvoor Hotship en over en over en over en over. Nou ja, het is helemaal niet over als het gaat om de festivalzomer van 2026. Er komen nog heel veel mooie dingen aan. Vanaf morgen hoor je 3FM vanaf Lowlands. Vanaf 7 uur 's avonds Mark van der Molen en Andres hier in de studio. Ik neem je mee vanaf het festivalterrein. Daar ben ik je ogen en oren. Ik heb daar heel, heel, heel veel zin in. Heel veel live optredens ga je horen. Het hele weekend houdt 3FM daarvoor in de gaten. Maar goed, ik heb nu ook al gelukkig wat ogen en oren op het festivalterrein. Thomas was net bij de Silent Disco. Thomas, hoe gaat het nu?
2: Lowlands Silent Disco 2026!
1: Goed. De sfeer zit er goed in op Lowlands 2026, dat kun je horen. Zometeen ga ik bellen met een iets intiemer optreden. Morgen om 11:15 staat daar namelijk Romy Liz Rose. Kun je kennen als je vaker naar 3FM hebt geluisterd. Ze speelde een paar maanden terug in de 3FM Livebox dit soort muziek.

toch mooi om te zien hoe Nederlandse muziek op Lowlands ook een groot podium krijgt. Eva belde maandag al met Nusantara Beat. Die staan in de Bravo. Zometeen eens even bellen met Romy Liz Rose. Bijna 12 uur voordat zij op Lowlands moet gaan spelen. Heel benieuwd hoe ze erbij zit op dit moment. Dat gaan we zometeen eens even checken. Maar eerst die gloednieuwe single van Florence Rhodes. Ze zijn inmiddels een soort van wereldberoemd, want ze speelden vorige week in Japan, volgende week in Parijs. Ja, wat een band. Je hoort ze vaker bij 3FM, gelukkig. Dit is 7563, nieuwe muziek van Florence Rhodes.

Nou, ze hebben één keer maar in de carrière op Lowlands gespeeld. Was in 2013. Dat is 13 jaar geleden, hé, niet normaal. Ja, toen was het ook nog eens een optreden in de vroege vrijdagmiddag. Ze speelden als een van de eerste acts op Lowlands in de India. Ja, het is een bijzonder moment hoor, zo'n festival openen. En zometeen aan de telefoon iemand die daar absoluut over mee kan praten. Althans, na morgen. Want Romy Liz Rose mag morgen Lowlands openen. En dat is echt wel bijzonder. Ze stond een paar maanden geleden hier nog in de 3FM Livebox met dit soort tunes.

0: prachtig liedje. Zometeen hoor je ook de Remedy van Romy Liz Rose op 3FM. Ja, de festivalpoorten zijn vanochtend al geopend van de Heilige Grond bij Biddinghuizen. Lowlands 2026 officieel van start gegaan. Op de donderdag kun je meteen al dansen. Onder andere bij de Silent Disco van Vera Simons. Van Vera on Track straks om 11:30. Ja, en als je zin hebt in een portie rustiek op de vrijdagochtend, ja, dan kun je om 11:45 terecht bij Romy Liz Rose. Heel blij dat ze even aan de telefoon hangt. Romy, hallo.
1: Hallo. Hey.
0: Ben je eigenlijk een ochtendmens? Want 11:45 op een festivalpodium is voor een muzikant best vroeg, kan ik me voorstellen.
1: Oh my god, ik ben niet een ochtendmens. Nee, en de wekker gaat om 6.
0: Och, jeetje, ja, het is nu 11:30 bijna. Hoe gaat die dag er voor jou uitzien? Want als die wekker zo vroeg gaat, dan moet je op. Eerst een bakje koffie, neem ik aan. Of hoe gaat die ochtend eruit zien?
1: Ja, eerst koffie sowieso.
0: Ja.
1: Alle spullen zijn al gepakt, zodat je gewoon dat in ieder geval in de ochtend niet meer hoeft te doen.
0: Ja.
1: En dan zo snel mogelijk die kant op, zodat je daar gewoon lekker chill kan.
0: Ja, ik kan me dat zo goed voorstellen dat je gewoon. Je bent de opener van Lowlands in principe. Dus die mensen die vanavond iets te hard zijn gegaan, ja, die kunnen morgen rustig beginnen bij jou. Hoe zie je dat voor je, die Lowlands-dag? Want je komt aan op zo'n megaterrein. Ben je dan rustig? Moet je weer inderdaad aarden?
1: Ik ben op zich best wel rustig. Ik maak me altijd meer druk om alle logistieke dingen eromheen dan echt om de show zelf. Dus ik denk, zodra ik daar ben en iedereen is daar en de hele band is daar, dan eigenlijk ben ik al een stuk rustiger en dan kan het voor mijn gevoel echt beginnen of zo.
0: Ja, ik snap je daar wel in, hoor.
1: Valt het ook van je schouders en dan kan je lekker als bezoeker nog verder gaan,
0: inderdaad,
1: denk ik.
0: Dat wordt het allermooiste misschien wel. Dat je gewoon die rust hebt, dat je allemaal andere dingen gezien. Want Lowlands is natuurlijk gigantisch. Ben je zelf iemand die elk jaar als bezoeker daar rondloopt? Want volgens mij is het ook een soort artiestenwalhalla.
1: Ik probeer wel altijd te gaan eigenlijk. Misschien niet het hele weekend, maar ik probeer sowieso wel altijd even te gaan.
0: Weet je nog wat je eerste Lowlands herinnering is?
1: Je had het net over de 1975 in 2013. En toen vroeg ik mezelf dus af van, was dat het eerste jaar dat ik naar Lowlands ging? Maar ik denk dat dat 2015 misschien was.
0: Oh, wauw. Dus
1: en toen zat ik net zo op mijn eerste muziekopleiding en zo. Voor het eerst met allemaal andere muzikanten om je heen naar zo'n muziekfestival. Mensen die nog steeds heel dichtbij staan. Dus dat is eigenlijk mijn eerste Lowlands.
0: Hey, maar dat is toch bizar dat je na 11 jaar gewoon zelf op dat podium staat van Lowlands. Een festival waar je zo vaak bent geweest. Ja. Heb je op een duur gedacht van, gaat dit ooit nog gebeuren?
1: Dat staat wel heel hoog op je lijst. Ik denk misschien van menig muzikant.
0: Ja.
1: En ik had in ieder geval absoluut niet verwacht dat het nu, nadat ik in maart mijn debuutalbum heb uitgebracht, dat het dit jaar al mocht gebeuren.
0: Wauw.
1: Dat had ik zeker niet verwacht. Maar ik hoop en ik geloof altijd wel een beetje manifesteren. Dus ik hoop dat het ooit wel was gelukt. Maar ja, het is bizar dat ik het nu al van mijn lijstje mag afstrepen.
0: Wat heerlijk. Ja, want in maart speelde je die sessie hier in de 3FM Livebox. Is je leven nog veranderd sindsdien?
1: Nou, naast dat je dit soort echt hele sikke dingen mag doen, niet. Maar dat is eigenlijk heel fijn.
0: Daarom? Ik kan me dat zo voorstellen. Dus je kan morgen na je gig gewoon lekker Lowlands op. En met een zonnebrilletje word je niet herkend. Dat is ook lekker.
1: Nee joh. Er zijn zoveel mensen dat
0: je verdwijnt in die massa.
1: Lekker opgaan in de rest van de menigte. En dan zelf genieten ook nog.
0: Wat heerlijk, ja, want je speelt morgen om 11:45 op Lowlands. Daarna kun je gewoon lekker onder een uur of 12:45 dat terrein op. Zijn er dingen die je nu gewoon wil zien waarvan je denkt, oh, maar daar kijk ik ook naar uit?
1: Ja, Dove Ellis die speelt.
0: Dat wil ik
1: wel graag zien.
0: 4:15 morgen.
1: Ja. En José González wil ik ook wel heel graag zien. En verder heb ik me er nog niet heel erg in verdiept.
0: Maar dat is het mooie van Lowlands. Je gaat gewoon lekker dwalen. Je komt dingen tegen waarvan je denkt, ik hier. En dan heb je een fantastische dag.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, we beginnen die dag morgen bij jou om 11:45. Romy Liz Rose, we gaan je zien op Lowlands. Ik zie je morgen over een paar uurtjes.
1: Tot
0: het is echt
1: morgen.
0: Bijna, het is bijna.
1: Het is echt, ja, ik ga snel slapen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen, ja. Dit is The Remedy, Romy Liz.

0: En daarvoor Romy Liz Rose. Morgen te vinden op Lowlands. Heel veel zin in. We gaan morgen met de hele 3FM-club die kant op. 3 voor 12. Daar vind je alle recensies. Je vindt alles over de live-optredens via 3FM.nl. Je gaat het op de radio horen. Ja, dat wordt een mooie dag. Het wordt een lekker weekend. We gaan het allemaal aan je laten horen bij 3FM. Hey, ook bijzondere momenten als het gaat om grote awardshows. Waarschijnlijk heb je wel eens gehoord van de MTV VMA's, de Video Music Awards. Ja, dat is aan de ene kant heel berucht, de andere kant heel erg geliefd. Berucht bijvoorbeeld door dit soort momenten.
1: Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
2: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time.
0: Dit was het moment waarop Kanye West het podium opkwam. Hij nam eigenlijk de award af van een toen nog piepjonge Taylor Swift. Het was Lady Gaga met de beroemde vleesjurk. Miley Cyrus die was daar als twerkende wietroker, zou je kunnen zeggen. Nou ja, die MTV VMA's zijn nu ook beroemd als het gaat om Nederlanders. Dat is echt heel erg tof. Volkert Verdoorn en Simon Bex die maakten samen de videoclip van Punk Rocky, van A$AP Rocky. Met erin een van die actrices van Stranger Things, Winona Ryder. Die zijn dus genomineerd in dezelfde categorie als Taylor Swift, Madonna en Ariana Grande. Hoe vet is dat? Je kan er ook nog op stemmen via de website van MTV, dus doe dat ook. Gewoon op Punk Rocky van A$AP Rocky. Zien we gewoon een paar Nederlanders op het podium straks. Hoe vet is dat?

0: Wat een bijzonder liedje, hè? Lekker dit. Misschien wel het geluid van Lowlands 2026.
1: FM op Lowlands.
0: Rose Gray. Ze staat dit jaar in de X-Ray. Maar dit geluid hoort gewoon thuis op het hoofdpodium, toch? Dus zou me niks verbazen als dit binnen nu een paar jaar gewoon gaat gebeuren. Je hoort er binnenkort alles over bij Vera on Track. Elk weekend tussen 7 en 10 op 3FM. Nou ja, dit weekend heeft geen Vera op de radio, want zij is de tv-uitzending aan het doen van Lowlands samen met Eva Kleven, die je in 3 voor 12 radio hoort elke maandag tot en met donderdag. Ja, het is Lowlands wat de klok slaat, hé. Ik ben helemaal hyped om daar morgenavond heen te gaan en jou bij te praten over wat er daar allemaal gebeurt. Nou ja, zo'n Rose Gray staat er, maar ook de comeback van Royal Blood. Die gasten die heb je de afgelopen jaren op 3FM kunnen horen met Typhoons, met Boilermaker, met Tenton, Skeleton. Ze zijn er even 2 jaar tussenuit geweest, maar vanavond hebben ze in Frankrijk hun eerste show in exact 2 jaar tijd gespeeld. 3 nieuwe songs op de setlist. Ze openen met Dead Company, dat is de titeltrack van het nieuwe album. Ze spelen Swallow the Bomb, ook een nieuwe track, en 10 over 10. En heb je die al gehoord? Als je een beetje gitaarliefhebber bent, dan, nou ja, dan ga je hier heel erg hard op. Ze hebben gezegd, weet je, we gaan alles vanaf ze afschudden en we gaan gewoon een rockalbum maken. En dat doen ze fucking goed. Zaterdag op Lowlands, Royal Blood.

0: beste nieuwe muziek hoor je right here, right now bij 3 voor 12 Radio. You're the Fatboy Slim.
1: De Hollandse nieuwe.
0: En daarvoor Royal Blood. Het zijn gewoon twee gasten, hè? Een gitarist en een drummer. En je krijgt zulke tering, Harry. I love it. Staan zaterdag op Lowlands. Ik ga je daar absoluut over bijpraten dit weekend op 3FM. Hey, we houden van nieuwe muziek, zo zei ik al, bij 3 voor 12 Radio. En als het uit Nederland komt, heeft het net even een streepje voor. Ik wil je voorstellen aan een supergoeie combinatie tussen XX Julia. Die heb je vaker bij 3FM kunnen horen. Stond dit jaar zelfs nog op Noorderslag vanuit 3FM. En Ruby Mus. Dit zijn twee talenten die hebben eindelijk de krachten gebundeld. Ja, beter om maar even in te checken, toch? Hallo, waar gaat jullie nieuwe song over die hier in première gaat?
2: Echt zo stom om met je beste vriendin een wereldhit te maken. Dit zijn XX Julia
3: en Ruby Mus. En met onze track Buy Me At The Store kaarten we de grijze zone aan van seksisme.
2: Dat gevoel van, zei die dat nu echt of neem ik het fout op?
3: Nou, waarschijnlijk was het dat eerste, want jij hebt altijd gelijk, toch?
2: Duh. Veel luisterplezier!

Maar je mocht hem hier al bij 3FM horen. Hoe lekker is dat? XX Julia. Ruby Mus. Buy Me at the Store hoorde je hier voor het eerst bij 3FM. Zometeen na 12 een uur lang de soundcheck met de allerbeste nieuwe tunes. Nu nog zo'n festivalbanger van Jamie XX. Dit is Waiting All Night.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
4: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Yo, het is inmiddels vrijdag. Dat betekent dat binnen nu in een paar minuten heel veel nieuwe muziek voor het eerst op 3FM te horen is. De soundcheck zo.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden.
6: 3FM. VPRO. Jasper Leijdens. Ja, wat blijft het toch een mooi moment, hè? Elke week vieren we samen New Music Friday. En hoor je al die releases als eerste hier bij 3FM.
8: 3 voor 12. De soundcheck.
6: Ja, dat is het mooie. Heel veel muziek waarvan ik denk, geen idee hoe dit gaat klinken. Dat hoor je voor het eerst op 3FM. Samen checken we de sound van de toekomst. Ja, dat kan de ene keer heel positief uitpakken. De andere keer denk je, waar zit ik naar te luisteren? Maar goed, je weet het, de vrijdag is met een schone lei begonnen. Dat betekent dus heel veel nieuwe muziek. Veel albums ook vandaag uitgekomen. Het album van Anthony Schmerek, het album van Roxy Dekker. Maar ook gewoon heel veel nieuwe tunes hoor. Waaronder De Staat, zometeen voor het eerst op 3FM. Maar eerst muziek van het nieuwe album van Sam Smith. Hij is verliefd geworden. Sam Smith heeft een nieuw album uitgebracht en het gaat over de liefde. Het album heet Hazel Eyes. Daarvan hoor je nu Constant Companion op 3FM. Dit is Sam Smith.

het wordt een druk weekend hoor, want Sef staat solo op Pukkelpop. En op dezelfde dag treedt hij op dat festival in België op, samen met Abel als IJsland. Heel benieuwd hoe dat allemaal gaat plaatsvinden, ook in België. Tijdsgeest hoorde je bij 3FM. Ja, en daarvoor een bijzondere nieuwe van Sam Smith. Als je nog een beetje gewend was aan de sound van Unholy, nou, dan is dit een heel ander album mee. Het album van Sam Smith is dus net uit. En je hoorde de nieuwe single net hier bij 3FM. Het klinkt alsof Sam een beetje de inner Johnny Cash channelt. Burn, burn, burn. Zo laag heb je Sam nog nooit horen zingen, behalve net hier bij 3FM. Hey, het is 3 voor 12 radio. Ik vind dit altijd een heel fijn moment om met je te doen. De nieuwe muziek die net uitgekomen is, gewoon een beetje beoordelen. Kijken of het leuk is, kijken of het de moeite waard is. Dit uur onder andere nieuwe muziek van Gang of Youths, nieuwe muziek van Roxy Dekker, maar ook De Staat. De band is er best wel een tijdje tussenuit geweest. Ze hebben keihard gewerkt aan nieuwe muziek. Daarmee hebben ze al gespeeld op Down the Rabbit Hole. Ja, en na alle singles. Ja, en daarvoor een bijzondere nieuwe van Sam Smith. Als je nog een beetje gewend was aan de sound van Unholy, nou, dan is dit een heel ander album mee. Het album van Sam Smith is dus net uit. En je hoorde de nieuwe single net hier bij 3FM. Het klinkt alsof Sam een beetje de inner Johnny Cash channelt. Burn, burn, burn. Zo laag heb je Sam nog nooit horen zingen, behalve net hier bij 3FM. Hey, het is 3 voor 12 radio. Ik vind dit altijd een heel fijn moment om met je te doen. De nieuwe muziek die net uitgekomen is, gewoon een beetje beoordelen. Kijken of het leuk is, kijken of het de moeite waard is. Dit uur onder andere nieuwe muziek van Gang of Youths, nieuwe muziek van Roxy Dekker, maar ook De Staat. De band is er best wel een tijdje tussenuit geweest. Ze hebben keihard gewerkt aan nieuwe muziek. Daarmee hebben ze al gespeeld op Down the Rabbit Hole. Ja, en na alle singles van deze plaat, The King, Glory en The Fire, is het mij in ieder geval wat

Kijk of het leuk is, kijk of het de moeite waard is. Dit uur onder andere nieuwe muziek van Gang of Youths, nieuwe muziek van Roxy Dekker, maar ook De Staat. De band is er best wel een tijdje tussenuit geweest. Ze hebben keihard gewerkt aan nieuwe muziek. Daarmee hebben ze al gespeeld op Down the Rabbit Hole. Ja, en na alle singles van deze plaat, The King, Glory en The Fire, is het mij in ieder geval wel duidelijk wat deze band wil doen. De boel slopen, omverwerpen voor mijn part. Ja, de nieuwe single die ik aan je wil laten horen op 3FM heet The Underdog. Ja, en die is ook weer weinig subtiel hoor. Naast dat de stem van Torre wel eventjes iets anders klinkt, de zanger van de band. Misschien iets meer melancholisch, misschien wel een stukje hoger of zo. Ja, ik zou zeggen, check hem zelf eventjes. De nieuwe single van De Staat, nu in 3 voor 12 radio op 3FM. Dit is The Underdog.

0: van de staat. Ik had het eigenlijk niet anders verwacht. Maar toch is het weer totaal anders dan je van ze kent. Ja, dat is het mooie aan dit uur. Ik zie ook Erik, die zegt wat een opvallend goed en melodieuze track. Hey, wat een krachtig eind. Ja man, het is niet normaal. Dit is de soundcheck op 3FM met heel veel nieuwe muziek. Waaronder een nieuw album van Anthony Schmierek.
1: Nou,

Dekker, maar eerst Anthony Schmierek. Exact een jaar geleden zou hij op Lowlands spelen, Lowlands 2025. Maar zijn vlucht werd gecanceld. EasyJet, ja, dan weet je het wel waarschijnlijk. Nu, exact een jaar later, is er een heel nieuw album en daarmee kan hij gewoon de komende jaren de hele wereld over. Als hij niet vliegt met EasyJet. Misschien moet hij gewoon op een vogel gaan. Want het gaat op dit album heel veel over vogels. De heron bijvoorbeeld. The Heron Again staat op het album. En dit is een van de nieuwste tracks. Dit wil ik je graag laten horen. The First 5 Minutes of Magnolia. Samen met Pretty Girl, Anthony

Deze kon je ook pas geleden gewoon voor het eerst horen bij 3 voor 12 Radio. Hè. In de soundcheck ontdek je de beste muziek en de nieuwste releases. We gaan het samen gewoon voor het eerst luisteren. Zometeen nieuwe muziek van het album van Roxy Dekker. Net uitgekomen. Maar eerst wil ik het even met je hebben over Anthony Schmierek. Want je hoorde net The First 5 Minutes of Magnolia. Hoe vind je het, de nieuwe van Anthony Schmierek? Want het is zo herkenbaar, maar zo anders dan voorheen. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Over Magnolia gesproken, heb je ooit dit liedje gehoord? Het zou zomaar kunnen dat dit voor het eerst is dat je dit hoort. Maar de band Gang of Youths uit Australië, die gaat al jaren met me mee. Waaronder door dit liedje. Dit is Magnolia van ze. Deze band is zo verwarmend, zo meeslepend. Ze hebben een nieuwe track uit, die heet Things Take Time. Nou, zeg dat wel, hé, want ze zijn eindelijk terug, Gang of Youths. Ze speelden in 2022 op de vroege middag van Down the Rabbit Hole en het was een van de beste shows van het hele weekend. Daarvoor had ik de band te gast in mijn radiostudio toen ik daar nog was. En toen bleek de zanger Dave ook nog eens mega sympathiek te zijn. En hij gaf nog steeds ook de beste en stevigste hugs ooit. Dus mocht je deze band ooit tegenkomen, bijvoorbeeld in de Melkweg in november, geef die zanger even een hug en je hebt gewoon een ander leven daarna. Niet normaal. Ja, ze komen dus terug naar Nederland. Het kan zomaar zijn dat dit je eerste kennismaking is met Gang of Youths. Maar geloof me, deze band gaat je verwarmen, betoveren en meeslepen. Gang of Youths bij 3FM. Things Take Time.

Homewrecker. Daarvoor het prachtige nieuwe liedje van Gang of Youths uit Australië. Ja, mocht je ze voor het eerst hebben leren kennen net bij 3FM... duik zeker eventjes in het laatste album ook van ze, Angel of 8th Avenue. Als je op Janneke via de NPO luistert, heb je Jasper alleen al de titel. Things Take Time. Ik ga gewoon even extra luisteren naar dit. Rien zegt ook, och, wat een heerlijke muziek he, van Gang of Youths. Je ontdekt het hier bij 3FM, 3 voor 12 radio. Ik wil je meenemen naar een act die je ook wel vaker op 3FM hebt kunnen horen de afgelopen jaren. Solo, ook met zijn band. Het is namelijk Maarten de Volderen. Die zou je kunnen kennen van Balthazar, maar inmiddels ook al sinds jaar en dag als Warhouse. Van dit prachtige liedje zou je hem kunnen kennen.

En oké, als je deze Warhouse prachtig vindt, dan zou ik zeggen, zet je schrap. Maarten de Volderen die heeft even iets heel erg anders gedaan. Een heel erg nieuw geluid. Ik snap het ook wel, want Balthazar is natuurlijk zo'n machine. Daar kun je niet zo heel veel meer mee experimenteren. En dat is juist wat hij met Warhouse wel wil doen. Gewoon nieuwe dingen proberen, daarmee experimenteren. En ja, dat is ook gelukt, wat mij betreft. Ja, als je dit voor het eerst hoort, dan denk je misschien van, wat heeft hij gedaan? Wat is dit voor geluid? Maar goed, het is een nieuwe richting, een nieuwe kans. Met zijn nieuwe muziek staat hij dit jaar zelfs op het Amsterdam Dance Event. Ja, het wordt heel bijzonder, heel elektronisch, heel groots. Luister even goed naar de nieuwe van Warhouse. Maarten dus van Balthazar. Dit is The Baby bij 3 voor 12 Radio. Dit is de soundcheck. My bad, why you? Why you in the water? What are you? You do what you can. For are you? It's putting you under you. Don't fuck it up, man. Find up and I find her.

Absurd, toch? Dit is zo'n nieuw geluid voor Warhouse. Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik dit voor het eerst hoorde, dacht ik van... wat is dit, joh? Waar is die mee bezig? Maar naarmate dat je dit liedje vaker hoorde, denk je... ja, past best wel in het Warhouse-universum. Geef me even je eerste reactie trouwens via de NPO Luister-app. Ben ik wel benieuwd naar. Warhouse hoorde je en The Baby. Khalees is dan weer dit weekend te zien op Lowlands. Dit is A Cappella.

dat ik het nog niet helemaal weet wat we kunnen verwachten. Een paar jaar geleden stonden Sugar Babes op Lowlands. Dat was de show van het weekend, omdat zij alleen maar van die Zero's banger speelden. Ja, ik zat een beetje te kijken naar de setlist van Khalees. Ze speelt I Hate You. Ze speelt Milkshake, maar dan in een heel klein stukje, in een soort snippet. A cappella die je hoorde staat niet eens op de setlist. Dus het kan aan de ene kant heel positief uitvallen, de andere kant niet. Nou ja, we gaan het zien en je gaat het horen op 3FM dit weekend. We zijn erbij op Lowlands. Ja, daarvoor hoorde je de gloednieuwe single van Warhouse. Een beetje elektronisch. Hij staat met dit project ook op het Amsterdam Dance Event. Ik zie onder andere Danielle die zegt, ja, wat een bizarre Warhouse tune. Het past even goed bij mijn mood. Alles moet eruit. Rien zegt ook, ja, apart man, dit nieuwe werk van Warhouse. Maar goed, ik vind het leuk. Ik hou van artiesten die risico's durven nemen en muzikale zijpaadjes in durven gaan. Ja, kijk, dat is precies wat het is, toch? En je luistert naar 3FM, 3 voor 12 radio. Moet ik nog uitleggen wie Roxy Dekker is? Nou, volgens mij niet, toch? Het is knap hoe zij in anderhalf jaar tijd 2 albums heeft uitgebracht. Anderhalf jaar geleden Mama, I Made It. Nu noemt ze zichzelf een superstar. Moet ook direct zeggen, ik heb pas geleden op de radio geroepen dat een album pas voor mij een album is vanaf 11 liedjes. Dit zijn er 8. Dus ja, is dit dan een hele lange EP? Is het een verzameling liedjes? I don't know. Het zijn in ieder geval 7 nieuwe songs. Want Superstar, die heb je wel gehoord op 3FM. En de rest is allemaal nieuw. Dus dat vind ik wel weer cool. Dat je gewoon heel veel nieuwe dingen kan ontdekken. Roxy Dekker staat dit weekend op Pukkelpop met dat nieuwe album. Ja, en je zou ook kunnen zeggen, een album met 8 liedjes is de bare minimum. Nou goed, dat is de nieuwe single. Nu bij 3FM.

van 2026, hè. On Tonight. Daarvoor nieuwe muziek van het album van Roxy Dekker. Althans, de lange EP zou ik het eerder willen noemen. De verzameling liedjes. Maar goed, hey, als je daar dan mee in de Ziggo Dome in Amsterdam kan staan... nou, dan zou ik het je gewoon na willen doen, toch? Als je dat op die manier kan doen. Het is niet normaal hoe een hitkanon zij is. Aan de andere kant, het album duurt 18 minuten 55, hè? So crazy! Hoe lang zal de show duren in de Ziggo Dome in Amsterdam? Nou goed... Het is 3 voor 12 radio, tot 1 uur heel veel nieuwe muziek. Ik wil je nog even wat nieuwe dingen uit België laten horen. Daar is inmiddels Pukkelpop gaande. En morgen voor het 2e jaar op rij op het hoofdpodium Kids with Buns. Het Belgische indie duo komt 16 oktober met het nieuwe album Bell Jar. Daarmee komen ze ook gelukkig richting 3 voor 12 radio hier in de livebox. Als je kijkt naar die titel, Bell Jar, is dat geïnspireerd op het gevoel dat je onder een soort glazen stolp zit. Misschien een beetje cryptisch, maar het is alsof je elke keer tegen datzelfde glas aanvliegt en een beetje in dezelfde patronen belandt. Alsof je gewoon vastzit en niet weet waar je moet belanden. Klinkt niet heel gezellig, maar goed, het is toch fijn dat je die dingen dan samen te lijf kan gaan. Daarom heet hun nieuwe single Best Friend. Want ja, als dan iets kut is, kun je het beter samen kut hebben, toch? Kids with Buns, dit is Best Friend, nieuw bij 3.

weekend van Radio Z. Met Dio en Ray Fuego. Heel benieuwd hoe dat allemaal plaats gaat vinden. We gaan er in ieder geval alles over horen bij 3FM. Vanaf morgenavond 7 uur is het Lowlands wat de klok slaat. Morgenochtend om 9 uur begint ook nog eens de Festival Top 1003. Dus een week lang alleen maar bangers op de radio. En goed, daar gaat Jelle ook zo meteen mee door hoor. Want ik zie al Foo Fighters. Ik zie de sound van de zomer uit Nederland van Another. Maar eerst wil ik je nog even nieuwe muziek laten horen uit België. Zoals beloofd. Net al Kids with Buns en Best Friend. Nu de nieuwe van Isaac Rue. Het is een singer-songwriter uit België. Hij is best wel een tijdje met Dotan mee op tour geweest. Maar dat heeft hij volledig losgelaten. Hij heeft nu een sound die klinkt een beetje als The War on Drugs. Het klinkt gewoon groots, het klinkt meeslepend. Stiekem al een beetje gehoord dat hij volgend jaar ook weer terug is in Paradiso in Amsterdam. Maar goed, dat heb je niet van mij als iemand dat vraagt. Hè? Dat komt helemaal goed. Hey, ik spreek je vanaf Lowlands, morgenavond vanaf 7 uur. Zometeen veel plezier met Jelle op je radio. Nu Isaac Rue. Dit is Good Time.

0: 3FM Nachtdienst staat op het punt van beginnen. Zometeen another 54 Ultra Talk to You. Ook de Foo Fighters voor je onderweg.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Het is de 3FM Nachtdienst. Staat op het punt van beginnen. Ik ga je de nacht door helpen met de allerlekkerste muziek. Zometeen Doja Cat, SZA, Kiss Me More na de Foo Fighters en Pretender.

bij 3FM. Het was even schrikken voor een vrouw uit Venlo deze week. Zij zag ineens een slang in haar slaapkamer. Nou, het was een net python die tussen de kleding zat. En vervolgens, toen zij hem zag en probeerde te vangen, uit angst de kledingkast inschoot. Nou, wat bleek nou? De slang was van de buurvrouw. Daar was hij ontsnapt. En hij was gezellig bij mevrouw op bezoek gegaan. De politie die kon hem gelukkig wel weghalen. Slang is weer veilig terug bij de buurvrouw. Wat ik altijd een beetje heb met dit soort artikelen, ik weet niet of jij dat herkent. Ik heb het niet zo op slangen. Ik word daar altijd een beetje kriebelig van of zo. Dus dank nu.nl, want in de onderste alinea schreven zij: er zijn nog zeker 2 slangen die de afgelopen tijd ontsnapt zijn in Nederland. En allebei nog spoorloos zijn. Nou, beide zijn koningspythons. En dat zijn van die slangen die 1,5 tot 2 meter kunnen worden. Ik denk dat ik een luchtdichte bunker in vlucht. 3FM. Nee. Ga hit. Sienna Spyro. Great Expectations.

0: De nacht van 3FM met Doja Cat en SZA. Kiss Me More.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Een hele goede nacht. Het is vrijdagnacht. Mijn naam is Jelle. Je hebt 3FM aanstaan. Lekker hoor. Dat is nog eens lekker voor vannacht. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Of je aan het werk bent. Het is studentenstapavond. Misschien ben je daar wel onderweg naartoe. Of onderweg van terug. Of heb je gewoon zo'n slapeloze nacht of een lekker laat avond nachtritme? Bij 3FM zit je goed door. Zometeen die nieuwe van Karol G en Bruno Mars. Stil komt eraan. Ook Sonjeu is voor je onderweg. En ik vind het altijd leuk om te horen als jij erbij bent. Het is best wel een gek moment om wakker te zijn. De meeste mensen in Nederland slapen op dit moment. Heb ik niet onderzocht, maar ik ga er even vanuit. Dus ik vind het wel gezellig als je even van je laat horen. Dat kan via de NPO Luister-app. Als je op 3FM klikt en op het spraakwolkje, dan kun je appen naar de studio. Of een spraakberichtje, vind ik ook leuk om even van je te horen.

gelijk de muziek een beetje op jou aanpassen, weet je? Een beetje op je stemming, of je nou aan het werk bent, of je nou gewoon niet kan slapen. Dan kan ik een beetje zorgen dat de muziek matcht bij wat jij nodig hebt. Stuur even een appje, vind ik altijd leuk. Zometeen de Somjeu, Dark Before the Dawn. Eerst Queens of the Stone Age op 3FM. Dit is No One Knows.

Prodigy, Bruno Mars, nieuwe muziek op 3FM. Je hoorde Still. Mijn naam is Jelle, samen gaan we deze nacht door. En ik vind het altijd gezellig als je dan even van je laat horen. Best wel een gek tijdstip, toch zo, 1:30 in de nacht. Shores die is erbij, die zit lekker in de tuin na een dag hard werken. Nog even een pilsje erin en een sigaretje roken. En dan ga ik naar bed, stuurt hij. Ruud is er ook bij, heb de hele week intro week gehad in Rotterdam. Ben pas net thuis, wat een toffe week. Ik kan niet wachten om te gaan studeren. Kijk, lekker. Als je dit jaar begint met je studie, alvast heel veel plezier. Het wordt een hele leuke tijd. En Bart die is erbij, die kan niet slapen. En de wekker die gaat al om 5:30. Want we gaan naar Lowlands. Heel veel plezier. Ik heb heerlijke muziek voor je vannacht. Zometeen Topic Body. Eerst Gorillaz on Melancholy Hill.

Nico Santos, Body, hoorde je op 3FM. Het is weer vrijdag en dat betekent dat grote artiesten hun nieuwste muziek droppen. En zelfs met hele albums naar buiten komen. En soms zitten daar echt pareltjes van albums tussen, hè? Albums die, hoe kan ik dit het beste zeggen? Ik denk iconisch, die iconisch worden. Niet alleen de buitenkant van het album klopt, maar ook alle nummers die erop staan zijn perfect. De volgorde op het album klopt. En allemaal tracks zijn stuk voor stuk hitjes. Een voorbeeld is het album AM van de Arctic Monkeys. Ik had hem laatst in mijn handen in een platenwinkel en ik keek naar die tracklist. En ik dacht, ja, dit klopt gewoon, toch? Do I Wanna Know, ik denk hun grootste hit. Are You Mine, Arabella, Why You Only Call Me When You're High.

You Got It, Salto, you're the Jamaican op 3FM. Er zijn van die momenten dat je onwijs gelukkig kan worden van muziek, toch? Ik hou sowieso van muziek. Er moet altijd iets van muziek aanstaan bij mij. Ik weet niet wat het is. Of op mijn oortjes, of op mijn speaker, of op mijn platenspeler. Maar de komende 2,5 minuut ga ik in elk geval zo erg van genieten. Ik ga namelijk muziek voor je draaien van de allerbeste artiesten die Nederland rijk is. Geloof me, dat is echt waar. Haar teksten zijn 100% raak. De instrumentals van haar muziek kloppen volledig. Je kan erop dansen, je kan erop huilen. Op hetzelfde nummer af en toe. Alles wat zij uitbrengt is goud. En ja, dit gaat heel raar klinken, maar haar concerten zijn een soort van therapiesessies. Ik weet niet wat het is, maar als ik er naartoe ga, dan kom ik terug als een ander mens. Dan is er rust in mijn hoofd. Dat alles klopt. Ik weet niet zo goed wat het is. Nou, in 2020 brak ze door met deze tune en hiermee begon het allemaal. Deze tune werd inderdaad groter dan haarzelf. Het is Vrouwkje op 3FM.

Sunday en Break My Heart. Iconische albums. Ik vind dat een fascinerend iets. Ik had het net al even, toen ik de Arctic Monkeys draaide, had ik het erover. Er is dus nog een album wat... Nou, dat is gegarandeerd dat het iconisch gaat worden. Want dit is vet. Nieuwe muziek van Nothing But Thieves voor je onderweg. Binnenkort een heel nieuw album. En dit is hun allernieuwste. Baby Cool bij 3.

Calvin Harris voor de Summer op 3FM. Heb jij zin in een exclusief intiem concert? Zou ik komende week maandag tot en met donderdag je radio aanzetten? Want tussen 7 uur 's avonds en 1 uur 's nachts maak jij dan elke avond kans op tickets voor de 3FM Exclusive met deze band. Als je ticketalarm hoort, app het naar de studio. Fontaines DC.

0: vond NCC Jordan Starburster.
1: 3FM.
0: Ik wil het zo even met je hebben over de 3FM Festival Top 1003. Allemaal na het laatste nieuws, 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20.
1: 3FM. Jelle Hofvink.
0: Het is de nacht van 3FM waar je naar luistert. Ik ben jouw muzikale bijrijder vannacht. Met zometeen Shakira en Burna Boy. Die Die voor je onderweg. Ook Ella Langley na Muse en Uprising.